0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Alain de Korte. Opnieuw zijn de 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan. Voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijke huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zijn bezorgd over het plan, zegt Anne de Koster, de directrice van de Vinderij in Lokeren.
2: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
1: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken, vaak in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Eén daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakten iets meer dan 700 mensen de illegale overtocht. Een dagrecord voor dit jaar was dat. De cijfers komen van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit jaar maakten al zo'n 10.000 mensen de overtocht. Dat is wel een 40% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zo net Irak verslagen. Eindstand was 4-1. Topspeler Erling Haaland maakte 2 Noorse doelpunten. Gisteravond had in dezelfde groep Frankrijk al met 3-1 van Senegal gewonnen. Over een uurtje begint ook uitredend wereldkampioen Argentinië aan het toernooi. Messi en co. nemen het in Kansas City op tegen Algerije. In dezelfde groep is er straks om 6:00 ook nog Oostenrijk-Jordanië. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Woensdag begint grijs. In de loop van de dag veel zon en warm tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be en sporta.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de G7-top in het Franse Evian-les-Bains hebben de leiders van de 7 belangrijkste industrielanden beslist de druk op Rusland op te voeren. Er komen nieuwe sancties op de olie- en gassector, zo is vannacht meegedeeld. Oekraïne kan dan weer rekenen op de extra levering van lange afstandswapens en luchtafweer. Nog op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat de door Iran gesteunde Hezbollah daar wil vernietigen. Maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die er wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
2: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
1: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. In Zwitserland zal dat gebeuren. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit gekomen. Onterecht, vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
3: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden, omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
1: VRT gaat samen met 4 andere publieke omroepen samen jeugdfictiereeksen maken. Het gaat om de Britse omroep BBC, de Nederlandse NPO en de openbare omroepen van Noorwegen en Denemarken. Het project krijgt als titel Northern Star Project. Bedoeling is ervaring en expertise uit te wisselen en ook kosten te besparen door dus samen jeugdfictiereeksen te maken. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 4-1 gewonnen van Irak. 2 van de 4 Noorse doelpunten werden gemaakt door sterspeler Erling Haaland. In dezelfde groep had Frankrijk eerder op de avond met 3-1 van Senegal gewonnen. Rond deze tijd begint uitredend wereldkampioen Argentinië aan het toernooi. Tegen Algerije is dat. Straks om 6:00 is er in dezelfde groep ook nog Oostenrijk-Jordanië. En op dat WK zal Ghana nu definitief geen beroep kunnen doen op speler Thomas Partey. Die mocht Canada niet in omdat hij genoemd wordt in een verkrachtingszaak in Londen. De Ghanese Voetbalbond had een rechtszaak nog aangespannen om Partey toch nog Canada in te krijgen. Maar een rechter in de hoofdstad Ottawa heeft gisteravond dat verzoek definitief geweigerd. Partey mist dus het WK. Ghana speelt morgennacht tegen Panama. De dag start met wolken. Later krijgen we opklaringen. Temperaturen vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen enkele dagen temperaturen boven de 30 graden. Vrijdag is er kans op onweer. Meer op 14nieuws.be of sportsapp.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4 uur, heel goeienacht, 14 nieuws met Aleid de Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar in ons land openstaan. Voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. En sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal

0: Aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit de Ritter flink wil besparen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We hebben inderdaad de vraag gekregen om dit jaar binnen budget uit te komen. Dus er is een bepaalde portefeuille voorzien voor het leerlingenvervoer. In concreto betekent dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
0: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Vaak gebeurt dat in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Een daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakten iets meer dan 700 mensen de illegale overtocht. Een dagrecord voor dit jaar was dat. Dit jaar maakten al zo'n 10.000 mensen die overtocht. Dat is wel een 40% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op het wereldkampioenschap voetbal is uitredend wereldkampioen Argentinië begonnen aan de eerste groepswedstrijd. Halverwege de wedstrijd tegen Algerije staat het 1-0 voor Messi en co. En zometeen start de tweede helft. Straks om 6 uur is er in dezelfde groep ook nog Oostenrijk-Jordanië. Sterspeler Lionel Messi is voor Argentinië overigens de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld of aangevat alvast. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak. De dag start met wolken, later krijgen we opklaringen, temperaturen tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be of sportza.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten worden geschrapt of samengevoegd, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
2: In concreto betekent dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
1: Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is beslist dat de druk op Rusland verder

0: verhoogd zal worden met strenge sancties op olie en gas. Die maatregelen worden genomen door de oorlog met Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky was te gast op die G7-top gisteren. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne, lange afstandswapens en luchtafweer. En nog op die G7 heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt de door Iran gesteunde Hezbollah te willen vernietigen, maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die daar wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
1: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan, voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van die man van 35 in Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. En sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije op 3-0 geëindigd. Lionel Messi kon 3 keer scoren. Straks om 6 uur is er in diezelfde groep nog Oostenrijk-Jordanië. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi is trouwens de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak. Vandaag start bewolkt, later opklaringen. Het wordt tot 26 graden. Vanaf morgen enkele dagen temperaturen boven de 30 graden. En vrijdag is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Studio Brussel, live.

0: your pastime. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. 6:00, goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Er komen minder busritten voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busritten van en naar school weer langer dan een anderhalf uur kunnen duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd zullen worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen.
3: In concreto betekent dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
2: De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al gezegd dat er zo'n verbod moest komen, maar dat is nooit gebeurd. Zonnebanken zijn nogthans veel schadelijker dan we denken, zegt de stichting.
4: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
2: Een melanoom is een vorm van huidkanker. De Stichting Tegen Kanker wil eerst al snel een verbod op reclame voor zonnebanken. En ze zouden ook niet mogen staan in hotels en fitness- en wellnesscentra, zegt de stichting. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije op 3-0 geëindigd. En Lionel Messi kon 3 keer scoren.

0: De Argentijn heeft nu het record van aantal goals op een WK geëvenaard. Hij scoorde nu al 16 keer op een WK. Messi was ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. En zo net is Oostenrijk-Jordanië begonnen, de andere wedstrijd uit de groep van Argentinië. Frankrijk op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië versloeg gisteravond Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak. Vandaag op veel plaatsen is nog wat bewolkt, later wat meer zon en tot zo'n 26 graden. Vanaf morgen wordt het steeds warmer, met mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag wel kans op onweersbuien en tot 35 graden.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.

0: klomp. Er is iemand op tijd voor zijn eigen radioshow.
1: Ik heb nog een shock op botgen met mijn mond. Goedemorgen.
0: Goedemorgen allemaal.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: straf, hè. Dat hij die uithalen kan doen om 6 over 6, Koli.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Dag worstje van mij.
4: Dag kippenboutje.
0: Hoe gaat het, mijn samoeraikje?
4: Eigenlijk moet ik zeggen, dag vegetarische hamburger van mij.
0: Hé, hey, hallo mietje.
4: Dag en ook dag, liefste spekfakkel Masbaas.
5: Oh, you are the Jonas Maas.
4: Jawel.
5: You are the Maasbaas.
0: Oké, okay. Iedereen die luistert, even, wij zijn geïnviteerd door de Maasbaas himself om straks te gaan barbecuen. Maasbaas, al weken is dat het lichtpunt in ons leven, hè, Dries?
4: Ja, goed dat hij ook zegt, houd het een beetje low, keep it low, onder de radar.
0: Ja, niet iedereen hoeft dit te weten, want er zijn maar alleen de teamochtend is uitgenodigd.
4: Ja, ja, ja.
0: Allee,
4: ja,
0: dus ja. Niet iedereen hoeft het te weten.
4: Om het af te sluiten, dacht ik toch eens een leuke barbecue te doen.
0: Ja, en vertel eens aan de mensen wat dat er allemaal op gaat liggen op de barbecue.
4: Ah, wel, ja, halloumi, hamburgers, spekfakkels, genoeg spekfakkels gekocht,
6: lekker.
4: Want ik eet dat ook wel graag.
6: Ja.
4: En nog een paar andere lekkernijtjes. Hè.
0: En je hebt de tuin gisteren in orde gezet.
4: Ja, dat lag nu wel al langer vast, dus jullie moeten niet denken dat ik speciaal voor jullie mijn hele huis aan het verbouwen ben geweest en de tuin.
0: Ja?
4: Laat ons maar het kwam wel goed uit dat dit allemaal is gesnoeid is geweest. Hè.
0: Ja, voor de rode loper wordt uitgerold.
4: Absoluut.
0: Voor team ochtend.
4: Ja, moet ik nog gaan halen, het is waar, de rode loper.
6: Ja, ja.
0: Joske, een spekfakkel, daar zegt uw smekbek ook geen nee tegen. Hè?
7: Nee, dat is mijn lievelings.
6: Ja, over uw smekbek gesproken, ik wil hem eigenlijk niet meer zien. Maar
7: oh.
0: Even ook, voor iedereen die luistert, je mag hier ook getuige van zijn, want we tonen de interne keuken achter de Eva en Dries show. Ja, het is even ruzie van
6: het. Het is de eerste keer dat het voor echt is. Hè? Allee, bedoel, het is altijd wel echt, maar ik bedoel, nu is het echt serieus, bedoel ik.
7: Maar ik heb het gevoel dat jij gewoon slecht geslapen hebt. Allee, jij bent zo...
6: Ik heb heel goed geslapen. Ik kan gewoon helemaal niet tegen onrecht. En dat is van mij vanmorgen...
0: Even, het gaat over choco.
4: Een pot choco.
0: Een pot choco. Als je te veel choco op je mes hebt, dan smeren Jos en ik dat terug aan de rand van de chocopot. En Dries is daar heel vervelend over.
6: Even een kleine side note. Het is een gedeelde pot choco met heel het ochtendteam die ik ben gaan kopen. Dus op mijn kosten zie ik kocht. Dat vind ik ook dat aan mijn regels mogen. Gisteren ontdek ik dat Jos vaak met een lepel choco neemt en daarna haar lepel terug in de chocopot duwt. Dat is, lieve luister.
0: En ze likt aan die lepel, hè?
6: Ja, ze likt aan die lepel. En, zo... en dan terug in de choco. Dat is toch sowieso... Ah, dat is jail.
7: Ja,
6: dat kan
7: maar
6: niet.
7: Ik doe dat alleen als mijn suiker te laag is. Voor mijn diabetes.
6: Oké, de diabeteskaart kan ik natuurlijk niet overtreffen.
0: Ja.
6: Dat zal ik dan zo zeggen. Maar het choco aan de rand smeren, dan zegt Jos erbij... Ja, maar dat is om choco te besparen, want als ik te veel op mijn mes heb...
0: Zo.
6: Ja, maar dan heb je een rand vol met harde choco op het einde waar niemand iets mee doet.
0: Ja, maar ik weet dat niet of dat wij... Geef ons de kans om er iets mee te doen.
7: Ja, geef ons een kans. Doe even kalm.
0: En ook, zijn we familie of zijn we familie?
6: Eva en Jos, jullie spannen hier samen als Team Girls, maar hier staan 3 potten choco, die zogezegd leeg zijn, maar met een dikke, harde, bruine rand.
0: Ja, maar wat had de Maasbaas daarnet gezegd?
4: Papa Maasbaas gaat even tussenkomen. Nog eens, Dries naar uw kamer gewoon.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: En beter dan verharde choco aan de zijkant van de chocopot is wakker worden met de nieuwe van Black Box Revelation. Stronger!

0: Dance the way I feel. Oe le swimming pool. Het is 6:15. Goedemorgen. Jos, de aanwezigheidslijst. Loopt goed vol, hè?
1: Ja, de lijst loopt goed vol. We hebben Hazel uit Leuven, Sam uit Avelgem, Ona uit Genk, Gert uit Rijkenvorstel, Karel uit Ieper, Tony uit Mena, Chris uit Haag, Jeroen uit Lille, Thibaut uit Oostkamp, die telt af, die zegt nog één dag tot Pinkpop, let's go.
0: Oh ja.
1: Joris uit Gelmaar telt ook af, die zegt vandaag tot de middag werken en dan afronden om te vertrekken richting Graspop Metal Meeting.
0: Wat zalig. Er is ook trouwens Vicky, die stuurt dat ze de politie al gebeld heeft. Vicky uit Kortenaken, dat Dries wordt... Nee, dat wij worden opgepakt voor ons chocogebruik, Jos.
1: Ja, ja.
0: Zeg, maar weet je waar ik al heel de ochtend zin in heb? En het is nog maar 6:17.
2: Nee.
0: Is om een keer naar Noorwegen te gaan.
2: Ah, dat is speciaal dat je daar zin in hebt, want wel, volgens mij hebben iemand. Goedemorgen, met wie spreken wij?
0: Goedemorgen, Noorwegen, it's Belgium calling.
3: Ja, Belgium is calling.
2: Amai.
0: Oh, wacht hè. Oh, wij zien jou ook, maar het geluid is een beetje abominabel. Jij zit in Noorwegen op dit moment en het is daar klaarlichte dag natuurlijk, want die dagen zijn daar nog langer. Hoe is het, Bernard, in Noorwegen?
3: Leren goed en zeker met uitzichten.
0: De uitzichten, ja, kijk, we krijgen hier een berg te zien.
2: Wauw.
0: Zeg, en wacht, op 2K heeft jullie Erling, hoe noemt hem, Haaland, heeft goed gescoord al, hè? Noorwegen is goed bezig.
3: Ja,
0: ben je daar voor het WK?
3: Nee, niet voor het WK. We zijn hier voor op reis.
0: Heel goed.
3: En we gaan de fjorden doortrekken vandaag.
0: De fjorden doortrekken. Ah, Bernard, we gaan het gesprek moeten afronden, want plots is mijn jaloeziemeter in het rood gegaan. Ja. Maar geweldig om jou daar te zien. En vooral kei tof dat je luistert naar Studio Brussel voor je de fjorden intrekt. Een fijne dag daar.

0: Ja, wij gaan voor Super Summer. Dat zijn de codewoorden voor deze playlist. Talk to you. En de volgende is... ik weet dat jij dat goed vindt. Mary on the Cross.
1: Oh.
0: Ghost.
1: Oh.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs.

0: perfect kan een ochtend zijn. Joris uit Galmaarden, Gert uit Rijkenvorsel en Chris uit Damme zijn aan het vertrekken richting Graspop vanochtend. Zeg, wat als je speelgoed 's nachts begint te leven wanneer jij het niet ziet? Dat is het verhaal van Toy Story Films. En sinds vandaag kan je naar de 5e Toy Story 5 gaan kijken in de zalen in België.
1: Joepie, de makers van Toy Story 5 hebben ook mijn aandacht al te pakken omdat ze een paar hele grote namen hebben weten te strikken voor de Toy Story 5 film. De muziek is bijvoorbeeld gemaakt door Taylor Swift. Die heeft een mooi duet gezongen met Randy Newman, zag ik op TikTok. Dat is de man die al 5 films lang deze soundtrack maakt, die je nu hoort, You've Got a Friend in Me. Onlosmakelijk verbonden met Toy Story. Maar ook nieuwe bekende namen in de 5e Toy Story film. Animatiestemmetjes van bijvoorbeeld Keanu Reeves, de acteur.
0: Van The Matrix.
1: Zeker, die speelt een stuntman. Een iets minder heroïsche rol voor comedian Conan O'Brien. Die speelt een toiletrol.
2: Heel goed.
1: Maar de glansrol van Toy Story 5 is ongetwijfeld het pizzastuk met bril voor rapper.
3: Oi.
1: Bad Bunny, de Puerto Ricaan die sinds zijn fenomenale Super Bowl passage wereldberoemd is geworden en die mijn oma zelfs kent tegenwoordig. En die toert momenteel ook de wereld rond en een van de meest gestreamde artiesten kunnen strikken voor zo'n film. Ik vind dat wel heel straf. Nu, was ik eens heel benieuwd. Wie ze hebben gekozen voor de Vlaamse versie?
0: Aha.
1: Snap je? Want
0: wie is de Vlaamse Bad Bunny eigenlijk?
1: Exact. Ik denk dat ze hebben gevraagd aan Bokkie de Rapper, maar die kon niet. Dus dan zijn ze uitgekomen bij de tweede meest heroïsche Vlaming, Pieter-Jan Marchand van de podcast Achter de Schermen en onze collega-presentator van Café Cliché. Ik denk dat zijn gage misschien niet helemaal overeen kwam met Bad Bunny, maar hij vond het in elk geval een grote eer.
4: Dat is eigenlijk bijna niet te geloven, want hij is toch wel echt een beetje een sekssymbool. Dus ik bedank de Walt Disney Company dan ook ongelooflijk dat ze voor die rol blijkbaar aan mij gedacht hebben.
1: En hoe die Vlaamse pizza dan zal klinken, vertelde hij dit over.
4: Bad Bunny spreekt in Toy Story Engels, maar hij is van Puerto Rico en hij spreekt dan ook met een Spaans accent. Ze vroegen aan mij of ik een buitenlands accent kon en ik heb dan per ongeluk beweerd dat ik een leuk Duits accent kon. Dus de Vlaamse Bad Bunny spreekt eigenlijk een beetje Duits.
0: Allee, een Brugs accent had perfect geweest voor mij. Zijn accent gewoon van Pieter-Jan Marchand, de Bad Bunny in de Toy Story 5, als je hem vandaag zou gaan kijken.
5: Eva en Dries.
3: Studio Brussel.
0: Ja, maar...
3: Oi.
0: Zijn er daar iemand Bad Bunny?
1: Jawel.
0: Hé, serieus?
3: Oi.
0: Dan gaan we dit draaien. Ja, zeker als we kunnen, laten we de kans niet schieten. Hier is Bad Bunny voor uw ochtend gymnastiek.

0: Ah, wauw. En op 22 juli komt hij naar het Koning Boudewijn Stadion het stukje pizza uit Toy Story 5. In de Amerikaanse versie. Bad Bunny, goedemorgen.
1: Straks om 7:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
2: Blijf luisteren, speel mee
1: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Iets over 7:30, Jonas. Minder bussen voor het buitengewoon onderwijs.
4: En verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar inderdaad met minder bussen moeten doen voor hun leerlingenvervoer. Dat betekent dat dan voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan gaan duren. Volgens vervoersmaatschappij De Lijn zullen er inderdaad ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat de Vlaamse regering fors wil besparen. En 3 keer Messi op het WK. Argentinië won vannacht van Algerije met 3-0. En Messi scoorde dus 3 keer. Argentijn heeft nu het record van aantal goals op een WK geëvenaard, 16 doelpunten. Hij was ook al de allereerste speler die wedstrijd op 6 WK's heeft gespeeld. Daar komt vanavond wellicht ook nog wel de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Een 30 minuten geleden is ook Oostenrijk-Jordanië begonnen, andere wedstrijd uit de groep van Argentinië. En Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist van Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak.
0: Wat voor weer.
4: Op veel plaatsen eerst nog wat bewolkt. Later wat meer zon en tot 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer. Met mogelijk zelfs 30 graden in het centrum of meer. Vrijdag kans op onweersbui, maar het blijft wel heel erg warm, tot 35 graden zelfs.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: En Stromae.
5: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Des fleurs.
6: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: Een boeketje bloemen samengesteld door Tovlo en onze Stromae, de hotshot deze week. Bonjour!
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Het wordt vandaag fantastisch weer, maar het kan ook een fantastische dag worden om een spel te winnen. Woensdag 17 juni. Wie is er vandaag sneller dan de zang? Wie ontdekt de artiest voor hij begint met zingen? Stuur maar in de app.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Mannekes,
16: Bompie,
15: ik ga schilderen.
16: Nee, Bompie, we gaan klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Mannekes.
16: Moeder.
15: Schilderen is ook klussen.
16: Oh ja.
15: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
16: 25?
17: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
20: Jezus.
19: Ça va toch, dat is 20 euro.
20: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
19: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
21: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Jong met Messi voor Lionel Messi. Die heeft vannacht op het WK een hat-trick gescoord. Bam, voor iedereen die twijfelde of hij op zijn 38e nog fit zou zijn. Hij heeft al 16 WK-goals in totaal, waarmee hij samen met de Duitse spits Klose nu al WK-topschudder aller tijden is. En het was nog maar zijn eerste match op dit WK. En vanavond speelt Ronaldo de eerste keer op het WK, eerste keer met Portugal. Ronaldo, Messi, laat de discussie maar oplaaien wie de GOAT is en altijd zal zijn.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Jos, je hebt een andere GOAT gekozen om mee te spelen vandaag. Wie acht jij vandaag de snelste der luisteraars?
3: Maarten uit Hoeselt.
2: Goedemorgen, dag Maarten uit Hoeselt.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
2: Aan de uitspraak van Jos te horen, denk ik niet dat ze al ooit gehoord heeft van Hoeselt. Maar ik weet dat liggen, dat is bij Bilze in Limburg, toch?
4: Ja, dat klopt, ja.
2: Maarten, wat een druk op je schouders om de snelste te zijn van alle luisteraars. Volg je dit spel al lang? Hoe lang luister je al naar dit show?
4: Ja, ik luister sinds september naar Studio Brussel. Dus elke ochtend dat ik naar mijn werk ga.
2: Hey, maar dat treft, want wij zijn hier sinds september in de ochtend van Studio Brussel. En heb je al vaak het juist gehad,
4: ja.
2: Maarten?
4: Nou, ik denk een goede 50%. Dus ik denk dat dat wel heel redelijk is.
2: Oké, daar gaan we voor.
0: Oké, als je al zo lang luistert, Maarten, dan weet je dat we deze maand festivalbands of artiesten in ons spelletje steken. Dus dat is al een tip. Het is een persoon, band, iemand die gaat zingen, die dus op Graspop zou gaan staan en op Pinkpop dit weekend. Als je die affiches toevallig van buiten zou kennen. Maar focus u vooral op de muziek. Het is een klassiek. Ben jij sneller dan de zang? Maarten uit Hoeselt, hier ga je.
4: Dat is de laatste. Even kijken.
0: Kom op.
4: Killing in the name of...
0: Van?
4: Rage Against the Machine.
0: Wauw. Heel goed. Ik dacht...
4: Ik dacht ook even dat die niet zou komen.
0: Nee,
4: hij is er.
0: Nee, maar ik heb dat ochtends ook, dat er zo een bepaald woord kan blijven hangen, zo ergens vanachter,
2: ja, ja.
0: Aan een haaksken in je hersenpan,
4: ja.
0: En het is losgeraakt bij u.
2: Wauw.
0: Goed, voelt ja, lekker, ja. Hè, Maarten?
4: Ja, dankjewel. Ik ben blij.
0: Ja, het is nu alleen nog wel afwachten of Tom Morello er gaat geraken. Want hij moest door familiale omstandigheden al een paar concerten op zijn tour afschaffen.
2: Echt?
0: Dus het is nog even koffiedik kijken, zoals we dat dan zeggen, of hij op Graspop en Pinkpop zal geraken dit weekend. Maar dat hoor je natuurlijk eerst hier bij Studio Brussel. Maarten, fijn dat je hebt meegespeeld.

Ja, jongens, wat een playlist dit eerste uur al. Paul Kalkbrenner, Feed Your Head. We preppen jou hier perfect voor een dag van 27 graden. Want onder andere Moby met Natural Blues hoor je na het nieuws van 7. En nu...

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Tik-tak, tik-tak, 7 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Jonas Maas.
15: Kritiek op de besparing op de bussen voor het buitengewoon onderwijs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor hun leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd zullen worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Vooruit noemt dat een pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparing. Opvallend, want Vooruit is coalitiepartner in de Vlaamse regering van de N-VA van mobiliteitsminister De Ridder. Vlaams parlementslid voor Vooruit Els Robijns daarover.
16: We weten allemaal dat leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs al jaren onder druk staat en dat dat hervormd moet worden. Dat is ook wat er in het regeerakkoord staat. En dat we nu gaan besparen zonder dat die hervorming eraan gekoppeld is, waar dan die kinderen en de ouders het slachtoffer van zijn, kinderen die toch al zeer kwetsbaar zijn. Ja, dat is bijzonder, bijzonder pijnlijk.
15: De Stichting tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al gezegd dat er zo'n verbod moest komen, maar dat is nooit gebeurd. Zonnebanken zijn nogthans veel schadelijker dan we denken, zegt de stichting.
17: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
15: Een melanoom is een vorm van huidkanker. De Stichting tegen Kanker wil eerst al snel een verbod op reclame voor zonnebanken. Ze zouden ook niet mogen staan in hotels en fitness- en wellnesscentra. Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is beslist dat de druk op Rusland verder verhoogd zal worden met strenge sancties op olie en gas. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne. En op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump ook zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat het Hezbollah wil vernietigen, dat door Iran wordt gesteund. Maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen. Want niet alle mensen die hier wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
18: Israel is fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
15: En intussen lijkt de zeestraat van Hormuz voor de kust van Iran weer open. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er de voorbije uren 2 grote Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de VS blokkeerden daar olietankers. Maar als onderdeel van een vredesakkoord dat nu vrijdag wordt ondertekend, moest de zeestraat weer open.

0: En Lionel Messi heeft zijn WK voetbal feestelijk geopend. In de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije scoorde hij meteen 3 keer. De wedstrijd eindigde ook op 3-0. De Argentijn heeft nu het record van aantal goals op een WK geëvenaard met 16 doelpunten. Messi was ook al de allereerste speler die wedstrijd op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Op dit moment is Oostenrijk-Jordanië aan de gang, de andere wedstrijd uit de groep van Argentinië. Oostenrijk leidt daar met 1-0. Frankrijk, op het vorige WK nog verliezend finalist van Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak. Het is vandaag op veel plaatsen eerst nog wat bewolkt, later dan meer zon en tot 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer, met mogelijk al 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag kans op onweersbuien, maar wel nog altijd tot 35 graden dan.
1: Goedemorgen, Hajo. Hoe rijden we in onze cabrio naar het werk en school vandaag?
2: Naar Antwerpen kan dat met vertragingen van maximum een kwartier eigenlijk op de ring en op de snelwegen naar de Scheldestad. Weinig aan de hand. N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek werken aan de... Ja, werken in Temse daar. Een kwartier vertragen. Naar Brussel opletten in Breendonk... Sorry, van Breendonk tot Londerzeel op de A12. 20 minuten erbij door een ongeval. En op de buitenring tot slot rond Brussel is het wat aanschuiven van Machelen tot op het viaduct van Vilvoorde. Daar is ook een ongeval gebeurd.
1: Had jij je zonnebril al aan terwijl je dit verkeersbericht voorlas?
2: Ik denk het. Ja, ik zal het afzetten.
1: Nee, dat is je gegund, jong.

0: juist niks doen om optimaal aan deze prachtdag te starten. Gewoon voor blote benen gaan, een boterham en wij doen al de rest.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. I

0: Trouble Coming. Goedemorgen, Royal Blood. Brussel.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
0: Hey, speel jij straks mee met de wekker om 7:30? We spelen namelijk voor 4000 euro vandaag al. En gisteren, amai gisteren, had Johan, was eindelijk binnengeraakt.
3: Ja.
0: Tussen duizenden mensen pikt die computer hem eruit om mee te spelen voor de wekker. Die dacht, ik zal er eens voor mij en mijn gezin 3500 euro aan elektriciteit en gas voor bij ons thuis binnenhalen. Wij vragen Johan, wie is de wekker? En dan zegt hij...
4: Ik denk Wim Helsing.
0: Een naam die al gegokt is geweest.
3: Ik kan er nog steeds niet geloven.
0: Ah, dat is zo spijtig voor iedereen. Goed voor u, want die wekker gaat alleen maar omhoog, die prijs. Straks zal ik nog eens proper overlopen wie het alvast niet is.
3: Ah, heel goed. En dan kan ik het nu hebben over naakte mensen. Yay! Allemaal goed, piemels. Ik zag het eerst, toen ik vanmorgen wakker werd, zag ik op Instagram naakte mensen op een fiets, want er is in Londen weer zo'n fietstocht gebeurd. Je kent dat wel elk jaar, zo de fietstocht voor mensen in een bloot gat op het zadel.
0: Ja, die vragen dan aandacht voor wat minder auto's en meer fietsen in een groot stad als Londen. Ik vind dat zalig.
3: Absoluut.
0: En in Brussel doen ze dat ook.
3: Ah, is dat echt?
0: Ja, ik heb dat al 2 keer gezien passeren.
3: Zou je het ook doen?
0: Ik zou dat heel graag doen.
3: Maar waarom doe je het dan niet, als je het heel graag zou doen?
0: Ik denk dat ik het misschien niet zou durven.
3: En in Londen, daar kent niemand jou.
0: Ah, in Londen zou ik het wel durven.
3: Alright, ik zou het nooit durven, want ik ben bang dat mijn flietertje tussen de spaken komt.
0: Oh, no,
3: nee, maar ik... Nee, oh, nee, oh, nee, nu denk ik... Nee, oh,
0: nee. Ja, dat wil je, hè?
3: Nee,
0: zie.
3: Oprecht, dat was geen mop zoals
0: is
3: jij...
0: Het weer een ochtend waarop nee. Aan je flosje
3: te... Eva,
0: nee. Wat dat wel heel goed was en heel funny, is dat er in Londen mensen op een deelfiets in hun bloot gat zaten. Dat vond ik fantastisch
3: grappig. Nu wil ik nooit meer op een deelfiets zitten.
0: Oh. Hey, je gaat straks je piano lenen aan Nona en Thibaut Dries.
3: Heel graag.
2: Pianotapes.
0: Want op woensdag elke week een nieuwe pianotape. Een topnaam, echt waar, deze week. Ik kijk er oprecht naar uit hoe dat gaat klinken op onze paarse piano. De namen, de artiesten in kwestie, hebben ons een berichtje gestuurd.
5: Dit is Oscar Wolf en...
6: Estien.
5: En wij komen langs om de pianotape te spelen met het nummer...
6: Safe
5: and Sound.
3: Alright.
0: Zelfs hun voicebericht is al prachtig. Heel benieuwd naar wat dat gaat geven. Hoe extra intiem deze versie gaat zijn van Safe & Sound vanavond. Dus tussen 4 en 6 op Studio Brussel.
2: Pianotapes.

0: maken. Zelfs in de ochtend bij 25, 27 graden zijn jullie zo goed gezind. MGMT Electric Feel. Het is bijna 20 over 7, bijna tijd voor de wekker.
1: Ik vind wel dat we nog niet genoeg zijn ingegaan op deze TikTok-video, Eva.
2: Ja, vijf bijnamen voor je vriendin, Eva. Ja. Evacuatie. Eve-Dave. Portemonneeva. Eva Zwijn.
1: Ah, dat is mijn favoriet, ja.
2: Eva aan mijn moeder vragen.
1: Ja, ik zag op TikTok die video allemaal bijna.
0: Omdat dat random is, niet?
1: Nee. Eva Zwijntje, laat die wekker zo meteen lekker, lekker gaan. It's the most
3: wonderful. De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer. It's just one of those
3: days. Mis niets van Graspop Metal Meeting. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op VRT Max.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring 2 plus.

0: to you.
1: Dat gaat top zijn. Vanavond de beaches in het prachtige OLT Rivierenhof in Antwerpen. Natural, Edge of the Earth. En we moeten het hebben over Moby. Want Moby staat de zondag van Rock Werchter op Werchter. Wij kijken daar gigantisch hard naar uit. En daarom zagen wij ook deze oproep van Moby op zijn socials.
2: I'm going on tour in about a week. And I'm putting together my set list. And I need help to figure out what I'm missing. I mean, not just hair. And I guess self-esteem.
1: Ik vind dat funny van Moby. Maar dus, hij heeft hulp nodig met bepalen van zijn setlist van zijn show op Rock Werchter. Wat hebben een zekere Eva de Roo uit België en een zekere Dries Leenaerts uit België gecomment op die post van Moby?
3: Please, please, Moby, play Natural Blues. En liefst nog in die Coachella-versie. Maar eigenlijk, ja. Natural Blues gewoon is al prima.
1: Want dus zijn setlist die hij online geplaatst heeft, daar staat Go tussen Porcelain, dat je hier op de achtergrond hoort, staat daartussen Honey, Feeling So Real, Flower, We're All Made of Star. Allee, alles staat daarop, behalve Natural Blues. We zouden willen vragen aan jullie allemaal om samen met ons te commenten dat je Natural Blues moet spelen op Rock Werchter of wij gaan kwaad zijn. Als hem Jacob Lus kan meebrengen.
3: Het zou top zijn. Maar dit is allemaal gewoon om ons uit ons kop te lokken. Hè?
1: Ragebait van Moby.
3: Die gaat dat sowieso spelen.
1: Ah, hij moet en zal op Werchter. Wij kijken daar naar uit, hadden we dat al gezegd?
3: Ja.

0: Dit live op Werchter. Dank u, Moby.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Gregory uit Deerlijk noemt ons partypatheekjes.
3: Dat zijn wij.
0: Zegt dat wij er een lap moeten opgeven op deze lekker zwoele dag. Ah wel, we zullen die wekker nog eens laten zwoel rinkelen. Het levert je €4000 op als je hem raadt. En ik ga zo het lijstje nog eens overlopen van al jullie gedane gokken.
3: Oké, vergeet even alles waar je mee bezig bent. Leg die cornflakes aan de kant, spuw ze terug in die kom. Leg je tandenborstel maar even terug, want het is nu aan jou om mee te spelen met de wekker. Binnen een halve minuut is het exact 7:30 en dan hoor je de wekker. Maar eerst is het nu aan jou. Typ maar in de app van Studio Brussel. Wekker.
0: Ah, het is met een doffe.
3: Het is met een doffe.
1: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: Goedemorgen, 7:30. Stipte Jonas kritiek op de besparingen bij de lijn, waardoor er minder bussen voor het buitengewoon onderwijs zullen zijn.
5: Inderdaad, verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Ritten worden geschrapt of samengevoegd, waardoor een aantal kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg zullen zijn van of naar school. Vlaams minister van Mobiliteit van de N-VA de Ridder wil besparen bij de lijn. Vooruit noemt dat een pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparing. Dat is toch opvallend, want Vooruit is coalitiepartner in de Vlaamse regering. En Messi heeft weer uitgeblonken op het WK afgelopen nacht, want Argentinië won van Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde de 3 doelpunten. De Argentijn heeft nu het record van aantal doelpunten op een WK geëvenaard met 16 goals. Hij was ook al de allereerste speler die wedstrijd op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog wel de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK nog verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak.
0: Oké.
5: Op veel plaatsen is nog wat bewolkt vandaag. Er komt wel meer en meer zon door en tot zo'n 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer, al tot 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag tot 35 graden, maar ook wel kans op een onweersbui.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Wie wil een dikke check van €4000 aan elektriciteit en gas voor bij jou thuis? Wie is het niet? Wim Obroek werd al gegokt, Max Colombi, Wout van Aert, Aaron Blommaert, Wim Helsen, Kamal Karmach en ook niet nog eens Wim Helsen.
3: Want die werd gisteren dus voor de tweede keer gegokt. Alright, we maken het stil, want we bellen iemand nu live op. Als je telefoon afgaat, neem hem dan zeker op.
0: En durft Wim Helsen te zeggen?
3: Ja, oh jongen, dan krijg ik iets.
0: Ik doe niet.
6: Hallo, met Sophie.
3: Hallo, dag Sophie. Hoe is het met jou?
6: Goedemorgen. Goed, goed.
3: Ja, ça va. Het is met Dries en Eva van de radio, als je dat nog niet door had. Je speelt mee met de wekker, Sophie. Hoe zeker ben je van je stuk?
6: Ja, ik twijfel nog een beetje, maar ik denk dat ik wel juist
0: zit. Heb je toevallig airco bij je thuis?
6: Ja, dat hebben we.
0: Ah, maar zie je, de airco gaat moeten draaien en buzzen geven, hè, met die 35 graden in het verschiet. Dat kost natuurlijk wat elektriciteit. Wat als wij die voor jou voorzien, Sophie?
6: Ja, dat zou fantastisch zijn.
3: Sophie, dan moet je
6: ik
3: gewoon
6: met de prijzen die
3: één juiste naam geven. Wie is deze wekker, mag je zo meteen zeggen?
7: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
3: Sophie, wie is de wekker?
6: Ik denk Bavo Mortier.

0: Sophie.
1: Je wint 4000 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis.
2: Oh, super. Dank jullie wel.
0: Amai. Ik hoor u ademen en ik heb hetzelfde. Want dat duurde zo lang tegen wij, dat wij een teken kregen van de patron dat het juist was. Amai. Ja. Wie ga je bellen om het te vertellen zo meteen?
2: Mijn man.
0: Ja, mijn man.
2: Voor
0: en, voilà. En zeg maar dat jullie kunnen een feest geven, hè, vrijdag. Voor iedereen daar, als het gaat te warm zijn, het is feest bij Sophie thuis.
1: Allemaal op kosten van tot.
0: Voilà, en de airco, blazen, blazen, blazen. Maak er een hele fijne koppel warme dagen van, de Sophie.
2: Dank jullie wel.
3: De wekker van Eva en Dries. Studio Brussel.
0: Wat lacht jij zo?
1: Nee, ik was aan het lachen omdat ik al heel lang Bavo-mortier in mijn hoofd heb. Dus ik ben ook heel blij dat ik eigenlijk kan zeggen, ik dacht dat ook!
0: Bavo-mortier, we zullen er straks nog eens één keer naar luisteren, naar die wekker. Met dan Bavo-mortier in ons hoofd. En dan gaat dat plots ineens kloppen.
1: Goed idee. Ik was ook aan het lachen omdat wij Total Energies moesten vermelden. Maar jij er constant door sprak. Dus ik zal nog een keer zeggen, Total Energies. Voilà.

0: Set by the Ocean Queens of the Stone Age. Die wekker is hier toch wel net geraden, zeker?
1: Er zijn een paar mensen die denk ik met vertraging naar deze show luisteren, want die gokken nog steeds in de app. Bram zegt, oh, ik dacht dat het Arno de Kid was. Ik lees hier ook nog Daan Alfrink passeren, maar het was gewoon Bavo Mortier, de Sportza. Man, die was de wekker, dat hoorde je nu. Luister.
2: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
1: Ja, tuurlijk.
2: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
0: Maar goed, wij zijn hier aan het vieren, die wekker. Wij zijn aan het plannen naar welk terras gaan we straks en om hoe laat exact en wat gaan we drinken. We hebben allemaal linnen kleren aan en leuke blote benen enzovoort. Het leven lacht ons toe met deze prachtige warme dagen. Maar laat ons niet vergeten, we zijn midden juni. Mensen zijn aan het stressen, zijn aan het doodgaan omdat ze examens en een blok hebben. Het is echt een hele lastige periode. We hebben het zelf ook genoeg meegemaakt. Dus wij zijn hier even heel hard voor de studenten en alle leerlingen die examens hebben deze dagen. En wij willen eigenlijk weten, wij willen onze job voortreffelijk doen. Zo zijn we hier bij Studio Brussel. Ons live is music. Dus wij willen even aan de blokkende studenten vragen en aan iedereen die ermee te maken krijgt, de examens. Welke muziek helpt jou bij examens en hoe? Kan je dat even laten weten in de app van Studio Brussel en dan laten we u rustig verder studeren en doen wij gewoon onze job. Welke muziek helpt jou bij examens en hoe?
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Life is music.

0: dit had sowieso in mijn blogplaylist gestaan. No Broke Boys Disco Lines. Goedemorgen, het is 8:15. En wij mogen van alle leuke dingen doen vandaag. Maar zeker niet iedereen. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Want Nancy uit Ieper, jij gaat het hier even bevestigen. Mottige periode voor studerend Vlaanderen, hè?
3: Ja, inderdaad. Mijn dochter zit hier ook zwaar te studeren en Studio Brussel staat hier op de achtergrond.
0: Ah wel, maar perfect. En Nancy, wij proberen dat hier zo goed mogelijk te doen voor jou en jouw dochter Bo. En wij beseffen wat de kracht is van muziek. En daarom vragen we aan jullie, welke muziek is goed voor jou tijdens het studeren en kan jou er bovenop helpen? Komt heel veel op binnen.
4: Ja, we hebben duidelijk veel blokkende studenten, zoals Walt uit Lubbeek. Die wilt Homewrecker horen. Tijdens het studeren, want dan is de depressie even weg. Oei, dat is een zware uitspraak. Yves uit Gent kan best studeren met harde muziek of house muziek. Oké. Okay.
0: Ja, misschien zo dat monotone.
4: Of zo uw woordjes van Latijn opzeggen op dit ritme.
0: Voilà, en dan raak je in een soort van trance.
4: Jasmijn uit Temse.
0: Urbi.
4: Wil het totale tegenovergestelde. Jasmijn wil klassieke muziek.
0: Ja. Ja, ze zegt, dan voel ik mij extra geleerd en extra slim. En dan voelt het alsof ik controle heb over wat ik aan het doen ben. Wat misschien niet altijd zo is. Dan gaan we ook even. Maria is 12 jaar. Eerste grote examens op de grote school.

0: zij gaat voor Unwritten van Natasha Bedingfield. Gewoon omdat dat een leuk lied is en omdat ze die energie nodig heeft van leuke muziek. We gaan eens luisteren bij Lore uit Edegem. Jij bent student geschiedenis. Goedemorgen Lore.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt iets heel interessants doorgestuurd. Want wat doe jij met muziek of welke rol speelt muziek in jouw blok?
1: Ik probeer altijd 50 minuten te studeren en dan doe ik 10 minuten een danspauze. Zodat ik er terug voor kan gaan erna.
0: Dat is toch fantastisch.
2: Maar dat werkt denk ik wel goed. Ja.
0: Ik deed dat vroeger ook altijd. Want toen bestond nog niet Spotify en zo. Dus dat was echt een gedoe. Want hoe pak je dat dan aan om die 10 minuten de perfecte danspauze te hebben?
1: Ja, ik maak altijd een playlist van 3 à 4 nummers. En dan sta ik recht in mijn kamer of dan wandel ik rond de blok bij mijn huis.
0: Met dat in uw oren.
1: En dan zit een beetje.
0: Ja, ik vind dat fantastisch.
2: Maar het goed idee.
0: Kan wel nog beter, Lore uit Edegem. En sta ons even toe om misschien even in te grijpen. Je zit nog in je blok?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Wat we gaan doen, Lore, is het volgende. Jij gaat nu 50 minuten studeren. En wij gaan zorgen dat je binnen 50 minuten een ideale danspauze hebt. Wij gaan hier proberen een mixje of zo.
2: Ja, dat is goed. Want ze zeggen altijd, je moet je pauzes altijd begrenzen. Het studeren mocht je doen zolang je wilt, maar pauzes begrenzen. En wij zijn heel goed in begrenzen, Lore.
0: Ja, wij zijn supergoed met grenzen.
2: Dat is onze tweede bijna.
0: Dus 50 minuten en dan horen we elkaar terug. En dan zorgen wij voor een dikke blokparty. Ook voor al jouw medeblokkers die hier aan het sturen zijn in de app. Rond 9:10.
2: Perfect.
0: Goed, Lore?
1: Oké, super. Ik ga mijn best doen.
0: Allee, tot zo, hè.

0: Ja, we zijn hier wat dingen aan het regelen. Het komt helemaal goed met die blokparty straks voor 9 uur. Wie is er jarig vandaag? Jos.
1: Christophe uit Blankenberg, die wordt 58. Julie uit Hasselt, die laat weten dat haar papa 45 wordt. Cato uit Poperingen, die viert haar 26e verjaardag. Annick uit Sint-Gillis-Waas wil haar ventje Kurt een gelukkige 56e wensen. En ook een heel gelukkige verjaardag aan Luca uit Brasschaat. Zij wordt 22 jaar.
0: Maar voor wie zingen we straks na het nieuws van 8?
2: Studio Brussel.
0: Nu nog mijn lievelingsmietje van het moment. Sinds nog maar een paar dagen, want het is verser dan de pers. Olivia Rodrigo en haar grote idool Robert Smith van The Cure zingen samen dit prachtige duet What's Wrong With Me.

0: S spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
3: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
2: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
3: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: 8 uur, goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas.
12: Er komt kritiek op de besparingen bij de lijn. Vanaf volgend schooljaar zullen verschillende scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. Dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg kunnen zijn van of naar school. Vooruit noemt dat een pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparing. Opvallend, want Vooruit is coalitiepartner in de Vlaamse regering van mobiliteitsminister voor N-VA Annick Dridders. Vlaams parlementslid voor Vooruit Els Robijns daarover.
13: Laten we eerlijk zijn, 90 minuten is nog altijd zeer lang. En die hervorming moest er juist voor zorgen dat die rittijd verkort wordt. En dat op die manier het budget misschien kunnen beperken. Maar nu enkel besparen zonder de hervorming. Ja, dat gaat alleen maar de kinderen de dupe van zijn, de ouders de dupe van zijn. En bovendien is het ook wel zeer kort dag om nu die boodschap te geven voor september.
12: De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al gezegd dat er zo'n verbod moest komen. Dat is nooit gebeurd. En zonnebanken zijn nogthans veel schadelijker dan we kunnen denken, zegt de stichting.
14: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
12: Een melanoom is een vorm van huidkanker. Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden ter wereld, is beslist dat er nieuwe strenge sancties op olie en gas komen voor Rusland. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. En op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump ook zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat het zo Hezbollah wil vernietigen, dat door Iran wordt gesteund. Maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die hier wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
15: Israël's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
12: En intussen lijkt ook de straat van Hormuz voor de kust van Iran weer open. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er de voorbije uren 2 grote Iraanse olietankers doorgevaren. Dat de zeestraat weer open moest, is een onderdeel van een akkoord dat Iran en de VS vrijdag ondertekenen. Op het WK voetbal heeft Argentinië afgelopen nacht gewonnen van Algerije met 3-0. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten. Hij brak zo ook enkele records, zegt onze Sportza-collega Tom Boudeweel.
16: Lionel Messi heeft zijn entree niet gemist op het WK. Een hat-trick, een applauswissel, een volledig stadion in extase, een avond om niet te vergeten. En dan werd zijn eerste doelpunt nog afgekeurd voor buitenspel. Het werd een avond vol records. Het is een 6e WK, voorlopig een unicum, met 16 WK-goals. Dus komt hij naast Miroslav Klose aan de leiding van het klassement van doelpuntenmakers. En dat in zijn 200ste interland voor Argentinië. Algerije ging de strijd aan, maar moest tussen meerdere erkennen in Lionel Messi, bijna 39. Hij kan het dus nog.
12: En in de groep van Argentinië is ook de wedstrijd Oostenrijk-Jordanië gespeeld. Die is intussen bijna afgelopen. Oostenrijk lijkt dus te gaan winnen met 2-1. En gisteravond won Frankrijk van Senegal met 3-1.

0: In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak. Het is vandaag op veel plaatsen eerst nog wat bewolkt, later dan meer zon en tot 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer, met mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag wel kans op wat onweersbuien, maar nog altijd tot 35 graden.
1: Hajo, heyo.
2: Goedemorgen. E40 van Jabbeke naar Veurne. Opletten, een kwartier aanschuiven daar tussen Gistel en Middelkerke. Komt door een ongeval. Naar Brussel vooral problemen op de A12. Vanuit Antwerpen een half uur ben je kwijt van Breendonk tot Londerzeel. Komt ook door een ongeval daar aan het kruispunt. Andere vertragingen naar Brussel zijn beperkt tot 20 minuten. Naar Antwerpen vooral problemen op de E17. 20 minuten erbij vanaf Haasdonk. Komt ook door een defect voertuig in Antwerpen-West. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten bumperen aan de werken in Temse. En dan opletten voor de treinreizigers, want door een seinstoring rijden er momenteel geen treinen tussen Essen en Roosendaal.

0: Wat hebben jullie nodig bij jullie zonnebril en rode blinkende cabrio? Dat zijn gewoon wij twee op je achterbank. Dachten wij?
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: uitkijken naar die 4 juli, wanneer ze op Rock Werchter zullen spelen. Gorillaz met Feel Good Inc. We gaan de jarige van vandaag erbij halen. Welkom Ineke. Ineke uit Aalter. Hoe oud word je vandaag?
1: Ik word 40.
0: Oeh, mooi. Groot getal. Wat is jouw grootste droom voor jouw 40ste verjaardag, Ineke?
1: Dat 3 is eigenlijk voor mij zingt.
2: Oh, mai. Als in ik een liedje voor jou zing. Het verjaardagslied bedoel je dan toch, hè?
1: Ja, heel graag. Alleen je mocht ook een keer zotten en iets anders zingen, maar het verjaardagslied is al oké.
2: Okay. Maar als dat je grootste droom is, dan zou dat heel snel klaar kunnen zijn. Ja, alleen dan ben je uitgedroomd na vandaag.
0: Maar zo is dat op je 40ste.
1: Nee, ik heb nog heel veel andere dromen, maar ik dacht voor vandaag zou dat perfect zijn.
2: Alright, Ineke, dan ga ik er een hele mooie van maken.

0: Hoera!
1: Ik vond het een van de prachtigste verjaardagsliederen door jou, Dries.
2: Ja.
1: En vooral een van de mooiste hoera's die ik ooit in Aalter heb gehoord.
2: Dat is ongelooflijk. Ik zing het natuurlijk altijd een beetje met een ochtendstemmetje. Je moet het eens horen in de avond eigenlijk. Als ik het in de avond zing, amai.
1: Ah, wel. Ik zal u Ineke haar nummer geven, dan kan je vanavond nog eens terugbellen.
2: Oh, heel goed.
1: Nu, Ineke, mag jij kiezen. We hebben hier 3 muzikale pakjes voor jou klaarstaan. Ja. Een heel goede piano, een heel vrolijk nummer van Waterboys kan je voor gaan. Die stonden in jouw geboortejaar 86 op de affiche van Rock Werchter.
0: Ik ga naar voor de volgende. Ik ben al nieuwsgierig.
1: Ik denk dat jij de jaren nul ook wel bewust hebt meegemaakt als millennial. In 2009 stonden Rex Customs op 1 in de afrekening en wel op jouw verjaardag.
0: Ja, dat vind ik wel een goeie.
1: Gewonnen die, Vlam, Boempat.
0: Ja.
1: Heel goed. Wij laten jou lekker verder dromen, Ineke, want jouw dromen zijn belachelijk leuk. Dankjewel om met ons te vieren.
0: Dankjewel om te bellen.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio.

0: Jullie nummer 1 in de afrekening. Wet Like met Mange Tout. Split dat woord eens op in 3. Mange Tout.
1: Mange Tout. Man, jet, out. Man, get out.
0: Man, get out. Het is een lied over iemand die maar moet oprotten.
1: Oh my.
0: Goed, hè?
1: Dat is dubbele betekenis.
0: Ik dacht chaise long, mange tout. Die houden gewoon van de Franse taal. Maar nee, dit is zeer dubbel. Jullie afrekening nummer 1. We hebben zo meteen wat tips voor iedereen die richting Graspop aan het vertrekken is of al mentaal daar is.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
7: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.

0: mijn libido.
1: George Ezra met Budapest. Het is nog maar woensdag, maar toch zijn heel veel van jullie biezen al aan het pakken. Richting Graspop Metal Meeting.
2: Wow.
1: Met die side note dat je dikke slaapzak niet per se mee moet naar de Boneyard Camping. Want het wordt 27 graden en tot 35 zelfs eind van de week. Vanavond heel perfect weer voor de pre-party van Graspop. Maar dus wel iets warmer de komende dagen.
2: Oh, Devils leek nog bestaan of is helemaal verdampt misschien.
1: Devils droge put.
2: Ja.
1: Eli van Graspop Metal Meeting die heeft gisteren tegen Nona en Thibaut verteld hoe het festival zich voorbereidt op de warmte.
3: Ja, vragen aan iedereen om iets wit aan te doen, dat is natuurlijk onbegonnen werk hier in Dessel. Maar wij zijn wel wat maatregelen aan het nemen. En net zoals vorig jaar hebben we gezorgd voor voldoende drinkpunten. Dus mensen kunnen daar hun eigen waterflesjes vullen. We hebben ook schaduwplaatsen gecreëerd waar mensen weg kunnen gaan van de zon. En ook van verneveling hebben we opnieuw voorzien aan de mainstage, links en rechts. Ook aan de Jupiler stage en achter de Schonde Fouts hebben we voorzien dat mensen daar in de verneveling kunnen staan. En natuurlijk delen we ook zonnecreme uit. Mensen kunnen ook zelf een zonnecrème meepakken. En we vragen natuurlijk ook mensen, voorziet zelf een beetje, zet een pitje op en zie dat je zelf voorzien bent op het warme weer, want het gaat zweten en puffen worden.
1: Amai, het klinkt nu alsof Graspop Metal Meeting de beste plek is om deze hittegolf mee te maken. Maar als je er toch niet bij kan zijn of die zon is toch maar niks voor jou daar, er is toch een manier om een Graspop Metal Meeting zeer live mee te maken, want op VRT Max kan je dus alle concerten van op dat festival live streamen. Dus op het moment dat het daar bezig is, ja, kan je ons daar zien zweten vanuit je zetel of ergens in een gekoelde ruimte bij je thuis. Je kan kiezen welke stage je kijkt. Je kan echt naar de Noordstage, dan weer naar de Southstage, dan naar de Jupiler of de Marquee. Je hebt het helemaal in handen op VRT Max. Zo kan je misschien een deel van het concert van Triggerfinger meepikken. Wij gaan luisteren naar All This Dancing Round live van op Rockwerchter een tijd geleden.

0: met Mario Goossens op zijn allerbest Triggerfinger dit weekend op Graspop. En jij kan het live meepikken via VRT Max, zoals alle shows daar. Jonas, we komen naar jou, want het is 8:30. Kritiek op het plan van de lijn om minder bussen voor het buitengewoon onderwijs te voorzien.
1: Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het vanaf september met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Ritten zullen worden geschrapt of samengevoegd, waardoor een aantal kinderen dan weer langer dan 1,5 uur onderweg zal zijn van of naar school. Vlaams minister van Mobiliteit voor de N-VA, Annick Dridder, wil dat plan doorvoeren. Vooruit noemt dat dan weer een heel pijnlijke en weinig kindvriendelijke besparing. Dat is toch opvallend, want Vooruit is de coalitiepartner van de N-VA in de Vlaamse regering. Op de top van de G7, dat zijn de belangrijkste industrielanden ter wereld, is beslist dat er nieuwe strenge sancties komen op olie en gas voor Rusland. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. En op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump ook zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Intussen lijkt de straat van Hormuz wel weer open voor de scheepvaart. Die vaarroute vlak bij Iran is heel belangrijk voor de oliehandel in de hele wereld. Dat de zeestraat open moest, was deel van een vredesakkoord dat Iran en de VS vrijdag zullen ondertekenen. Het is zomers warm vandaag, ook al is het nog wel wat bewolkt. De zon komt er straks wel wat meer door. En temperaturen tot zo'n 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer, met mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag tot zelfs 35 graden, maar wel kans op wat onweer dan.
2: Goedemorgen,
3: Eva
2: en Dries.
0: Zware FOMO, nog meer dan voor de WK-match die we ook moesten missen omdat we als met de kippen op stok gaan. FOMO voor Jack White, die gisteren een van de eerste van zijn twee shows in ons land heeft gespeeld. Een rockgod van dat kaliber in de betere concertzaal AB. Je kan het niet beter treffen na zijn fantastische set op Best Kept Secret, waren de verwachtingen torenhoog. Maar we gaan eens luisteren bij Thibaut Christiaensen, live van bij de kapper, of het voldeed aan die hoge verwachtingen. Goedemorgen, Thibaut.
4: Dag Eva, dag Dries.
5: Hey.
0: En?
4: Ja, en ik moet al beginnen babbelen. Ja, mijn mond loopt ervan over. Hè. Dus als jullie start zeggen, dan begin ik gewoon.
0: Start!
4: Ja, oké. Okay. Jack White was ongezien. De mensen die er gisteren bij waren, die gaan dat ook kunnen beamen. Want ik weet ook, na Best Kept Secret liever, had ik hoge verwachtingen. Maar ik ken de mensen een beetje natuurlijk. En als die mensen als een gitaar vastpakt en begint te spelen, dan is dat ongezien wat er gebeurt in de AB. Zeker ook omdat dat dan zo'n kleine zaal is voor zijn kaliber, waar dat iedereen uitzinnig werd na een tijd. Die heeft daar nummers gespeeld van al zijn projecten, zijn solo-projecten, maar ook van de Raconteurs, van de White Stripes, van de Bad Weather. Dus ik denk magistraal is de juiste samenvatting.
5: Amai, ik heb niet veel beelden gezien op Instagram, want er was een no-phone policy. Dat is een gegeven dat we ondertussen al kennen. Was dat leuk? Viel dat mee?
4: Ja, dus de vorige keer dat ik Jack White aan het werk zag, was in Forst Nationaal en toen gold dat ook. Dus iedereen moet zijn gsm in een zakje steken en kan er dan niet meer aan tijdens het concert. Maar dat wil ook wel zeggen dat er geen afleiding is. Mensen zijn volledig in dat concert gezogen en kunnen dan gewoon ten volle genieten van wat een levende god dat eigenlijk is. En ik vind dat eigenlijk wel aangenaam. Soms merk ik dan dat ik zo mijn hand op mijn broekzak houd, terwijl ik in de moshpit zit, van oeh, waar is mijn gsm? Maar dan denk ik eigenlijk heel blij dat hij gewoon in een locker veilig in een tasje opgeborgen zit. Het enige nadeel is natuurlijk dat er weinig bewijsmateriaal is van hoe legendarisch dat die avond was. Ja. En ik heb dat ook met de collega's moeten bespreken, want ik moet er dan een concertverslag van geven. En ik zeg, ja, maar dat is zonder gsm uiteraard. Dus ik heb gisteren enkele fans na het concert een tekening laten maken. En de verzameling aan tekeningen komt straks nog online.
0: Ah, dat is keigoed. Dat is keigoed. En Phoebe Bridgers gaat het ook doen, dat no-phone policy in Forst Nationaal hier in ons land. Misschien is dat wel echt the way to go om terug 100% à 200% van een concert te genieten, zoals jij gisteren gedaan hebt bij Jack White. Tot straks op de radio, Thibaut.

Vertellen Jack White gisteren in de AB in Brussel. En vanavond nog eens de White Stripes. Maar liefste blokbeestjes en familie, vrienden van blokkers. Wij zijn jullie niet vergeten. Bijna 50 minuten geleden hebben wij luisteraar Lore een blokparty beloofd. Die mag bijna pauze gaan nemen, die Lore. Je hoort haar zo meteen. En die blokparty zal entertainend en fun zijn. Ook voor iedereen die niet achter de boeken zit.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

0: Ook over 9:15.
1: Eva. En Dries.
0: Een klein Studio Brussel. Reconstructie voor iedereen die nu pas begint te luisteren. We wouden even tonen in deze show dat we jullie in de examens en de blok dat we jullie niet vergeten zijn. Dus vroegen we een uurtje geleden, welke muziek spelen wij hier best voor jullie op Studio Brussel? Want life is music en music kan de pijn toch een beetje verzachten. En toen kregen we jou aan de lijn, Lore uit Deurne. Goedemorgen.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
2: Lore, je hebt net 50 minuten gestudeerd. Was het een hel of was het best oké? Okay, hoe ging het?
3: Het viel wel mee. In de ochtend ben ik altijd wel vrij productief.
2: Oké, fantastisch. Leg eens nog één keer jouw studiehack uit voor alle luisteraars.
3: Ik probeer altijd 50 minuten te studeren en dan 10 minuten een danspauze te doen om mijzelf te belonen.
2: Oké, dan gaan we daar gewoon keihard voor zorgen. Ben je dus tevreden van de 50 minuten? Kunnen we met andere woorden beginnen aan die 10 minuten dance break?
3: Ja, ik ben vrij tevreden.
0: Oké, Lore, je mag je aftellen van 5.
2: 4.
3: 4.
2: 3.
3: 2.
2: 1.
4: Nu gaan we vegen.
0: Oké, Lore, in positie. Boeken aan de kant. Heel laat die radio. Et c'est parti, kom op!

Welkom op de Dance Break, die Lore uit Deurne als studerend wel verdiend had. Maar het lijkt ons ook een perfecte manier om naar je werk te cruisen.

0: Oelala, wat vieren we? Een ochtendfeestje in de auto.
1: Be my girl.
0: Nee. Benedikt, die begrijpt het helemaal. We zijn een 10-minuut extreem dansbaar muziekfeest aan het houden voor heel studerend Vlaanderen. En onze boodschap is dan ook...
2: Stop met snokken, begin met blokken.

Jolien uit Brugge stuurt. Dit is zo leuk. Anneleen uit Lommel laat ook weten. Niet alleen leuk voor studerende studenten, maar ook als je onderweg bent naar het werk. Andres vraagt, is dit Flavor Drop?

0: stoppen, want anders een hernia recht in de rug van Joris Brijs gehakt. Fijne dag nog!
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarde op kia.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Moet een huwelijk ook gratis kunnen? Vlaams minister Hilde Krevets laat onderzoeken of gemeentebesturen verplicht zijn om een gratis burgerlijk huwelijk aan te bieden. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle gemeentes van Vlaanderen en Brussel blijkt dat er tussen gemeentes grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag varieert het tussen de 0 en de 350 euro. In op de helft van de gemeentes kan je nooit gratis trouwen. En dat moet dus anders, vindt minister Krevets.
3: We zijn juridisch aan het bekijken of niet elke gemeente verplicht een aanbod moet doen voor een moment waarop je gratis ook in het huwelijk kunt stappen. Dat er heel grote verschillen zijn tussen gemeenten en de kostprijs die ze aanrekenen, dat is op zich geen probleem. Zolang lokale besturen maar transparant zijn over wat ze aanbieden en zolang er ook een mogelijkheid is om dat in het beste geval ook gratis te krijgen.
2: Ook CD&V heeft vragen bij de besparingen bij de lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg kunnen zijn van of naar school. In de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos in het noorden van de provincie Antwerpen zouden door 3 geschrapte lijnen minstens 40 leerlingen zo langer op de bus moeten zitten. En veel leerlingen zijn nu al zo lang onderweg, zegt de school.
4: Wij hebben bijvoorbeeld leerlingen die van Isse moeten komen. Isse, dat is echt wel ver van bij ons, ook van Merksplas. Dat zijn uiteraard de kinderen die als eerste worden opgehaald. Dan worden alle anderen opgehaald. Dat zijn kinderen die om 5:45 's ochtends de bus opstappen en 5:45 of 6:30 s'avonds terug thuis zijn.
2: De kritiek van CD&V en eerder ook al van de partij Vooruit is wel opvallend, want de twee partijen zijn samen coalitiepartner in de Vlaamse regering van mobiliteitsminister Annick de Ridder van N-VA. Anne Christiaans van CD&V daarover.
5: Voor ons is het onduidelijk, laat staan voor de kinderen en hun ouders die zich dus nu moeten afvragen in die kwetsbare situatie, heb ik nog een busrit in september voor het volgend schooljaar. Het is opnieuw weer een schrijnende situatie, vandaar ook telkens opnieuw onze oproep, ook enkele weken geleden nog, naar aanleiding van het ongeval in Beugenhout. Maak nu toch eens werk van die hervorming.
2: Israël voert opnieuw aanval uit in het zuiden van Libanon. Israël zegt dat het posities aanvalt van de gewapende militie Hezbollah, een bondgenoot van Iran. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij die aanvallen ook zal blijven uitvoeren, zolang dat volgens hem nodig is. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat dat Israël moet ophouden met die aanvallen in Libanon. Israël zelf was niet direct betrokken bij dat akkoord. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië op 3-1 geëindigd. Het derde doelpunt van de Oostenrijkers viel diep in de extra tijd. Voor Jordanië was het de eerste wedstrijd ooit op een WK voetbal. Afgelopen nacht heeft uittredend wereldkampioen Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. Lionel Messi kon 3 keer scoren. En de Argentijn heeft nu het record van aantal goals op een WK geëvenaard. Messi scoorde ook nu al 16 keer op een WK. Het is nu op veel plaatsen nog wat bewolkt. Het wordt wel zonniger en warm ook vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer met mogelijk 30 graden of meer in het centrum van het land. Vrijdag kans op onweersbuien en nog altijd wel tot 35 graden dan.
6: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Studio Brussel.
7: Joris Brijs.
0: Goedemorgen, je mag nog eens loco gaan met Reinier Zonneveld en Nightcrawlers. En daarna komen de studenten aan de macht. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Sky Full of Stars, die ga je vannacht kunnen zien. Zijn wij klaar voor 35 graden? Ik mag het open, want het wordt de komende dagen puffen. En middenweg kennen wij toch ook niet hier in België, hè? Het wordt loco-loco warm, succes ermee.

sorry als dat hier al aanvoelt als vrijdag. Op nog maar woensdag. Hoewel voor de Graspop Metal Meeting Festivalgangers is het misschien al vrijdag. Begint morgen een verlengd weekend daar in Dessel. Straks nog een zware gitaren bovenhalen. Nu een zalig nieuw nummer van Jay Bernard. Een 30 graden nummer, 4 in the morning. Here I go.

0: Wie komt hier een examen snackbuis oppikken? Stuur je motivatieplaat in de app als je aan het studeren bent op dit moment.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
6: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
5: 2002? Ik was 1 jaar toen.
6: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
5: Oh, kom aan.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Go Yellow!
9: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Oei, nog maar tot 21 juni?
9: Yep, info op telenet.be.

0: De studenten hebben van Eva en Dries vanmorgen al een motivatiemix gekregen op de radio. En nu mag er een examensnackbuis opgehaald worden.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: We doen er alles aan om die studenten aan goede punten te helpen deze zomer. Goedemorgen, Ellen.
3: Goedemorgen.
0: Ellen, jij kan ook nog iets van motivatie gebruiken. Waar zit die ergens in jouw examenperiode?
3: Ik zit juist vlak voor mijn laatste examen. Ik heb straks mijn laatste examen, dus zo echt op de laatste loodjes.
0: Oké. En straks dak eraf? Plannen vanavond?
3: Eigenlijk redelijk rustig aan. Gewoon gezellig gaan eten met mijn ouders en mijn zus in Gent.
0: Ideaal. En de zomer duurt nog lang genoeg om het dak eraf te krijgen, hè?
3: Inderdaad.
0: Dan ga je die examensnackbuis misschien nog aan iemand kunnen geven die de komende dagen wel nog moet studeren? Of ga je ze zelf bijhouden?
3: Ik denk dat ik wel wat ga delen met mijn zus, want die heeft nog 2 examens, als ik me niet vergis.
0: Ah, ideaal.
3: En ook wel wat vrienden dat ook zeker nog bezig zijn met examens en ik ga hem zeker aanmoedigen.
0: Dat is goed, er zit genoeg in, maar pak zelf ook dingen, want zie het als beloning voor al het harde werk van de voorbije weken, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ellen, gaan ze jou in augustus nog terugzien, denk je?
3: Ik hoop van niet, maar ja, ik kan mij daar zelf moeilijk ook wel wat over uitspreken, want er waren veel toepassingsexamens en dat is heel moeilijk dan om mijzelf in te schatten, vind ik. En straks heb ik ook mondeling examen, dus dat is ook wel altijd wat stressvoller dan een normaal schriftelijk examen.
0: Ik hoor hier dat je goed bent van babbel, dus dat komt wel goed straks. Ik duim mee voor een zorgeloze zomer en dus geen terugkomst in augustus. Wat zijn de plannen verderop in de vakantie nog?
3: Girokamp, dat is het eerste op de planning. Kijk ik echt super hard naar uit. En daarna op vakantie met mijn ouders. En hier en daar ook wel dorpsfeesten eigenlijk bij ons in de buurt. Dat is ook altijd super tof.
0: En festivals gepland?
3: Nee, ik ging normaal gezien na mijn examen vandaag een ticket kopen voor Couleur Café voor vrijdag. Uh-huh. En ik zag juist dat ze allemaal uitverkocht waren. Dus mijn festivalplannen vallen een beetje in het water, maar... Dat is niet het einde van de wereld, vind ik.
0: En ticketswap in toog houden. Hè? En wie weet geven we hier op Studio Brussel komende zomer ook nog wel hier en daar eens wat tickets weg op Ticket Tuesday. Maar Ellen, ik ben je misschien al iets te veel aan het afleiden met vakantievooruitzichten, festivals en reizen. We gaan opnieuw de volle focus leggen op dat laatste examen van straks. Welke motivatieplaat mag ik nog spelen voor jou?
3: Dat mag Pyro van Kings of Leon zijn.
0: Een hele goede plaat. Is dat een plaat die motivatie geeft of een die al doet dromen van vakantie?
3: Beetje beide, maar ik denk vooral eigenlijk de dromen van de vakantie.
0: Het mag, je bent er bijna. De laatste loodjes komt in orde, die plaat. En dat examen straks ook. Laat je babbel aanstaan en dan komt dat goed, Ellen. Veel succes straks, daarna de voetjes de lucht in en genieten. Hè.
3: Ja, thank you.
0: Doei, doei.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

0: Homewrecker van Somber. Twee nieuwe lichtingwinnaars achter onze piano met een cover van Boy Genius. Staat op de planning zometeen.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
11: Jo, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.

0: Somehow van Sons. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Onze pianotapes hebben al grote namen achter onze piano gekregen. Vanavond hoor je alweer een nieuwe, een unieke met Oscar and the Wolf en S10. Ze gieten hun Safe & Sound, hun duet, in een pianotape. En ook de vorige was van hoog niveau. Kids with Buns en Kaat van Stralen, twee ex-nieuwe lichtingwinnaars die hun liefde hier mochten uiten voor Boy Genius met Not Strong Enough.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: DJ Michael Jackson. De zomer begint vanaf vandaag. Echt de komende dagen wordt de snik heet. En als muziek voor afkoeling zou kunnen zorgen, zou het op volgende manier moeten lukken. Tot 10 uur nog 2 zomertracks.
1: Studio Brussel. Live is music.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, pak plezier.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Ligt het op laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
8: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 10 uur, een heel goeiemorgen.
11: VRT Nieuws.
10: Jonas Maas. Protesten in Brussel tegen de Taliban. Mensenrechtenorganisatie Amnesty.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.
2: Verbeteren en de rode loper uitrollen voor een samenwerking met de Taliban over het terugsturen van mensen naar zo'n regime waar ze gevaar lopen. Dat is dus wat voor ons onaanvaardbaar is.
3: Vlaams minister Hilde Kreveets laat onderzoeken of gemeentebesturen verplicht zijn om een gratis burgerlijk huwelijk aan te bieden. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle gemeentes van Vlaanderen en Brussel blijkt dat er tussen gemeentes grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag varieert dat tussen de 0 en de 350 euro. En in ruim de helft van de gemeentes kan je nooit gratis trouwen. Dat moet dus anders, vindt minister Kreveets.
4: Als je bijvoorbeeld op zaterdag burgerlijk huwelijk wil laten doorgaan, dat is een weekendmoment, op een bijzondere locatie in het lokaal bestuur, ja, dan is het logisch dat daar een vergoeding tegenover staat. Dus dat is allemaal geen probleem, zolang het lokaal bestuur helder en duidelijk is. En zolang er ook een mogelijkheid is voor mensen die zeggen, ja, we willen dat eigenlijk allemaal niet, om dat, ja, in het beste geval ook gratis te krijgen.
3: De Britse presentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Volgens hem zit de ziekte nog in een vroeg stadium. Hij spreekt wel van een agressieve kanker. Clarkson presenteerde tot 2015 het populaire autoprogramma Top Gear op de Britse openbare omroep BBC. Daar werd hij ontslagen na een incident op de set. Het is nu nog wel wat bewolkt, maar de zon komt er wel meer en meer door. En het wordt ook warm vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer, met mogelijk 30 graden of meer in het centrum van het land. Vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan.
5: Studio Brussel.
6: Joris Brijs.
7: Vrienden van de woensdag, goedemorgen. Ik maak je dit uur warm voor een hete graspop metal meeting. Maar 10 uur is voor eeuwig en altijd een Prince moment.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Maria stuurt in de app bedankt voor deze voor mij onbekende van Prince. Baby, you're a trip. Alle nummers van zijn hand zijn een trip. En wij mogen elke dag iets over 10 instappen.

0: Van het ene genie naar het andere. Als je Stromae mist als favoriete artiest, dan moet je tegenwoordig vooral hopen dat hij samenwerkt met andere artiesten. Want zo horen we hem nog eens. Nu met de Zweedse Tove Lo in De Fleur.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: De Fleur.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

and Forth van Foo Fighters is bij de Jarno in Rijkenvorschel goed gevallen. Zometeen meer gitaren van op de line-up van Graspop Metal Meeting de komende 4 dagen. Dit is voor mij het nummer van het moment. Lola Young en James Blake hebben elkaar versterkt. Je hoort James Blake niet met zijn stem, maar wel met zijn ziel. En zijn talent zit ook in het nummer als producer. En deze From Down Here van Lola Young.

0: nacht in Amsterdam van Bazaar haal je pot met zwarte verf al maar boven.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
3: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Paint it black. De kleur van je outfit als je naar een Graspop Metal Meeting gaat. Wordt warm. Chris stuurt al de laatste voorbereidingen hier en dan om 1 uur off we go to Metal Town voor een lang weekend Graspop Metal Meeting. Morgenavond rond middernacht ga je qua lyrics niet meer nodig hebben dan een stuk of 100 la-la-la's. La, la, la, la, la, la. Dan speelt The Offspring op Graspop Metal Meeting.

dat niet kapot te krijgen. Ray Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Daar hoopt Sam ook op, of toch al voor deze zomer, met zijn remix van Magnetic van de Noorse band The Bausa. En ik blijf toch echt elke keer hetzelfde horen in dat tuentje Run From The Sun Like Dracula van Tame Impala horen.

0: Rover over de wereld. En op 16 maart staat ze in Vos Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
1: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
7: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
6: 2002? Ik was 1 jaar toen.
7: Toen was het evenveel van voetbal als nu.
6: Oh, kom aan.
4: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Humble Kendrick Lamar. Het is traditioneel wachten op de eerste namen voor Krammerok, maar ze zijn er.
1: Check, check, one, two. Festival nieuws!
0: Zo net heeft Krammerok 16 namen bekendgemaakt. De eerste namen dus voor het festival, voor de editie van dit jaar. Qua internationale artiesten komen Celeste en Rudy Mantle naar stekenen. Daarnaast ook een hoop grote namen uit eigen land. Bazaar, Pommedien Thijs, Goose, Admiral Freebie, Daan en Jay Bernard, Ize en Waste. Die staan ook op de line-up van Krammerok. En ook Black Box Revelation speelt er. Voorlopig was Rockherk encore het enige festival op de planning van Jan en Dries van Black Box. Maar zo net is daar dus Krammerok ook bijgekomen. Op 4 en 5 september kan je al die bands op het podium zien verschijnen in Steken. En nu zaterdag om 10 uur begint de ticketverkoop.

The Chain van Fleetwood Mac, al een paar keer nummer 1 in de tijdloze 100 geweest. Voorlopig opnieuw geklopt door Black van Pearl Jam. Na festivalnieuws van Krammerok komt ook Pukkelpop met iets naar buiten. Na 11 uur meer daarover. Nu nog Camelfat in de playlist droppen. Life is music. Studio

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
8: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Voordelig en beschermd de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
12: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
11: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
12: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
11: Feeling,
12: haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
13: Breaking news.
14: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
15: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
16: Studio Brussel. Goedemorgen, 11 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Jonas Maas. Een uitspraak in het carnavalsdrama in Streppy. Rond deze tijd doet het Assizehof in Bergen uitspraak over het zware verkeersongeval tijdens het carnaval in Streppy, waarbij 7 doden vielen. Een bestuurder reed 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Hij reed meer dan 170 km per uur in een zone 50. Vrijdag verklaarde het Assizehof hem als schuldig aan 7 keer doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Zijn passagier werd veroordeeld omdat hij de gewonden niet had geholpen. Ze krijgen nu elk moment hun straf te horen. De aanklager had 27 jaar gevraagd voor de bestuurder en 2 jaar voor de passagier.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Studio Brussel, live.
4: Ook gedaan in 2011 en nog eens in 2023. En we zien dat die toegang eigenlijk moeilijker wordt. En we zien hetzelfde patroon ook bij preventieve borstkankerscreening. Vrouwen die in armere wijken wonen, hebben minder toegang tot die screening dan vrouwen in rijkere wijken. En ook die kloof wordt groter vandaag.
5: En mensen die armer zijn, besteden ook een veel groter deel van hun budget aan gezondheidszorg. Het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Er staan 14 punten in het document dat ongeveer 1,5 pagina lang is. In het akkoord staat dat de aanvallen in Libanon moeten stoppen, maar Israël komt niet voor in de tekst. Verder staat er in dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van Hormuz opheffen, dat er 2 maanden lang zal onderhandeld kunnen worden over het Iraanse kernprogramma, maar ook dat die onderhandelingen verlengd kunnen worden. De zon komt er meer en meer door. Het wordt ook warm vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen nog wat warmer, met mogelijk al 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag kans op onweersbuien en tot zo'n 35 graden.
6: Studio Brussel.
7: Joris Brijs.
8: Goedemorgen, we beginnen aan het laatste uur van de voormiddag met nieuwe namen voor Pukkelpop. We gaan erdoor naar de Strokes.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Pukkelpop is al een tijdje compleet uitverkocht, maar wil niet zeggen dat ze daar al klaar zijn met de line-up.
1: Check, check, one, two. Festival News!
0: Aan de al indrukwekkende line-up zijn nog een opname toegevoegd daarnet. Ik pik er de meest opvallende uit. Becky Hill komt. Nieuwe lichtingwinnaar Ila zit er ook tussen.

Zullen drie collega's ook bij zijn op Pukkelpop komende zomer. Jeroen de Lodder en Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse gaan DJ-sets geven. En deze naam gaat voor het luidste amazing moment van Pukkelpop 2026 zorgen. Natasha Bedingfield is net op de affiche gezet. Leuk!

zaterdag spelen ze op Pinkpop Editors. Op dezelfde dag mag Nederland nog eens buigen voor het neusje van de zalm in de Belgische muziekscene. Want ook de Haunted Youth speelt op Pinkpop zaterdag.

0: Pink Pony Club van Chapel Roan. Ook Major Lazer behoort tot de voormiddagclub. Zometeen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Lean On Major Lazer. Alice May heeft in dit nummer in een flash, of heeft het in dit nummer over de flits die mensen zouden zien net voor ze sterven. Maar het zou even goed over haar carrière kunnen gaan, titelgewijs dan. In een flash is ze uitgegroeid tot een artieste die op de grootste festivals in ons land mag spelen.

Acme Errors Pod kan binnenkort opnieuw beginnen op een van de festivals waar je belandt deze zomer. We spreken links vooraf daar en dan elkaar niet vinden. Typisch. Wel goesting in. Zometeen gaat het stormen met Generation en Young Lean. Dit is de Jamie XX rework van You Got the Love van Florence and the Machine.

Storm 2, Generation en Young Lean. We krijgen vandaag misschien nog geen Velvet Blue Sky te zien. We krijgen hem wel te horen. Nova Star. I've

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer. It's just one of those
0: days. Miss Meets van Graspop Metal Meeting. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Kessie, Keno, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.

We zitten vandaag met een albumverjaardag. Dag op dag, 15 jaar geleden in 2011 kwam Bon Iver, Bon Iver uit. De tweede plaat van Bon Iver. Dat is een tijdloos album geworden op 15 jaar tijd. Met één grote favoriet voor veel fans. Deze Holocene.

0: Don't You Simple Minds. Don't You Forget About Gunter D en 5 over 12. Zometeen een nieuw thema. Dus kom je uitleven hier op de middag.
1: Studio Brussel. Live is music.
0: Laatste plaat van de voormiddag. Vrouwtje. Met een atypisch liefdeslied. Jaar na jaar.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Mannekes,
8: Bombi,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bombi, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
10: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder

0: Cirque Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedesoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al een vis.
2: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Hier is Melina.
7: Paolo Falzone krijgt 27 jaar cel en Wout van Aert past voor de Tour. De bestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strepy krijgt 27 jaar cel. 4 jaar geleden reed de man 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk. Philip Heijmans in Bergen, wat heeft het Assisehof daar precies gezegd?
8: Voor de bestuurder was het Assisehof hard. De man reed 174 per uur in een zone 50. Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media. Ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enige respect voor het leven van anderen. Daarom krijgt hij bijna de maximumstraf, 27 jaar, voor 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Een straf waar slachtoffers en nabestaanden hier tevreden op reageerden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft.
7: Wout van Aert zal niet meerijden in de komende ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Leasebike zo net bekendgemaakt. Van Aert is 2 weken geleden gevallen en heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij daarbij opliep. Sportza-collega Christophe van de Goor.
9: De snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zich

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Studio Brussel live.
3: Dan in de rijkste wijken.
4: Mensen die armer zijn besteden ook meer geld aan gezondheidszorg. Beschermingsmechanismen zoals de maximumfactuur en de verhoogde tegemoetkoming werken volgens CM niet efficiënt genoeg. En het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Er staan 14 punten in het document dat ongeveer 1,5 pagina lang is. In het akkoord staat dat de aanvallen in Libanon moeten stoppen, maar Israël komt niet voor in de tekst. Verder staat erin dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van Hormuz moeten opheffen en dat er 2 maanden onderhandeld zal worden over het Iraanse kernprogramma. Maar ook dat die onderhandelingen verlengd kunnen worden. Het is eerst nog bewolkt met kans op een bui, straks meer opklaringen en tot 27 graden dan. Morgen veel zon en ook heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 's Avonds kan het plaatselijk onweren. Vrijdag eerst zon en dan tot 35 graden. Hola. En dan is er ook meer kans op onweer.
5: Dankjewel, Melina.
6: Studio Brussel.
7: 5 over 12.
6: Gunter Desamblant.
5: Een hele goede middag. Ook vandaag serveren we jou een nieuwe 5 over 12 met als aperitief deze Harry Styles.
7: Luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: sugar.
1: Toto s Harry Styles.
2: Studio Brussel. 5 over 12.
1: Het grote nieuws van vandaag is uiteraard dat Wout van Aert niet gaat deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Hij heeft een ontsteking aan zijn elleboog. Daarom gaan we deze middag op zoek naar nummers om hem een hart onder de riem te steken.

stuur nu jouw muzikale troostende boodschap voor onze Wout door via de Studio Brussel app. En wie weet haalt hij van jou straks de top 5. Ik ga beginnen, een troostende boodschap voor onze Wout van Aert is deze Don't Worry, Be Happy. Studio

0: Three Doors Down en Kryptonite. Onze Wout van Aert die heeft net laten weten dat hij niet de Ronde van Frankrijk gaat rijden dit jaar. Daarom zijn we op zoek naar opbeurende boodschappen voor onze Wout. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Timothy uit Keerbergen komt met deze boodschap. Don't give it up. Don't give it up. En dat van Touch of Joy. Met onze Sergio uiteraard. En Silke uit Zwijndrecht, die komt dan weer met deze opbeurende woorden voor onze Wout van Aert. Hou vol, hou vast van Bluff. Jawel, Bluff op Studio Brussel, dat we dat nog mogen meemaken. Welke troost... Excuseer, ik verslik mijzelf. Van emotie, door Bluff natuurlijk. Welke troostende boodschap heb jij voor Wout van Aert nu hij niet gaat deelnemen aan de Ronde van Frankrijk door een ontstoken elleboog? Straks de top 5 van de beste inzendingen. Eerst is hier Jungle and the Wave.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: The Wave. Onze rechtsdeurwaarder Zegerschaken, die staat weer ouderwets bij zijn gong om erop te slaan.
1: Ja!
0: Voilà, hij gaat nu al jullie inzendingen bekijken en er een top 5 van maken. En die krijg je zo naar Glins.
2: Genk on Stage, het gratis stadsfestival op 26, 27 en 28 juni. Meer dan 100 artiesten verspreid over meer dan 10 podia. Met onder andere de jeugd van tegenwoordig, Triggerfinger, Nicky Dussolet, Nona van Brakel, Ise, Tof van Commerce en veel meer. Alle info genkonstage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
7: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
10: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Glints and Lemonade Money.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Wout van Aert die heeft daar straks bekendgemaakt dat hij niet gaat deelnemen aan de Ronde van Frankrijk dit jaar. Hij zit met een ontstoken elleboog. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar opbeurende boodschappen voor onze troosteloze Wout. Onze grijsdeurwaarder en Wout van het Zegerschaken die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Maaike uit Aarschot. Goedemiddag Maaike.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Oh Maaike, toch wat een verschrikkelijk nieuws hè, waar we mee te maken krijgen.
2: Ja, toch een beetje. Al moet ik wel zeggen dat ik niet zo'n super grote wielrenner van ben.
0: Ah, oké. Maar goed.
2: Oeps, maar mijn opa wel, dus voilà, dat maakt alles goed.
0: Kijk, dus namens hem dat hij dan spreekt. Wij zijn benieuwd, want Wout van Aert, die zit hier nu huilend in een hoekje. Welke troostenboodschap heb jij voor hem?
2: Noordkaap, arme Joe.

0: dat is Billie Eilish. Onze Wout van Aert, die moet helaas forfait geven voor de Ronde van Frankrijk. Hij zit met een ontstoken elleboog. Een domper dus voor onze Wout en alle wielerfans. Daarom gaan we hem deze middag troostende muzikale boodschappen geven. We zitten op plek 4 van de top 5 van al jullie inzendingen. En op 4 staat de boodschap van Elias uit Bilzen. Hij heeft deze troostende boodschap voor onze Wout van Aert. Don't stop believing.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
2: Nummer 4.

0: Another, zometeen de top 3 van vandaag. En dat na Deus.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia, movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: Deus and the Architects. Studio Brussel. 5 over 12. Onze nationale trots Wout van Aert die zal over een paar weken niet deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Droevig nieuws dus voor alle wielerliefhebbers en uiteraard ook voor Wout zelf. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van troostende boodschap voor onze Wout. We zitten op plek 3 en op 3 staat de muzikale boodschap van Kathleen uit Gerardsbergen. Goedemiddag Kathleen.
1: Goedemiddag.
0: Waar was jij toen jij het dramatische nieuws hoorde?
1: Thuis.
0: Thuis, ja. En ja, dan moest je even bekomen natuurlijk. Hè. Anders moeten wij elkaar even een knuffel geven om dit verdrietige nieuws te verwerken.
1: Dus, een virtuele knuffel.
0: Ja, kom even bij mij. Kathleen, dat hand ging iets te laag misschien. Maar goed, geen probleem. Wij zijn benieuwd. Welke troostende boodschap heb jij voor onze Wout van Aert, Kathleentje?
1: Ik dacht onmiddellijk aan Ben Howard met Keep Your Head Up.
2: Nummer 3.

0: Dat was Ben Howard en Keep Your Head Up. Wij zitten ondertussen bij de nummer 2 van onze top 5 van troostende muzikale boodschappen gericht aan Wout van Aert. Nu hij niet kan deelnemen aan de Ronde van Frankrijk en dat door een ontsteking aan zijn elleboog. Op die tweede plek staat de boodschap van Willem uit Ole. Hij heeft deze troostende woorden voor Wout van Aert. You'll never walk alone.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Harry and the Pacemakers, dat was You Never Walk Alone.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 troostende boodschappen van onze luisteraars voor Wout van Aert. Op 5 Noordkaap met Arme Joe. Op 4 Journey met Don't Stop Believing. Op 3 Ben Howard met Keep Your Head Up. En zo net is op 2 Gary and the Pacemakers met You Never Walk Alone. En op 1 staat de suggestie van Steven uit Heijs op den Berg. Goedemiddag Steven.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: Ja, als ik die naam zie staan, dan krijg ik altijd een beetje de kriebels, omdat onze baas ook Steven heet. Maar dat ben jij gelukkig niet, hè?
2: Nee, dat klopt.
0: Nee,
2: dat klopt.
0: Godzijdank. Wat jij wel bent, dat is vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: Wij zijn benieuwd naar jouw troostende woorden voor Wout van Aert.
2: Ik heb gekozen voor Survivor van Destiny's Child.
1: Over 12.
4: Nummer 1.
0: Ja, je mag jouw parlé nu houden. Wat wou je zeggen?
2: Sorry.
0: Geen probleem.
2: Ja, ik heb gekozen voor Survivor van Destiny's Child. Wout is al zo vaak teruggekomen van blessures en tegenslagen. En dat gaat hij deze keer ook doen. Ik ben er 100% zeker van.
0: Prachtige woorden, Steven. Veel plezier daar nog in Heijst op den Berg.
2: Dankjewel.
0: En dit is voor ons.

was nog Destiny's Child met Survivor. Ze komt eraan. My Kiki Baby. Fijne woensdag nog. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
4: Jeroen, wat bedoel je daarmee?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: 1 uur, een heel erg goede namiddag.
12: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek. De man die 7 carnavalisten doodreed, krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisehof in Bergen beslist. Paolo Falsone reed meer dan 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten in Strepy in Henegouwen. Er vielen toen 7 doden en ook 79 gewonden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet geholpen heeft. De slachtoffers en nabestaanden zijn tevreden met de uitspraak, zegt deze advocaat.
14: We hebben altijd gezegd dat de meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat hij moordenaar is. En dat is al gedaan. En voor de straf, het is moeilijk om blij te zijn van een harde straf. Maar ik denk dat het is een goede beslissing voor al de slachtoffers.
13: Wout van Aert zal niet meer rijden in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Lisebike bekendgemaakt. Van Aert is 2 weken geleden gevallen en heeft nog altijd te veel last van zijn elleboog, zegt Sportza-collega Christophe van de Goor.
15: De snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren. Niet overhaast te werk gaan dus. Deze wonde eerst volledig laten genezen met daarna een voorbereiding via de Vuelta naar het WK.
13: Veel ouders zijn bezorgd nu duidelijk is dat de lijn stevig gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Onze redactie hoort dat zo'n 200 van de 2000 ritten verdwijnen. Deze ouders die vanmiddag aan de schoolpoort van Sint-Lodewijk in Wetteren stonden, maken zich daar zorgen over.
16: Verschrikkelijk eigenlijk voor die jongeren, van ze zijn al zo kwetsbaar. Ik dacht dat ze op zoek waren naar een oplossing voor de kinderen minder lang op de bus te zetten. En nu blijkt dat ze nog

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Studio Brussel, live.
2: Eerst nog bewolkt met kans op een bui, straks meer opklaringen en tot 27 graden dan. Morgen veel zon en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 'S Avonds ook plaatselijk onweer mogelijk. En vrijdag eerst zon, dan tot 35 graden. En dan is er ook kans op onweer.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
4: Brussel.
5: Gisteren Lemaire.
6: Welkom op deze warme woensdagnamiddag. Bijna even warm als gisteravond toen Jack White in een uitverkochte AB onder andere dit nummer bracht.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Ik dacht vanmorgen toen ik wakker werd, ben ik nu nog aan het nadampen of was het een koortsdroom dat ik gisteren Jack White zag in een uitverkochte pokkenhete AB in Brussel, waar hij uiteraard veel nummers van zichzelf speelde, nieuwe nummers ook, maar ook veel nummers van al die andere projecten, onder andere de White Stripes en dus ook de Raconteurs. Dat was het laatste nummer van het eerste stuk van het concert, zal ik zeggen.

0: En ik moet daar eerlijk bij zeggen dat de zang van het publiek in de zaal toen fantastisch werd. En een klein vogeltje heeft mij ingefluisterd dat ene Thibaut Christiaanse daar voor een groot stuk tussen zat, want die is dat beginnen zingen. Helemaal vooraan. Helemaal rechts vooraan. Dus als je daar in de buurt stond, merci om het mee te blijven zingen. Zodanig dat de hele AB het uiteindelijk aan het meezingen was. Prachtig concert. Dus als je gaat vanavond, heel veel plezier. Het wordt sowieso weer stomend. Het wordt zeer goed zoals het gisteren was. Jack White in de AB. Dan heb ik nu voor jou die Zweeds-Belgische hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Des fleurs.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

als het tropisch wordt, dan moet je tropische liedjes spelen en een beetje dansen, zoals Drake, Wizkid en nog een paar vrienden. Je hoorde One Dance. Het wordt een drukke zomer, een drukke festivalzomer voor Ize, want ze doet veel festivals. Rock werkt er onder andere, Lokerse Feesten, Dranouter en Genk on Stage. Ze heeft natuurlijk die debuutplaat die ze dit jaar heeft uitgebracht. En dit staat er ook op, Ize en Kid.

0: Heb je het gevoeld? Dat was het briesje dat je misschien net nodig had. Zo om 20 over 1 op een warme woensdagnamiddag. Change van The War on Drugs.
1: 25 jaar, Alex Agnew. Comedy on stage, dat verdient een feest. Kom mee vieren vanaf 8 oktober in AFAS Dome, Antwerpen. No More Heroes, de nieuwe show. Deze show gaat niet op tour door de theaters, maar speelt enkel en exclusief in de AFAS Dome. Tickets via alexagnew.be.
2: Samen met Humo, Play, HLN en Studio Brussel.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: rondspringen met House of Pain omdat je vandaag niet moet werken, omdat je misschien al je rugzak aan het maken bent voor Graspop Metal Meeting, of omdat je gewoon vrij af hebt, of omdat je vandaag een grandioos examen hebt afgelegd en nu een pauze verdient.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Ah, ik leef mee met iedereen die moet studeren en examens afleggen. En iedereen rond ook een heel klein beetje. En ik wil graag jouw studiepauze net dat tikkeltje extra geven. Je mag je lievelingsplaat kiezen, zometeen op de radio. En ik gooi je daarna ook nog met wat extra gezonde snacks. Dus laat maar weten, welke plaat heb jij nodig om zometeen er weer volledig te kunnen invliegen.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Muzikale pep van Phoenix samen met Ezra Kienik van Vampire Weekend. Je hoorde Tonight.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Het is warm, dus ik dacht, kom, een plaat en wat gezonde snacks, dat moet hier allemaal kunnen. Een heel erg goedemiddag, Rosa.
3: Hallo.
0: Hoe gaat het?
3: Het gaat op dit moment goed. Ik ben nog bezig met mijn laatste paper voor de examens. En dan ben ik klaar.
0: En dan ben je klaar. Wat studeer je?
3: Ik studeer de Master Westerse Literatuur aan de KU Leuven op dit moment.
0: Oké, goed. En als je dan klaar zegt, wil dat zeggen de studie is dan af of je examens zijn dan klaar?
3: De studie is dan af. Het is wel spannend.
0: Ja, oké. Superspannend. Zeg, en hoe gingen de voorbije weken voor jou?
3: Allemaal goed eigenlijk. Ik heb mijn thesis ingediend en dan was het even rustig.
0: Okay.
3: En dan mocht ik gewoon nog mijn laatste deadlines afwerken.
0: Maar zalig. Zeg, en die thesis, waarover ging die?
3: Die ging over literatuuronderwijs. Over een project op een school waarbij ze korte verhalen inzetten in alle lessen eigenlijk. En die gebruiken als educatief materiaal.
0: Heel interessant. En de paper, daar had je het daarnet over. Waarover ging die?
3: Ik had een vak opgenomen over de Bijbel, omdat ik dacht dat dat wel interessant zou zijn.
0: Ja?
3: Maar ja, dat blijkt wel een intensieve opdracht. Ik heb de Bijbel moeten analyseren in het Italiaans.
0: Okay.
3: Om dan te zien hoe die werd gebruikt voor de film van Pasolini, Il Vangelo, Secondo Filmatio.
0: Ja jongens, dat is een hele boterham, want dat gaat dan niet enkel over het Oude Testament of het Nieuwe Testament, maar heel de boterham waarschijnlijk.
3: Ja, dat is wel interessant om die eens echt effectief te lezen voor een keer.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en weet jij nog waarom jij deze studierichting gekozen hebt toen je eraan begon?
3: Omdat ik wel heel geïnteresseerd ben in literatuur en de master westerse literatuur is zo'n beetje, daar heb je heel veel vrijheid eigenlijk om zelf meerdere interesses te combineren.
0: Ja.
3: En daarmee dat ik wel een grote fan ben van deze richting.
0: Dat is zalig. Zeg, en de plannetjes hierna, dus eerst is er een zomer die hopelijk boordevol plannen zit en dan daarna?
3: Oei, ja, dat kan ik ook nog niet uitleggen aan mijn ouders. Dus dat weet ik nog niet zo goed.
0: Daar heb je nog tijd voor om er een hele zomer over na te denken. Ga je bijvoorbeeld reizen deze zomer of ga je het rustig aan doen?
3: Ik ga op reis naar Albanië. Dat is wel wel leuk.
0: Ja.
3: En voor de rest is het nadenken over de crisis die eraan komt.
0: Ja, ja, ja. Oké, voilà. Dat snap ik helemaal. Zeg, wie mag ik voor jou spelen voor extra succes over die laatste loodjes?
3: Ik zou graag Dief is een stalker van Rosalía horen.
0: Ja, dat, ik ben aan het denken. Toen ik daar was op het concert, heb ik heel veel Bijbelse referenties gezien. Die zijn natuurlijk ook gebruikt op het podium. Je zit helemaal in de materie, mag ik wel zeggen, hè?
3: Ja, absoluut. Ik heb al heel veel spijt dat ik dat niet voor mijn paper heb gebruikt.
0: Dat wist je toen nog niet. Hè? Nee. Plots komt ze daar met een plaat waar alleen maar Bijbelse of bijna alleen maar Bijbelse referenties in zitten. Die Dios es un stalker, ja, dat is voor de kenners. Dat wil zeggen, God is een stalker eigenlijk. En dan, daar zit ook heel veel in. En wat vond jij van dat concert?
3: Oh, fenomenaal. Ik vond dat echt het mooiste concert dat ik ooit heb gezien.
0: Ja.
3: Dat was echt prachtig.
0: Ja, dat was zo neerdalen, hè, na dat concert en denken van we hebben iets gezien dat we waarschijnlijk nooit meer zullen zien op die manier. Het was fantastisch.
3: Nee.
0: Kijk, Rosa, dat Rosalía. Amai, het klopt helemaal, bedenk ik mij nu plots. Ik ga het voor jou spelen. Ik wens je nog heel veel succes, heel veel plezier deze zomer. En als je weet wat je gaat doen daarna, mag je het ook altijd laten weten.
3: Alright.
0: Goed, en ik stuur nog een examensnackbuis op. Die zit boordevol gezonde snacks. Dat gaat misschien ook nog helpen. Maak er een heel fijne zomer van. Goed?
3: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examensnacks in huis. Samen met Colruyt.

0: heel zomers Mall Grab en Milky. En daarvoor Rosalia voor student Rosa. Veel succes voor iedereen die achter de boeken zit.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantie pech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Er is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
13: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning...

0: Olivia Rodrigo heeft ook iets gevonden om haar ex te vergeten, maar ook om hem elke dag aan hun breuk te herinneren.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Hij is blijkbaar grote fan van The Cure. En zij natuurlijk ook. Maar zij heeft nu ook een nummer met Robert Smith van The Cure op haar nieuw album. Heel fijntjes. Olivia Rodrigo dus met Robert Smith. What's wrong with me?

Twee legends na elkaar, Kate Bush en het zwierige Wuthering Heights. En daarvoor Robert Smith, die met The Cure Rock Werchter zal afsluiten. Dat duurt ook niet meer zo lang, eer het zover is. Maar die nu dus ook op het nieuwe album van Olivia Rodrigo te horen is. Hij die stuurt, ik vind het een geweldig nummer. Wat een mooie collab, ik ben helemaal fan.

0: Ja, het mocht vooruitgaan op die nieuwe van Nothing But Thieves, Evolution. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen?
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
0: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
3: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Leg het op, laat het op, daar heb je topstroom. Leg het op, laat het op, daar heb je topstroom.
10: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
12: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
15: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op IKEA.be.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
0: 2 uur, een heel erg goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Er zijn 9 mensen gewond na een trambotsing in Mortsel. In Mortsel in Antwerpen zijn 2 trams gebotst bij een kopstaartaanrijding. Hoe dat is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Er zijn 9 gewonden, 2 van hen zijn er iets ernstiger aan toe, maar niemand is in levensgevaar, zegt de lijn.
20: Op dit ogenblik kunnen wij zeggen dat er 9 gewonden gevallen zijn bij dit tramongeluk en gelukkig maar niemand in levensgevaar. Wij gaan uiteraard kijken wat de oorzaak technisch gesproken zou kunnen zijn, maar het is veel te kort dag om hier iets over te zeggen, dus onze mensen zullen het nodige onderzoek doen.
0: De man die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strijpie in Henegouwen krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisehof in Bergen beslist. De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur. Iets meer dan 4 jaar geleden reed hij 's morgens vroeg met hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Er vielen ook 79 gewonden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de gewonden niet geholpen heeft. Ze krijgen geen rijverbod, want dat is een straf die het Assisehof nu nog niet kan uitspreken, zegt advocaat Dimitri De Beko.
21: Het is natuurlijk niet voorzien in de wet dat een doodslag wordt gepleegd in kader van het verkeer en dat er dan ook die straf van rijverbod zou kunnen worden uitgesproken. Al is dit voor mij ook wel de eerste keer dat iemand wordt veroordeeld voor een veelvuldige doodslag in kader van het verkeer. Wat dat mijn cliënten vooral onthouden is dat die man voor verschillende jaren naar de gevangenis gaat en ze hopen dat hij nooit meer rijdt, maar dat zal voor de rest van zijn leven eerder van hem afhangen.
0: De Europese Unie maakt bijna een half miljard euro vrij om de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Het geld gaat naar hulp in Oost-Congo en Oeganda en naar onderzoek naar vaccins. Een maand nadat de eerste besmettingen met ebola bevestigd werden, is de omvang van de uitbraak nog altijd moeilijk in te schatten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie herhaalt wel dat het risico op besmetting in Europa nog altijd erg laag is. Wout van Aert zal niet meer rijden in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Leasebike bekendgemaakt. Van Aert is 2 weken geleden gevallen en heeft nog te veel last van zijn elleboog. En daardoor raakt hij ook niet op tijd fit voor de Tour. Die start op 4 juli. En Anderlecht speelt in de tweede kwalificatieronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden. De eerste wedstrijd is op 23 juli in Zweden, de terugwedstrijd een week later in Anderlecht. Bij winst volgen nog 2 voorrondes. Bij verlies maakt Anderlecht nog kans om naar de groepsfase van de Conference League te gaan.

Talk in the Disclosure VIP Mix. Ik wil jou nog de hele namiddag als een echte VIP in de watten leggen. Nick Cave en Zwanger Regie, die heb ik al geregeld. En ik dacht, Matt Bellamy, die wil nog eens zijn gitaar pakken en ook nog eens alles geven, dus goed. Dit is Muse met Cryogen.

0: Buitenaardsgoed weer al op Best Kept Secrets. En binnenkort weer Buitenaardsgoed op Life is Life. Daar gaan we vanuit. Nick Cave in the Bad Seats met Red Right Hand. En voor de fans van Zwangerregie, kleine tip. Ik zou eens gaan kijken op YouTube. Want exact 17 minuten geleden heeft hij daar de nieuwe clip gezet bij het nummer Kim Kleisters nieuw nummer. Hij schrijft erbij, zeer fire, al zeg ik het zelf. Het is natuurlijk op een tennisveld te doen, maar het is echt zeer fire. Check it. Kim Kleisters van Zwangerregie, de clip.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: Ze zeggen dit is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: van Zwangere Gie.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar 6,60 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.

Coolkit van Echo Smith. Weet je wie er een Coolkit is? Slater. Met 3 keer Y geschreven is dat. Ze zet allerlei nummers ook in hoofdletters. Enfin, je kan er niet naast kijken. Ze was al mee op tournee met Charlie XCX. En nu snap je waarom. Dance. Dit is Slater.

levensschoontje. 505 van Arctic Monkeys. Het is iets over 2:30. Een hele goede woensdagnamiddag. Ja, de NBA Finals, de Knicks, die hebben gewonnen. En dat lag misschien voor een heel klein deeltje aan de zussen Haim. Alana Haim, die heeft zo zeef gedrukte t-shirts zelf gemaakt. Eentje voor zichzelf, daarop stond Nickelback, maar dan met een K vooraan. ST Haim, die had er eentje met Nicole Kidman, met een K ook. En ze maakte er ook eentje voor Taylor Swift. Bij haar stond Stevie Nicks, maar dan ook met een K. Je weet nooit hoe het geholpen heeft natuurlijk. Dit is Haim met Relationships.

0: Hij wil geen echt breker zijn. Hij blijft natuurlijk wel veel hartjes breken bij de fans. Vooral je hoorde Somber en zometeen Black Wave.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes!
4: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: voor je vakantie? Vind je bij Bol.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
3: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Studio Brussel.
6: Ja. Yeah.

dinsdag namiddag. Ik ga voor jou die nieuwe versie van Not an Addict nog eens spelen. Sam's Version heet die. We gaan eens luisteren hoe dat klinkt anno 2026. Hier is voor jou Sam Betten.

tijdloos met een grote T. Radiohead en Creep. Onze rode duivels die zijn er niet zo stevig aan begonnen aan dat WK. Maar kijk, we gaan ze moeten blijven aanmoedigen. Voor zondag is er misschien beterschap in zicht. Dit zijn Sylvie Kreuz en Romeo Elvis.

0: lekker gaan met de Black Keys. En nu go naar het volgende uur, want het is al bijna 3 uur.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Excuse me.
7: Ja.
6: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds
9: verrassend, altijd voordelig. Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
10: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
9: 2002? Ik was 1 jaar toen.
10: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
9: Oh, kom aan.
11: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? De zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
18: IKEA.
17: Meer info op IKEA.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
0: Het is 3 uur, een heel goede namiddag.
21: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Er raakten 9 mensen gewond bij een trambotsing. In Mortsel in Antwerpen zijn 2 trams gebotst bij een kopstaartaanrijding. Hoe dat juist kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn 9 gewonden, van wie 2 zwaar gewond, maar niemand is in levensgevaar, zegt de lijn.
22: Op dit ogenblik kunnen wij zeggen dat er 9 gewonden gevallen zijn. Gelukkig maar niemand in levensgevaar. Wij gaan uiteraard kijken wat de oorzaak technisch gesproken zou kunnen zijn. Maar het is veel te kort dag om hier iets over te zeggen. Dus onze mensen zullen het nodige onderzoek doen.
0: Vanaf 1 juli kunnen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters geen flexijob meer doen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft de regels aangepast, dat schrijft de Standaard. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Uitvoerende mandatarissen, zoals burgemeesters en schepenen, hebben officieel niet het statuut van werknemer. Maar ze konden dus wel flexijobs uitoefenen. Maarten Forsvil is schepen van handel in Herent in Vlaams-Brabant en werkt ook als flexi in de horeca. Hij vindt het jammer dat het binnenkort niet meer mag.
23: Ik ben nu 13 jaar professioneel schepen. Ik kan er 18 jaar. Wat als het eindigt? Ja, je moet wel ergens in een bepaalde sector blijven om toch die ervaring te behouden. Ooit stopt je schepenambt, maar wat dan? Dus ik denk dat op die manier wel belangrijk is dat je voeling houdt met een sector.
0: De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een succesvolle longtransplantatie ondergaan. Mette Marit is 52 en kreeg enkele jaren geleden de diagnose van longfibrose, waardoor een longtransplantatie nodig was om te overleven. Die kreeg ze dus in een ziekenhuis in Oslo en volgens de dokters loopt alles tot nu toe volgens plan. Ze moet wel nog enkele weken in het ziekenhuis blijven. Anderlecht en AA Gent kennen hun tegenstanders in de voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt tegen Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden, in de tweede voorronde van de Europa League. En AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen Cherkasy, de tweede uit de Oekraïnse competitie. En de Spaanse voetbalclub Real Madrid haalt de Portugees Bernardo Silva weg bij Manchester City. Silva is 31. Hij wordt een ploegmaat van Thibaut Courtois, onder leiding van de nieuwe trainer José Mourinho. Eerst nog bewolkt, later vandaag meer opklaringen en tot 27 graden. Morgen veel zon en heel warm, lokaal tot 33 graden dan. 'S Avonds kan het ook plaatselijk onweren. Vrijdag tot 35 graden en dan is er ook kans op onweer.
1: Kirsten Lemaire.
4: Heerlijk, die nadruk op de veel te hoge temperaturen die eraan komen. Maar kijk, we gaan het plezant houden hier. Hot and fun met NERD.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music. Okay, we

is zeer hot en ook heel veel fun, sowieso. NERD met Nelly Furtado. De festivalzomer die, ja, is dan begonnen. Morgen zitten we natuurlijk op Graspop Metal Meeting met Studio Brussel. Je zal dat ook allemaal kunnen volgen via VRT Max. Je gaat zelfs de podia kunnen bekijken. Dat wordt fantastisch. En dan gaan we de hele zomer door. En aan het eind van de zomer zitten we uiteraard ook op Pukkelpop. En die hebben we vandaag weer met nieuwe namen gestrooid. Ik zie onder andere Becky Hill, de popzangeres, die komt. Ik zag ook Natasha Bedingfield, die aangekondigd is. Stijn van de Voorde, die komt hier net binnen. Die zegt, ik ga ook draaien. Ja, dat is waar. Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse, die gaan daar de laatste dag feesten op zondag. Ik ga ook draaien, Stijn, trouwens. De zaterdag. Ja, samen met Eppo Jansen en Friends. Amber Broos, die gaat er ook zijn. Onze Jeroen de Lodder ook. Enfin, heel veel nieuwe namen voor Pukkelpop. En wie er al op die affiche stond, dat is niemand minder dan Violet Grohl. Studio Brussel. Life is music.

0: to you.
1: Als je een ticket hebt voor een uitverkochte concert vanavond in het OLT Rivierenhoofd, dan wens ik je daar veel plezier bij The Beaches. Je kreeg Edge of the Earth.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Go yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: Kano, lekker op de camping.
7: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Studio Brussel.

0: lekker heftig. Out of Space van The Prodigy.
1: Pianotapes.
0: Nou, heftig komt iets rustiger. Het is woensdag. De piano is hier al gestemd voor straks. Dan hoor je weer een nieuwe pianotape bij Nona en Thibaut tussen 4 en 6. En dat is een Belgisch-Nederlands duo deze keer. Ze mogen het zelf even uitleggen.
2: Dit is Oscar de Wolf en
3: Estien.
2: En wij komen langs om de pianotape te spelen met het nummer
3: Safe
2: and Sound.
0: En dat is een nummer dat heel veel mensen ontroert. Dus zeker luisteren straks. Want ik denk als er nog extra piano-vibes bij komen, dat het misschien nog heftiger zal worden. Dus straks Oscar and the Wolf en Estien bij Nona en Thibaut. Vorige week hadden we hier een Belgisch trio. Dus te zeggen, ze zijn normaal gezien met twee Kids with Buns. Maar ze brachten Kaat van Stralen mee. Die moest piano spelen. En die moest voor die derde stem zorgen. Want ze speelde een cover van Boy Genius. En dat is deze Not Strong Enough.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
4: Studio Brussel.

0: Krammerok, dat weten we sinds vanmorgen, want het festival lanceerde de eerste 16 namen. Celeste en Rudimental, die komen van over het kanaal naar het Waasland. En verder zie ik ook Goose, Admiral Freebie, Blackbox Revelation, Dan, Jay Bernard, Ize, The Hickey Underworld en onze, de nieuwe lichtingwinnaar Waste, op die affiche staan. Krammerok is er weer op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. En nu opgelet, belangrijk, want Krammerok is altijd heel snel uitverkocht. De ticketverkoop die start nu zaterdag 20 juni om 10 uur, dus zorg dat je klaar zit.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Ook toegevoegd aan de affiche van Rock Werchter, Bleach 9-3.

0: Meer a cappella, please. Dat klinkt zo goed. Salt en Free in heel erg goedemiddag. 4:20. We gaan zo meteen verder met Sam Fender.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
2: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
3: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel. Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

werd meegezongen tot hier, zeer goed. Sam Fender en Hypersonic Missiles. Een heel goede namiddag, 4:15. In It's My Life van Talk Talk zit zo'n heerlijk geluid dat voor mij meeuwen nabootst. Dus ik dacht, wat als ik bij de steeds hoger wordende temperaturen nu eens de zee oproep en alles wat daarbij hoort. De meeuwen, die heb je dus nog te goed. Die komen, de zachte golven en het briesje, die krijg je nu al van Buscemi en Isabel Antena. Dit is Seaside.

Richard die stuurde Meeuwen in een lied van Talk Talk. Eens goed luisteren of ik ze hoor. En ik zei, ja, dat waren ze. En hij zei, ja, ik heb ze gehoord. Ik ben het eens gaan kijken. Ze hebben daar een Jupiter 8 synthesizer voor gebruikt van Roland. En dan nog wat pads en zo. En dan maakten ze daarmee dat geluid van de zeemeeuwen. En de olifant in Such a Shame, dat was volgens dezelfde tactiek of techniek. Voilà, dus we houden van dieren die van Talk Talk. Ik geef het gewoon maar even mee. Nog één plaatje en dan is het aan Donna en Thibaut. Het gaat over de liefde. What else? Dit is Inhaler. Love will get you there.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 4 uur, een hele goede middag.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: Hoeveel busritten er verdwijnen voor het buitengewoon onderwijs is nog niet beslist. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. De lijn liet gisteren aan scholen weten dat busritten geschrapt zouden worden. Het zou gaan om zo'n 200 ritten. Veel scholen en ouders zijn daar ongerust over. In augustus zal er duidelijkheid zijn, zegt minister Weitz.
19: Er wordt nagedacht en overlegd over welke vervoersvorm het meest geschikt is. Kijken waar reguliere buslijnen ingeschakeld kunnen worden. Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen, dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van de lijn beantwoordt aan de vooropgestelde doelen.
18: In Mortsel in Antwerpen zijn 2 trams gebotst bij een kopstaartaanrijding. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er zijn 9 gewonden, van wie 2 zwaar gewond, maar niemand is in levensgevaar, zegt de lijn. Het scheepvaartverkeer van en naar de havens is verstoord door een stiptheidsactie van de loodsen. Zij nemen op vraag van de vakbonden hun maximale rust op, waardoor er niet genoeg mensen beschikbaar zijn. In Zeebrugge wachten er 4 schepen om de haven uit te varen, in Oostende eentje. Op de Noordzee wachten er 19 schepen, waaronder 4 richting Zeebrugge en eentje richting Oostende. De loodsen zijn ontevreden over hun pensioenregeling en over de mogelijke oprichting van een privéloodsendienst. Het Europees Parlement heeft de nieuwe terugkeerregels voor uitgewezen asielzoekers definitief goedgekeurd. Het waren rechtse en uiterst rechtse partijen die voorstemden. Daarmee komen de zogenaamde terugkeerhupsers buiten de Europese Unie. Mensen die geen recht hebben op asiel zullen daar opgesloten kunnen worden voor ze effectief terugkeren. Ook binnen de Unie worden de regels strenger voor wie niet mag blijven. Dat moet het aantal mensen dat effectief terugkeert verhogen. Nu doet maar 1 op de 5 dat. Tegenstanders van de nieuwe regels vrezen dat die de mensenrechten niet respecteren. En Anderlecht en AA Gent kennen hun tegenstanders in de voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt tegen Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden, in de tweede voorronde van de Europa League. AA Gent speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen Cherkasy, de tweede uit de Oekraïnse competitie. Eerst nog bewolkt, later vandaag meer opklaringen en tot 27 graden. Morgen veel zon en heel warm, lokaal tot 33 graden dan. 'S Avonds kan het plaatselijk onweren. Vrijdag tot 35 graden en meer kans op onweer.
14: Zo'n 160 kilometer file op de wegen. Op de Antwerpsring richting Nederland gaat het 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Beveren 20 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechterrijstrook. En richting Stabroek ook 20 minuten extra tussen Beveren en Lilo. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Naar Antwerpen gaat het trager op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 20 minuut erbij. Een half uur extra dan op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier aanschuiven. Op de E19 vanaf Kontich 10 minuten. Op de E313 20 minuten extra vanaf Ranst. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is er ook een half uur vertraging aan de werken in Temse. En dan Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
15: Sterrenhotel of Sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
17: Studio Brussel.
18: De temperatuur buiten die begint al te stijgen en dat doen we dus ook met de temperatuur hier in de studio.
14: We hebben niet alleen een sportman te gast, maar ook een weerman zo dadelijk. En een heleboel nieuwe namen voor de festivals. Maar bovenal, welkom hè.
17: Je luistert naar
20: Studio Brussel. Life is music.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Blink 182 Dance With Me. Hallo makkers van de radio. Het zweet parelt al op ons voorhoofd. Maar of het nu heet of koud is, wij zijn er voor jou, hè. We moeten dat toch al even benadrukken, want het wordt waarschijnlijk het onderwerp van de komende dagen. Melina zei het ook al in het nieuws. Mannekes, het wordt heet.
1: Ik voel het al. En als ik naar Thibaut kijk, en dat heeft misschien te maken met dat we net als pauze gespikebald hebben, maar hij zit hier, sorry Thibaut, te zweten als een rund. Ik zie zelfs zweetdruppels op jouw armen. En het komt door jouw t-shirt. Het wordt nog warmer de komende dagen, hè, jongen?
0: Ja, ik heb daar eigenlijk heel veel schrik van. En ik denk ook, als je nu in de app zou kijken van Studio Brussel, ben ik recht in de webcam aan het kijken. En dan zie je mijn brilglazen die aan het aandampen zijn. Ja. Omdat ik zo hard aan het zweten ben. In ieder geval, het is goed nieuws, vooral dat het goed weer wordt natuurlijk. Maar wij moeten morgen natuurlijk ook met onze zwarte leren vak naar Gaspomp Metal Meeting.
1: Ja, en bij veel festivalgangers gaat er daar zwarte kleren in hun valies zitten, hè. Dus we gaan zo meteen eens horen bij Weerman Bram Verbrugge hoe we dat eigenlijk het beste aanpakken dit weekend.
0: Leuke vooruitzichten, al moeten we het ook hebben over iets triestig. Ja. Wil jij het even zeggen, Hoens? Ja. Ik denk dat ik het niet kan.
1: Oh, het is niet erg, Thibaut. Wij zijn er voor u, hè. Ik ga het zeggen. Wout van Aert gaat niet mee naar de Tour de France.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, ik weet het. Het is blijkbaar een aanslepende elleboogblessure die roet in het eten gooit. We gaan zo meteen eens bellen met Maarten van Gramberen en die gaat ongetwijfeld ons wat beter kunnen doen begrijpen. Eerst nog onze hotshots.

0: De Fleur van Tovelo en Stromae. Ons gevoel bij de afzegging van Wout van Aert voor de Tour de France is samen te vatten in...
1: Bal.
2: Miserie.
3: Studio Brussel.
4: Rona en Thibault.
5: Je zou denken dat er deze maand op sportief vlak dus echt over niks anders zou gepraat worden dan het WK voetbal. Maar het is toch Wout van Aert die vandaag bovenaan VRT Nieuws staat. En dat is dus met triestig nieuws. Dag Maarten van Gramberen.
6: Hey, dag Thibault.
0: Maarten,
6: ja, triest, hè?
0: Ja, dat is toch triestig, hè? Hoe zit dat juist met Wout van Aert?
6: Ja, hij is gevallen met zijn tijdritfiets. Ging hij nog mee trainen een paar dagen voor de Tour Rhône Alpes Auvergne. Helemaal vol, de vroegere Dauphiné. Dat was allemaal oké. Startte daar met een pleistertje aan zijn been en aan zijn arm. Het was allemaal niet erg. Maar tijdens die rittenkoers, belangrijke rittenkoers, ging het moeizamer en moeizamer met Wout van Aert. Hij won daar wel een rit, maar hij moest al heel vroeg passen in een tijdrit. Hij moest al heel vroeg in de eerste rit ook lossen. Er was iets aan de hand. Blijkt dat die blessure toch ernstiger was dan gedacht. Is flink ontstoken. Heeft moeten opgeven in die Tour Auvergne. En is dan naar het ziekenhuis gegaan. Is daar een nacht moeten blijven. En ze hebben gezien dat dat flink ontstoken is. Die wonde van die onschuldige valpartij. En de ploeg heeft gezegd, ja, we krijgen nu nooit meer helemaal klaar voor de Tour. Dus hij past. En hij zal er straks niet bij zijn wanneer de Tour start in Barcelona.
0: Goh, dat is natuurlijk wel jammer voor hemzelf natuurlijk. Maar ook voor de supporters. Ja. Hè? Wat gaat die Tour dan geven volgens jou?
6: Nee, dat is absoluut zo. Dat is eigenlijk voor drie mensen allemaal zeer bijzonder. Voor hemzelf in de eerste plaats, want hij is altijd top in de Tour. Hij heeft daar ooit in één Tour een bergrit, een sprint en een tijdrit gewonnen. Dat kan eigenlijk niemand, alleen Wout van Aert. Hij is daar ook razend populair. Als hij op het podium wordt geroepen, dan is het woed, Wout. Kunnen de Fransen niet zeggen, het is woed. Maar hij is echt veruit de populairste renner die op dat podium komt. Dus dat is voor hem ambetant, voor zijn kopman. Want ja, hij is een van de beste helpers die er bestaat in zo'n grote ronde voor Vingegaard. En voor al die supporters, want de grote Wout van Aert is er niet bij. En die geeft altijd kleur aan de ronde. Ja.
5: En voor welke andere landgenoten moeten wij dan nu in de plaats supporteren? Want natuurlijk, heel veel Belgen zetten zich altijd achter Van Aert.
6: Ja. En hij is nog populairder geworden. Ik had hem onlangs voor zijn berichtje gestuurd. Hij zei, er is een voor- en na Parijs-Roubaix. Hij is dus nog eens twee keer zo populair geworden na Roubaix. Maar er doen gelukkig heel veel andere Belgen nog altijd mee met de Ronde van Frankrijk. Sorry, ik ben een beetje buiten adem, want ik was net aan het lopen. Eigenlijk vandaar dat ik niet wat heigerig klink. Maar het heeft te maken met het warme weer buiten en een loopje. Maar dus, je hebt Remco Evenepoel die voor het klassement gaat. Je hebt Kian Uytterbroeks die ook voor een klassement gaat. Was heel goed in die Tour Auvergne. Je hebt Maxime van Gils die daar een rit heeft gewonnen die ook goed zal zijn. Je hebt de sprinters die erbij zullen komen. Je hebt Tim Merlier. Je hebt Jasper Philipsen. Dat zijn mannen die absoluut kans maken om te winnen in een massasprint. Je hebt Tim Wellens die vorig jaar een rit won in de Tour, helper van Pogacar. Je hebt Florian Vermeers die zo'n goed voorjaar reed, ook een helper van Pogacar. Dus je hebt echt wel meer dan genoeg Belgen om voor te supporten.
0: Oef, dat doet ons al deugd om te horen. En als we jou dan af en toe nog eens horen tijdens die Tour de France, Maarten, dan is het voor ons helemaal in orde.
6: Elke dag om 7:30 morgens, denk ik.
0: Kijk,
6: elke dag
0: super.
6: Om 7:30 morgens gaan ze mij bellen.
0: Kijk goed, doe daar verder met dat loopje. Ga wat verder hijgen. En wij dachten misschien een nummer van Elbow klaarzetten voor Wout van Aert. Maar we houden het bij Don't Stop Believin'. Nona.

0: Ja, dus ik ga vanavond mijn valies maken om naar Gaspop Metal Meeting te vertrekken. Mm-hmm. Maar ik heb dus nu een zwarte broek aan en een wit t-shirt. En dat is al zeiknat.
1: Ga je morgen zwart aandoen?
0: Ja, niet.
1: Ja, ik heb mijn valies al gemaakt en die zit ook vol zwart.
0: Ja, we moeten het misschien eens vragen wat we mogen verwachten. Geen fashion advies, maar wel weer advies van Bram Verbrugge. I'll take my pride,
2: Spyro verovert de wereld en op 16 maart staat ze in Force Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
3: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
5: Nee, jij blijft zitten.
4: Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
8: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
10: Dat is een pakje voor jou.
9: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu de tickets via kinepolis.be.
11: Studio Brussel. Life is music.
12: Life is music.

0: Als jij naar het weerbericht dit weekend kijkt en denkt... Damn, wat gaat dat geven? En vooral, wat gaat dat geven op Graspop Metal Meeting?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Graspop Metal Meeting. Metal Meeting.
0: Nona en Thibaut, to the rescue. Want wij hebben hier iemand voor jou opgetrommeld die er echt wel alles van kent. En op Graspop Metal Meeting ook samen met ons gaat wegsmelten.
3: Je ziet hem regelmatig op tv het weer presenteren en aankondigen. Maar dan moet je weten dat hij in de weekends verandert in een monster. Met een jeansfrak, met de mouwen afgesneden, met patches op. En zo ga je hem ook zien in de moshpit van Graspop Metal Meeting.
0: Dag Weerman Bram. Dag Weerman Bram.
4: Hi, goedemiddag.
0: Hoe zit het met de goesting voor Graspop Metal Meeting?
4: Die is keihoog, hè. Ja, ik ga niet naar heel veel optredens op een jaar. Graspop is zo'n vaste waarde dat ik elk jaar wel doe. Ik ga maar één dag, enkel vrijdag, maar kijk er keihard naar uit.
3: Maar hoe enkel vrijdag, Bram? Aan wat ligt dat?
4: Ja, vroeger reed ik wel 4 dagen aan elkaar. Maar omwille van het weer eigenlijk vind ik het best vermoeiend altijd. Ofwel is het daar heel warm, 4 dagen op een rij. Ofwel is het daar heel nat. Hè. We hebben al een beetje van alles meegemaakt de voorbije jaren. En ik merk toch zo 4 dagen na elkaar dat fysiek vermoeiend is. En ik drink ook graag een pintje. En als je dan die eerste dag al niet zo goed verteert, dan word je een tweede dag al direct zwaar. En voilà. Eén een dag en all-in op één dag.
3: All-in, dat horen wij heel graag. Maar dat is ook wel de reden waarom je hier bent. Dat weer waarover je het hebt. Mm-hmm. Wij zaten daar straks al buiten te lunchen. En ik had het gevoel dat ik ging openspatten gelijk een ballon.
4: Oei.
3: Het is al pokken warm. Hoe gaat dat de komende dagen zijn?
4: Ja, dan valt het vandaag nog heel goed mee. Hè?
3: Shit.
4: Vandaag 4, 25 graden en nog wat wolken. Dat gaat er morgen dan helemaal anders uitzien. Hè? Bakken en braden morgen bij 32 graden. Volop zon op de wei in Dessel. De ganse dag lang. Buien in het westen. Maar die gaan niet naar Dessel komen. Vrijdag doet er nog een beetje bovenop. Hè. Dus dat zijn echt temperaturen uit de hel dan, om het een beetje in thema te zeggen. We gaan naar 4, 35 graden dan in het oosten van het land. Met in de loop van de namiddag en vooral ook 's avonds felle onweersbuien. Dus ik ga er vrijdag ook zijn. Ik ga het een beetje in de oog proberen houden natuurlijk. Maar ik denk wel dat de kans zeer groot is dat er ook in Dessel fel onweer gaat zijn. En dat is met alles erop en eraan. Hè. Dat is rukwinden, dat is veel regen op korte tijd. Misschien ook wel wat hagel. Gelukkig gaan die buien vrij snel passeren. Dus het gaat niet lange tijd ter plaatse blijven hangen. Gelukkig dan maar. En ook in het weekend blijft het warm. Hè. Temperaturen rond 30 graden. Met altijd wel kans op wat buien. Zaterdag niet zoveel, maar zondag dan weer wel. En ook altijd kans op onweer.
3: Heb je dan enige tips voor festivalgangers? Want ja, de weersomstandigheden die je net omschrijft gaan wel alle kanten uit. Moet ik dan katsjoe botten meepakken en een poncho? Of is het gewoon een short en sletsen?
4: Jij lijkt wel een van mijn vrienden die mij al een aantal dagen aan het sturen zijn op WhatsApp van zich. Moet ik mij een poncho meepakken? Jasmin vroeg dat daar juist aan mij. Ik heb Jasmin geantwoord van we doen gewoon ons t-shirt uit wanneer het begint te regenen. En dan wanneer het dan droog is en ons bovenlichaam is opgedroogd, dan doen we terug onze t-shirt aan en opgelost. En ik denk dat ik het zo ga doen. Nu, mijn vrouw gaat ook mee. Misschien dat ik toch een regenjasje of zo met haar meegeef als ze een rugzak meeneemt. Dus ik denk vooral de meeste mensen gaan te lijden hebben onder die hitte. Hè. Ja. Nu, gelukkig op Graspop heb je daar overal drinkbaar water ter beschikking. Ik neem altijd zo een plooibare drinkbus mee. Dat kan ik zo met een gesp aan mijn riem hangen.
3: Ja.
4: Dus dat is zo'n 0,5 liter water dat ik eigenlijk altijd bij heb. En regelmatig tussen de optredens door drink ik dat. En ik denk dat ik alleen water op zo'n dag, toch zeker 2, misschien bijna 3 liter water drink. Alleen water, hè, dat komt er nog wel wat bij.
3: Het is natuurlijk wel dat het zwarte katoen daar in de meerderheid is. Het is niet dat jij in witte Ibiza-stijl gaat toekomen vrijdag.
4: Ik heb een witte t-shirt van Drain voor vrijdag.
3: Ik wil ook Drain gaan kijken.
4: Ja, ik ook. Ik kijk daar keihard naar uit. Zo'n beetje surf-punk-vibe. Vind ik wel fijn. Het kan zijn dat ik die witte dus aandoe en anders zal het inderdaad een zwarte worden.
0: En zijn er zo nog bands waarvoor dat jij in de brandende zon of in de gietende regen gaat staan?
4: Ja, zeker wel. Ik ben meer zo into hardcore. Dus mij vind je vooral op de Jupiler stage. Kijk heel hard uit naar Kublai Khan. Zeker eens luisteren. Die blaft af en toe zo hoef, hoef. Tussendoor. Ik vind dat zalig. Ik heb ooit een keer gezien in Antwerpen. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Drain dan natuurlijk ook. Lionheart, ook een paar jaar geleden in Antwerpen is gezien. Was supergoed toen. En ik heb nog nooit Knocked Loose gezien. Oh, ja. Dus dat wordt ook wel een goed moment dan op vrijdag.
3: Kijk, ik kijk nu al uit naar een blaffende Bram op vrijdag van Graspop Metal Meeting. Maar heel erg bedankt om ons te komen inlichten en te informeren en vooral te waarschuwen voor de weersomstandigheden. En vooral heel veel plezier vrijdag.
4: Dankjewel en jullie ook.
3: En we zullen alles luisteren naar Drain hier met Good Good Things, een geslaagde Descendants cover. Studio Brussel. De festival.

0: nieuws krijg je vandaag een uurtje eerder dan normaal.
1: Studio Brussel, Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: En dat komt omdat we over een uurtje iets heel tof gaan doen om vooruit te blikken op Graspop Metal Meeting.
3: En ook omdat we jou niet langer willen laten wachten op de allereerste namen van Krammerok.
0: En dat is meteen met een naam die we nog op niet veel affiches hebben staan, maar ze komen dus wel naar Krammerok.
3: Box Revelation. Die zijn bezig aan nieuwe muziek. Hun allereerste single daarvan, dat was onze hotshot een paar weken geleden. En als ik hun op hun eigen woorden mag geloven, dan gaat er tegen Krammerok, het eerste weekend van september is dat, nog wel iets nieuws bij komen.
4: Dat album, dat komt eraan. Dat kunnen we nu nog niet zeggen wanneer dat dropt, maar we gaan stilletjes aan gedurende de zomer wel...
5: Stapsgewijs.
4: Nieuwe dingen laten ontdekken.
0: Ja. Stapsgewijs. En dan zijn we natuurlijk benieuwd. Maar Krammerok is de moeite omwille van meer namen. Want het is gewoon een geweldig festival waar ik ook al heel vaak naartoe ben geweest. Ook op de affiche onder andere Goose, Bazaar en Rudimental. En dat is net zo cool aan die line-ups van Krammerok. Daar heb je hebt dance, je hebt rock, zoals Waze bijvoorbeeld. Onze winnaars van de Nieuwe Lichting gaan daar ook staan. Daar staat dan ook nog Daan, Jay Bernard, Goose heb ik al gezegd, Ize ook. Pommelien Thijs komt begot ook naar daar. Krammerok, dat was alle vorige jaren binnen een mum van tijd uitverkocht. Dus als je erbij wil zijn, dan zit je maar beter klaar deze zaterdag om 10:00 uur, want dan start de ticketverkoop.
3: En dan zijn er ook nieuwe namen aangekondigd voor Pukkelpop. En daar zit dus ons Natasha Bedingfield bij. Samen met Becky Hill, Ila. En wie zie ik hier nog? Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse.
0: Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor heel veel Sabam-inkomsten van Natasha Bedingfield. Dus het voelt voor ons als een geschenk dat we samen met haar de affiche mogen delen. Maar wij gaan weer op zondagavond gaan wij weer wat plaatjes draaien in de club. Mensen die dan nog nood hebben aan een leuke afsluiter van het festival zijn altijd welkom.
3: Ik weet nog niet waar ik meer bij ga meezingen. Bij Oasis tijdens jullie set of bij Natasha Bedingfield.
0: Of bij Baila Baila.

0: hoe wild is dit? Natasha Bedingfield aangekondigd voor...
1: Pukkelpop.
0: Pukkelpop, god.
1: Pukkelpop.
0: Tikken. In ieder geval, we hebben ook een berichtje binnengekregen van luisteraar Kato.
2: Hey Noon en Thibault, Kato hier. Vanavond ga ik naar Jack White gaan kijken in de AB en ik heb er mega veel zin in. Ik heb dankzij Studio Brussel hem al eens live mogen zien in Utrecht en dat was fenomenaal. Een van de beste concerten dat ik al heb gezien in de voorbije jaren. Thibault, ik hoorde trouwens dat jij hem gisteren bent gaan kijken. Hoe was het?
0: Ja, Kato, dat zal ik zo meteen eens vertellen. It's the most
3: De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer. It's just one of those
3: days. Mis niets van Graspop Metal Meeting. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op VRT Max.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
5: Breaking news.
6: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op ikea.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Nou, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman? Ja,
13: sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
12: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
14: Jeroen, wat bedoel je daarmee?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app.

0: Ik kreeg hier net een kleine melding op Instagram. En daar staat... Official Jack White heeft je bericht gedeeld. En dat is vrij absurd, omdat ik dus een klein verslagje heb gemaakt van het optreden gisteren in de AB. En ik heb daar maar één woord voor. Het was geweldig. Gisteren dus voor een eerste keer in de Brusselse zaal, wat dus een kleine zaal is voor een artiest van die omvang. En vanavond doet hij dat opnieuw.
1: Ik kreeg nog een berichtje van jou om 1:30 s'nachts of zo. Je lag laat in je bed. Was het zo... de max?
0: Ja, het was de max, omdat je dus geen gsm's mee mag nemen in de zaal. En ik dacht, ja, ik moet een soort van verslag maken. Ik neem een bloknoot mee met wat stiften. Dus ik heb aan fans gevraagd, willen jullie, bij gebrek aan beelden op camera, nog een kleine experience delen in de vorm van een tekening? Met andere woorden, met kunst. Maar het optreden zelf was eigenlijk niet in tekeningen samen te vatten, want Jack White, dat is een levende legende die al zoveel muziek gemaakt heeft en daar zit dus ook niets slecht bij. Ik ben een hele grote fan, voor de duidelijkheid. Zeker na zijn passage afgelopen weekend op Best Kept Secret wist ik... ja, dat gaat er weer bonk op zijn en het was gewoon ook zo. Om 8:30 stipt kwam de Jack onder helblauwe lichten dat podium op... en vanaf dan is daar een trein vertrokken doens... die 1,5 uur lang voortdenderde dat het geen naam had.
1: En wat speelt hij dan zoal, ja, Jack White?
0: Dat is natuurlijk altijd een klein beetje een verrassing... want Jack White, zoals je misschien wel of niet weet... die speelt zonder setlist.
1: Oh.
0: Hij is zo'n geweldige muzikant met een geweldige band... dat hij gewoon op het moment zelf kiest van... ah, ik wil nu dat nummer spelen of dat nummer spelen. En zijn bandleden zelf, die trouwens insane goed waren... die moeten dan gewoon met een hoofdknikje of een simpel handgebaar... en inschatten wat er komt.
1: Dat is wel echt zot. Ik ben ook iemand die altijd de setlist op voorhand opzoekt. Dat gaat dus niet bij Jack White.
0: Nee. Maar het was in ieder geval een best-of. Met muziek van hem solo natuurlijk. Er komt een nieuw album aan. Maar ook nummers van The Raconteurs. Er was ook een nummer van The Dead Weather. Cut Like a Buffalo. Cut Like a Buffalo. Ja, en het was zoveel meer. Maar eindigen deed hij zoals altijd met Seven Nation Army van de White Stripes. En dan blijft dat volk zingen.
1: Ja, superveel sfeer geweest zijn. Ik begin een beetje FOMO te krijgen zelfs.
0: Ja, maar dat is niet meer dan terecht. Het was er vooral ook heel warm. En zeker voor de Jack met zijn bos haar. En het publiek had daar misschien in het begin ook al wat last van. Want ik dacht van, zeg, hier staan wat patattenzakken vooraan in de zaal.
1: Oei.
0: Maar dan was er een moment dat Jack White zegt... ik speel een klein stukje van mijn stadgenoten. Now, heel even wat Detroit rock'n'roll van de Stooges met I Wanna Be Your Dog. En het spel was daar gank. En het was natuurlijk ook met dank aan zijn eigen hits. Maar ik zat er eigenlijk vanaf het begin al helemaal in met That's How I'm Feeling, het eerste nummer waarmee hij opkwam. Dus ik wil bij deze gewoon zeggen, dankjewel Jack White voor een magistraal optreden. En vooral heel veel plezier gewenst aan iedereen die vanavond nog mag en moet gaan.

0: Loco, loco. Van Rijn hier, Zonneveld. We hebben alleen wel goed nieuws te melden. Dat was zo wat eerder het dance-segment.
1: Ja.
0: Ik weet dat er straks gitaren gaan komen.
1: Het gaat een beetje een muzikale rollercoaster worden ons volgende uur. Want we hebben ook nog een pianotape van Oscar en Wolf en S10 staan. En daarna komt inderdaad Andries Bekkers al een beetje opwarmen voor die pre-party van Graspop Metal Meeting straks.
0: Van het ene uiterste naar het andere. Piano's, gitaren, maar ook wat hip-hop. Met dank aan Jay-Z en 99 Problems.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getij te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 5 uur ondertussen.
15: VRT Nieuws
14: met Melina Verbeek.
16: Hoeveel busritten er verdwijnen voor het buitengewoon onderwijs is nog niet beslist. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn waar en hoeveel ritten de lijn schrapt in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. De lijn liet gisteren aan scholen weten dat er busritten zouden verdwijnen. Het zou gaan om zo'n 200 ritten. Maar pas in augustus zal er duidelijkheid zijn, zegt minister Weitz.
17: Spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van de lijn beantwoord aan de vooropgestelde doelen.
16: Er is veel ongerustheid bij ouders en scholen over het schrappen van de busritten. Dat zegt kinderrechtencommissaris Carolien Vrijes. Deze moeders hebben kinderen die naar een bijzonder onderwijsschool in Gent gaan.
18: Wetende dat Thibau volgend jaar naar het middelbaar buitengewoon onderwijs gaat. Dus we hebben ook totaal geen zekerheid van gaat hij een busrit krijgen. Het is ook niet dicht bij huis. Dus het vervoer wordt alleen maar moeilijker om het zelf te doen.
19: Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. En dan krijg je deze ook nog iets extra. En dat is niet correct.
16: Vanmiddag raakte ook bekend dat minister van Onderwijs Zoël Demir de bevoegdheid van het busvervoer overneemt van minister van Mobiliteit Annick de Ritter. Twee bewoners die vorig jaar zwaar gewond raakten bij een ontploffing in een appartementsgebouw in Antwerpen zijn veroordeeld tot 2 jaar cel. Voor een van hen is dat met uitstel. Uit het onderzoek bleek dat er geknoeid was met de gasmeter van het appartement, wat de ontploffing veroorzaakte. Fluvius had die meter verzegeld omdat de facturen niet betaald werden. De twee ontkenden dat ze aan de gasmeter geprutst hadden, maar de rechter vond dat er genoeg bewijzen waren. De Verenigde Staten geven voor het eerst officieel toe dat ze met een tekort aan munitie kampen. Dat zou komen door het intensieve gebruik van precisiewapens tijdens de oorlog met Iran. President Trump noemt het tekort een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarom wordt een uitzonderlijke noodprocedure gestart die Amerikaanse defensiebedrijven verplicht om nauwer samen te werken en sneller te produceren. En de wielerploeg van Wout van Aert heeft meer uitleg gegeven over zijn elleboogblessure, waardoor hij moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert viel begin deze maand op training. Tijdens de recente Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes won hij een rit, maar daarna werd de ontsteking erger en moest hij opgeven. Van Aert is maandag zelfs opgenomen in het ziekenhuis, zegt zijn trainer Mathieu Heijpoel.
15: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt. En is nog een extra antibiotica-kuur opgestart. En is Wout opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ja, de ontsteking eigenlijk was verergerd. En het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
16: Van Aert is ondertussen opnieuw thuis. Maar hij moet wel nog dagelijks naar het ziekenhuis voor controle. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 13 en 18 graden. Morgen veel zon en 25 tot lokaal zelfs 33 graden. 'S Avonds is er plaatselijk kans op onweer. Vrijdag wordt het heet. Dan halen we 30 tot 35 graden en dan stijgt ook de kans op onweer.
20: Oh, 30 tot 35 graden. Bon. In ieder geval 180 kilometer file al op de wegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld al 1 uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, want in Merksem staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de R2 richting Beveren 20 minuten extra tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel, daar is de rechte rijstrook afgesloten. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen een half uur erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 35 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Op de E19 vanaf Edegem ook 10 minuten. Ook 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is er een half uur vertraging aan de werken in Temse. En dan Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring ook een half uur extra tussen Anderlecht en Zelk. Daar is de weg wel vrij. Daardoor ook wel naar Brussel 20 minuten vertragen op de E40 vanaf Ternat. Op de E314 van Lummen naar Genk ruim een half uur vertragen tussen Lummen en Zolder. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Er is ook een kijkfile richting Lummen.
21: Studio Brussel. Antibon.
20: Ja, jongens, er komt hier nieuws binnen over Graspop Metal Meeting en we gaan je daar

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Studio Brussel, live.

0: Jammer nieuws voor iedereen die morgen naar Graspop Metal Meeting gaat. Want wij krijgen hier net nieuws binnen.
1: Ja, Lien Koppes die stuurt het al. Is er al nieuws over Tom Morello op Graspop Metal Meeting? Jawel. Due to a family emergency, Tom Morello will unfortunately not be performing at Graspop Metal Meeting 2026. Die komt dus niet.
0: Dat is om te rotten, hè. De gitarist van Rage Against the Machine, die ook al heel lang solo bezig is, die had optredens in Londen en Parijs geannuleerd en zegt nu ook noodgedwongen zijn show in Dessel af. Dat wil zeggen dat er wat aanpassingen zijn voor de programmatie. Er komt een band bij, de Italiaanse power metal band Windrose. Ja, die schuift gewoon een plekje op, bedoel ik. En er komt een andere band bij en dan hebben we het over een Rage Against the Machine coverband, Bulls on Parade. Dag, zanger Thomas.
2: Hey, dag Thibo.
0: Thomas, dit is denk ik voor jou een soort van rollercoaster aan emoties. Wat is er exact gebeurd bij jullie?
2: Ja, het is allemaal heel snel gegaan eigenlijk. Ik hoorde deze ochtend, kreeg ik eigenlijk een mailtje binnen van Bob, van Graspop. Met de melding dat Tom Morello geen cancel. Ik had al gezien dat zijn show in Parijs ook al afgezegd was in Londen. Dat ze aan ons een goede vervanging zagen. Dus dat was wel fijn om te horen.
1: En wat denk je dan als ze zo bellen van kom eens even hier op de main stage van Graspop Metal Meeting staan? Zo last minute.
2: We hebben al een paar keer de Metal Dome afgesloten, zo het nachtprogramma. Dan staan er wel meerdere tribute bands. Maar de main stage is toch wel net iets anders.
0: Dat kan ik me inbeelden. Is er dan al sprake van poepers? Want ja, ik heb jullie ook al aan het werk gezien. Jullie zijn een fenomenale Rage Against the Machine coverband. Maar zo plots last minute op de North Stage gaan staan in de plek van de man zelf. Ik kan geloven dat dat ook wel spannend is.
2: Het is, laat ons zeggen, dat heel lang geleden is.

0: Dat ik zo zenuwachtig ben geweest van de show, ja.
1: Kan je dan misschien ook al een kleine tip van de sluier lichten van wat voor een show jullie gaan geven daar, donderdag?
0: Songs for Rage Against the Machine, uit die boel.
1: Spreekt voor zich. Maar kijk, het had kunnen zijn dat jullie dan zeggen van we gaan er nog eens een extra lap op geven, maar daar twijfelen we niet aan. Thomas, in ieder geval heel veel plezier.
0: We hebben nog een video-wall die we wel gaan gebruiken, denk ik. Maar het wordt vooral Rage Against the Machine, toch?
1: Ja, en dat is het beste voor iedereen natuurlijk. Een goede opvulling voor het afzeggen van Tom Morello. Thomas, heel veel plezier en wij gaan daar staan.
0: Alright, merci.

0: geen Tom Morello dus op Graspop Metal Meeting, maar wel de coverband Bulls on Parade morgen op het festival. Dit nummer van Oscar and the Wolf en S10. Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Dat is eigenlijk al iets helemaal anders dan Rage Against the Machine. En dat klinkt supergevoelig en ingetogen. Maar we hebben ze toch gevraagd om het bij ons op de piano nog gevoeliger te komen brengen.
1: Tapes. En terwijl ik misschien dan eerst ook twijfelde, zo van, ja, gaat dat dan echt wel zo verschillend klinken van het origineel? Amai, ik heb mezelf echt zwaar moeten terugfluiten.
0: Hoe doe je dat, jezelf terugfluiten?
1: Ja, echt. Nee, ik wou iets zeggen, maar ik ga het niet. Ik wou het niet. Ja, exact. Op die manier. Ik heb mezelf erop betrapt dat het enkel met een piano nog breekbaarder klinkt. Ik vind dat ze nog steviger klinken. Ik geloof echt wat dat ze zeggen en dat ze niet zonder elkaar kunnen. En het is echt zo mooi. Ik heb goesting om er spontaan van te beginnen janken. Dus Thibaut, zet het op en dan ga ik mij even in een hoekje zetten hier.
0: Ik moet eerst nog wel iets laten horen van Max.
2: Hey, dit is Oscar and the Wolf en
1: S10.
2: Dank je wel om zo enthousiast te zijn over Safe & Sound. Daarom hebben we deze pianotapes voor jullie opgenomen.
0: Dus dan komt het nog extra binnen bij je. Als je wil meekijken, dan kan dat in de app en op VRT Max. S10 en Oscar and the Wolf met Safe & Sound live met onze pianotape.
3: Pianotapes.
4: Studio Brussel.
5: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

Daar gaat even iets klein mis. In ieder geval, de pianotape van Oscar and the Wolf en S10 kan je vanaf nu op VRT Max bekijken. Wij krijgen zometeen bezoek van een grote vriend en collega die eruit ziet als een grizzlybeer, maar het hart heeft van een teddybeer.

0: Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: Noonzi, er is mij één ding opgevallen de laatste weken. En dat is dat het hier op een gewone maandag zo rustig is, Studio Brussel.
1: En vooral dat jij dan ook direct naar huis gaat en niet nog een uur blijft tetteren hier op de redactie.
0: Ja, dat komt doordat er geen zwaarste show meer is op Studio Brussel. Voor even dan toch. Maar gelukkig is hij nu wel hier. Andries Beckers.
2: Studio Brussel.
3: Nona en Thibault.
4: Hallo.
1: Hoe gaat het?
4: Goed. Ja, het is wel waar. Elke maandag hier zitten, dat wordt een gewoonte, een toffe gewoonte. Dus blij dat ik hier ben.
0: Ik kom soms thuis en dan zegt mijn lief, hoe kan het nu dat jij zo lang onderweg bent geweest? En dan zeg ik, ja, Andries, ik was met Andries aan het babbelen. Hè.
4: Dat hoor ik nog, maar ik hoop dat het nooit gezaagd is. En eerlijk, niet op mij steken. Jij bent ook nog een babbelaar.
0: Dat klopt. En wij kunnen heel veel babbelen de komende dagen ook, Andries. Want jij vergezelt ons de komende week in Dessel. Jij gaat mee naar Gaspop Metal Meeting. Hoeveel goesting heb je daarin?
4: Heel veel goesting. Vorig jaar was het mijn Studio Brussel debuut. En toen was het zo nog een beetje kat uit de boom kijken. Ik ben met open armen ontvangen, maar dat was alles voor de eerste keer. Maar ik kijk er wel naar uit om nu zo mee, echt met iedereen ook in de kottetjes te zitten. En zo.
1: Part of the gang.
4: Yes. Ja,
0: want wij slapen natuurlijk in Center Parks de Vossenmeer, wat een hele leuke sfeer met zich meebrengt. We praten straks nog verder over Gaspop Metal Meeting en vooral ook over de pre-party waar jij vanavond gaat draaien. Maar je bent hier eigenlijk vooral met groot nieuws. Andries, we hebben bericht gekregen dat jij iets gaat aankondigen hier live op de radio. Mogen wij misschien al een gokje wagen?
4: Ik ben wel benieuwd.
1: Ga je een eigen frituursnack uitbrengen?
4: Oh, brengt me niet op idee, want ik wil ze allemaal proeven. Dus ja, nee, het is het niet, maar ik schrijf het wel ergens op.
0: Ga jij een eerste solo country project starten?
4: Ik denk dat ik dan thuis word buitengeschot als ik zoiets doe. Maar het had gekund, ja.
0: Andries, misschien moet je het zelf vertellen. Wat ga jij doen?
4: Wel, ik ga naar het theater. Ik ga mijn allereerste theatershow brengen.
0: Oh, yo. Bangelijk.
4: Ja, helemaal. Ik heb meer dan de helft van mijn leven heb ik in groepen gezeten en grote stukken van de wereld gezien. Heel veel mensen tegengekomen, heel veel dingen meegemaakt. En ik heb een soort bundeling van verhalen, van anekdotes, van levenswijsheden. Allemaal in een theatershow gestoken. Dus dat zijn heel veel grappige verhalen, maar er zitten ook ontroerende dingen bij. Een soort ode aan keuzes maken in het leven. Want ja, dat kan ik al wel zeggen. Ik was 18 jaar en toen heb ik beslist. Ja, ik wil in zo'n tourbusje kruipen en ik wil de wereld zien. En ik zal heel eerlijk zijn, mijn ouders en de mensen rondom mij vonden dat niet altijd een goed idee. Maar ik kan natuurlijk zoveel jaar later wel zeggen dat ik iets heb meegemaakt. En ja, ik heb dat in een show gestoken. Ja, een soort ode natuurlijk, niet alleen een hardcore punk, wat is breder dan dat. Ik denk dat mensen die gewoon fan zijn van goede reisverhalen, van muziek natuurlijk, er heel veel mee gaan kunnen doen. Want het is zo, hardcore punk is een beetje de basis geweest, maar het heeft me natuurlijk door al die groepen ben ik van Pantera tot de mensen van Kiss tegengekomen. Maar evengoed Ozzy Osbourne, al dat soort dingen. En het zijn allemaal echt gebeurde verhalen die ik samengebundeld heb. En kijk er wel naar uit.
0: Samengebundeld in een theatershow die de zwaarste theatershow gaat heten. Wanneer gaat die dan zo in première, zeg maar?
4: Wel, ik ga naar het depot in Leuven op 19 november. Dat is de officiële start van de tour. Doe ervoor wel nog een paar try-outs. Maar dan begint het echt. Dan gaat hem in de zalen. En dat is dan zo. Dat is een ander soort seizoen. Hè. Dat is een beetje vergelijkbaar met het radioseizoen. Dat begint dan zo ergens in september en dat eindigt in mei. Ja. De allereerste in depot in Leuven, wat ik absoluut niet erg vind, want toch, ja, ik wou het absoluut niet in Antwerpen beginnen. Dat wil ik eindigen.
0: Omdat daar te veel bekend volk
4: is. Ik weet het niet, maar ik vind het ook tof. Ik bedoel, ik vind het ook leuk om buiten Antwerpen te komen. En depot is wel een zaal met karakter en geschiedenis. Dus ja.
1: En je bent naar hier gekomen met dat goede nieuws. Maar je hebt eigenlijk nog een extra laag goed nieuws. Want jij hebt een allereerste duo-ticket te geven.
4: Yep, het gaat vandaag in verkoop. Dus een mooi duo-ticket. Voor iemand die niet de moeilijkste vraag kan antwoorden, zo snel mogelijk. Ik heb in heel wat groepen gezeten. Dus als je één groep kunt opnoemen, al is het al slecht geschreven en we gaan niet te streng zijn, dan is dat ticket voor jou. Dus één van de groepen waar ik heb ingezeten, het zijn er denk ik wel genoeg. En dan zie ik jou graag op 19 november.
0: Stuur jouw antwoord nu door in de app van Studio Brussel en dan krijg je zo meteen misschien wel telefoon van Andries himself.

0: 39 jaar oud vandaag. Kendrick Lamar is jarig.
1: I remember you was conflicted.
0: Proficiat Kendrick. Maar wij moeten door met deze show natuurlijk, want wij willen iemand anders ook vieren en blij maken. Wij hebben hier nog altijd de eer en genoegen om Andries Bekkers in de studio te hebben.
2: Hey!
0: Andries, jij hebt hier zo net het nieuws verspreid dat jij een eigen theatershow gaat spelen. De zwaarste theatershow. Over het leven in een tourbusje.
2: Ja. Goede verhalen, ontroerende verhalen van over heel de wereld. Met een hoop bekend volk dat ik in al die decennia ben tegengekomen. Dus daar zitten grote namen bij. Het heeft mijn leven zo veranderd toen ik op mijn 18e dat tourbusje ben ingekropen. Ik denk dat jij dat ook wel kent, wat dat is. En zelfs Nona begint het nu ook te weten met haar DJ-carrière. Er is gewoon iets dat er gebeurt als je zo podium opkruipt. Je komt mensen tegen. Het zijn een soort allemaal levenswijsheden, maar het is ook heel veel om te lachen.
0: En jij had al een eerste duo-ticket voor een eerste theatervoorstelling. In het depot, als ik me niet vergis.
2: Klopt.
0: Maar dan moest er natuurlijk nog een antwoord komen op de wedstrijdvraag. En die luidde als volgt.
2: Wel, ik heb in heel wat groepen gezeten. Doorheen al die jaren. Maar als je er één van wist en je was snelste, dan krijg jij dat duo-ticket.
3: Dag, Kathleen uit Glabbeek.
4: Hallo.
3: Je mag het zeggen. Welk antwoord zoeken we volgens jou?
4: Diabele Boulevard.
2: Dat is helemaal perfect.
3: Kathleen, je bent de eerste die in de zaal van de Tipo kan komen zitten.
4: Super, super. Heel fijn.
0: Kathleen, heb je daar lang over moeten nadenken, Diabele Boulevard? Nee, toch?
4: Nee.
0: Welke andere antwoorden waren ook nog goed geweest, Andries?
2: Wel, ik heb in de setup gezeten. Dat was een Belgische hardcore band. Ik heb in een Nederlands-Duitse metalband, Born from Pain, gezeten. Ik heb in Thumbsdown gezeten. Ik heb eigenlijk in best veel gezeten.
0: Amai, shit, joh.
2: Ik heb zelfs al met Thibaut Christiansen ook even in een groep gezeten. Dat had ook nog gekunnen.
0: Dat is waar.
2: Maar Diabele Boulevard, zeker en vast. En daar zijn heel wat van de anekdotes die ik ga vertellen, komen ook uit die periode.
0: Kathleen uit Glabbeek, die zal zeker van haar kaartjes. En als je zelf ook kaartjes wil bemachtigen, dan doe je dat op www.andriesbekkers.be. En daar zou dan ook kunnen staan dat jij vanavond op het festival gaat draaien.
5: Studio Brussel.
6: De festivals zijn er!
5: Graspop Metal Meeting.
3: Want straks stap jij in de auto, Andries Bekkers, richting Dessel voor de Boneyard Pre-Party van Graspop Metal Meeting. Hoeveel goesting heb je erin?
2: Superveel goesting. Ik zal iets bekennen. Dat is ook de allereerste keer dat ik naar die pre-party ga.
0: Okay.
3: Oh.
2: Ja, dus ik ben in mijn leven echt al tientallen keren naar Graspop geweest. Maar ik heb dat dus nog nooit gedaan. Laat staan. Wat zou ik niet blij zijn dat ik er dan nog eens mag draaien. Dus ik heb er absoluut zin in. Het is ook een hele toffe line-up. Met allemaal goede DJ's achter mij ook nog. Dus het komt helemaal goed.
0: Zeg, goede DJ's achter jou. Jij bent toch ook een goede DJ?
2: Ik heb een goede smaak.
0: Wil jij misschien al eens iets laten horen van die smaak zometeen?
2: Met heel veel plezier.
0: Dan hebben wij toch al jou een beetje opgewarmd voor die pre-party. En kunnen mensen die misschien ook onderweg zijn, of gewoon al in de auto zitten of al aan het luisteren zijn, ook meegenieten van de betere muziek. Zometeen dus Andries live behind the decks met zijn DJ-set. Eerst nog de verplichte reclame.
5: Studio Brussel. De festivalzender. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. stom. Ja, en de volgende is pas binnen een keer kijken hoor.
11: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
10: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
11: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
0: Ja, nog 1 keer slapen. En dan kunnen we 4 dagen lang de grellig en drel gaan uithangen op Graspop Metal Meeting. Maar vanavond is er voor de campinggangers al een feestje, de Boneyard Pre-Party op Graspop Metal Meeting. En dat is met onze goede vriend Andries Bekkers. Andries, jij hebt daar goesting in en je bent hier eigenlijk om alles op te warmen, hè?
2: Zeker vast. Ik heb een leuke mix gemaakt van alleen maar songs, alleen maar acts die er dit weekend te zien zijn in Dessel. Dat vond ik wel belangrijk, dat we het daarmee doen. En we beginnen met misschien wel een absolute legend. De oudste van ze allemaal, maar vergeet hem niet. Alice Cooper en Poison.
3: Let's fucking go. Laat weten waar je aan het luisteren bent. Ben je onderweg? Of ben je gewoon in de keuken of zo? Of ben je nog aan het werk? Alles is wel.

0: Celeste uit Maldegem die stuurt een foto vanuit de passagierszetel, want zij staat in de file onderweg naar Graspop. Mental meeting. En Michiel Bijls die zegt, nog even werken, morgen kan ik richting Graspop gaan. We warmen jullie graag al een beetje op.
1: Met een DJ-set van de enige echte Andries Bekkers, vanavond ook al te zien op de Boneyard Pre-Party.

van de Engels van Architect, Megadeth. Dat kan niet anders, hè. Allerlaatste keer op Graspop. De allerlaatste keer dat ze op tour gaan dit jaar. Symphony of Destruction.

Je luistert nog altijd naar een DJ-set van Andries Bekkers, die vanavond ook al op de pre-party van Graspop Metal Meeting draait. Ondertussen laat Chris Michiels weten dat ze een buurvrouw heeft die is komen zagen omwille van studerende studenten. Maar dan is er ook Katrien die zelf ook studerende studenten heeft, terwijl Wim Renier de kinderkamer aan het schilderen is. Come on, even blijven gaan. Een goede Pennywise.

Godfrey Koppel laat weten. Ik ging eigenlijk pas tegen 11 uur naar de pre-party gaan. Maar nu ga ik toch om 10 uur al. Want DJ Andries heeft mij al overtuigd. En misschien toch even het bericht van Koen Lievens, hè. Dat is nog eens een keer Studio Brussel. Die zijn er ook bij. Welkom.

0: van Galen die is aan het luisteren van op de camping van Graspop Metal Meeting al. En Tim Bijloos die begint al met sparen voor Graspop Metal Meeting volgend jaar. Want die wil dat echt absoluut niet missen als hij nu aan het luisteren is.
1: Gio Ponjaard die vindt het ook goede muziek om mee in de file te staan in Brussel. Het is natuurlijk Andries Bekkers met al een opwarmertje voor de pre-party op Graspop Metal Meeting. Andries, dikke merci daarvoor.
2: Met heel veel plezier.
1: En heel veel plezier vanavond al. En we zien jou morgen. Om de grellige drill te gaan uithangen.
2: Komt helemaal goed.
1: Nu, vingermens, ja.
3: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
4: Soms is het goed om even te pauzeren.
5: Ook van mij.
3: Ja, een time-out. Headed for the open
6: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
7: Ah, zo'n time-out.
8: What the fuck?
7: Ja, nee, niet zo'n time-out.
9: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
4: Time om echt te leven. Oud met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
11: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Studio Brussel. Welkom, het is 6:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
16: Het is nog niet zeker dat er 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs verdwijnen. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn hoeveel ritten De Lijn exact gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Financiën en Begroting Ben Weits gezegd in het Vlaams parlement. De Lijn wil daarop besparen om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. Deze moeders hebben kinderen in het buitengewoon onderwijs in Gent en zijn ongerust.
17: Dus we hebben ook totaal geen zekerheid van gaat hij een busrit krijgen. Het is ook niet dicht bij huis, dus het vervoer wordt alleen maar moeilijker om het zelf te doen.
18: Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. En dan krijg je deze ook nog eens extra.
16: De piloot van 70 die zaterdag neerstortte met een zweefvliegtuig in Overboelare in Oost-Vlaanderen is overleden aan zijn verwondingen. Zijn vliegtuig raakte zaterdag een boom en kwam hard neer, vlakbij het lokale vliegveld van Overboelare. De hulpdiensten reanimeerden hem ter plaatse en brachten hem over naar het ziekenhuis. Daar is hij nu overleden. De Verenigde Staten geven voor het eerst officieel toe dat ze te weinig munitie hebben. Dat zou komen door het intensieve gebruik van precisiewapens tijdens de oorlog met Iran. President Trump noemt het tekort een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarom worden Amerikaanse defensiebedrijven nu verplicht om nauwer samen te werken en sneller te produceren. In Frankrijk is de G7 afgelopen. Leiders van de 7 rijkste industrielanden hebben gepraat over verschillende geopolitieke kwesties. Over de oorlog in Oekraïne zijn ze overeengekomen om meer druk uit te oefenen op Rusland. De Franse president Macron noemde de top een succes.
19: Ce G7 est objectivement un succès. C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération.
16: De wielerploeg van Wout van Aert heeft meer uitleg gegeven over zijn elleboogblessure, waardoor hij moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert viel begin deze maand op training. Tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes won hij een rit, maar daarna werd de ontsteking erger en moest hij opgeven. Van Aert is maandag opgenomen in het ziekenhuis, zegt zijn trainer Mathieu Heijboer.
20: Het weekend besefte hij al van, ik zou me nu beter moeten voelen. Ik zou eigenlijk het gevoel moeten hebben, ik kan maandag weer op de fiets stappen. Toen heeft hij mij ook al bericht van, ik weet het niet met de Tour. Ga maar vast nadenken over misschien een vervanger. Nou, we hebben toen afgesproken dat we maandag zouden bellen. Maar in de tussentijd bleek dus uit dat ziekenhuisbezoek dat het nog een stuk ernstiger was dan we op dat moment dachten. En we hebben dus met elkaar maandag de knoop doorgehakt.
16: Van Aert is nu weer thuis, maar hij moet wel nog dagelijks naar het ziekenhuis op controle. De Eritreër Binyam Girmay heeft de openingsrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij was de sterkste in een massasprint voor onze landgenoot Tim Merlier en de Duitser Max Kanter. Onze landgenoot Rune Herregot leek eerst te winnen, maar werd uiteindelijk vierde. En in de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogacar de eerste rit gewonnen. De wereldkampioen reed 70 kilometer solo en kwam uiteindelijk met een voorsprong van meer dan 2 minuten binnen voor de eerste achtervolger. Dat was de Ecuadoraan Richard Carapaz. Ilan van Wilder was de beste Belg op de vierde plaats. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 13 en 18 graden. Morgen veel zon en 25 tot lokaal zelfs 33 graden. 'S Avonds is er plaatselijk kans op onweer. Vrijdag wordt nog heter, dan halen we tot 35 graden.
5: 155 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Beveren 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E34 vanaf Melzele 25 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 1 kwartier. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. En verder naar Antwerpen tot 10 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 1/2 uur aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn godzijdank kleiner.
8: De grote prijs, Fien Germijns.
5: Beste kiezers, onze campagne om u te overtuigen start nu en zal ongeveer 2 uur duren.
21: En er is maar 1 lijsttrekker en dat ben ik, Marie de Lanceer.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Studio Brussel live.

0: Lipa, New Rules. Zal er hier vanavond harder gescoord worden dan afgelopen nacht tijdens Argentinië-Algerije?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: In dat geval zou Marie de Lanceer binnen een week kunnen aangeduid worden als de GOAT van de grote prijs Vien Germijns. Dag Marie.
3: Hi.
0: Hallo. Je straalt. Hoe komt dat?
3: Ik heb goed geslapen vannacht. En koffietje gedronken, dus...
0: Dat is de glow?
3: Ik hoop het. Misschien is het ook gewoon een vettige huid. Dat kan ook.
0: Daar wou ik niks mee gezegd hebben. Het is gewoon een glow. Wij hebben samen een knettergekke radio-uitzending voorbereid. Alhoewel, je weet eigenlijk van de helft van toeten.
3: Inderdaad.
0: Wat weet jou wel?
3: Wie dat er langskomt, mag ik dat zeggen?
0: Ja.
3: Oké, Thibaut Christiaanse.
0: Oh, leuk!
3: Ja, ja.
0: Tof.
3: Ja, de jury. En ik heb mijn carte blanche natuurlijk ook voorbereid.
0: Dus... Om 7:45 mag jij kiezen wat er op de radio gebeurt.
3: Ja, en...
0: En dat weet ik dan weer niet.
3: Nee, dat wordt een verrassing.
0: Dus het is poets, wederom poets. Je ziet er nu blij uit, maar eigenlijk, beste Marie...
3: Oei.
0: Mag jij reden hebben tot verdriet en kwaadheid?
3: Ja.
0: Het is nog maar woensdag. En toch is dit al jouw laatste radioshow van deze week.
3: Inderdaad.
0: En dat komt door Graspop Metal Meeting.
3: Ja, want dat start morgen al. En dan is het een festivalzender. Dus ja.
0: Ik vind, Marie, dat jij op zijn minst een beetje compassie en medeleven en excuses verdient. Dag Elisa.
4: Dag.
0: Wil jij het zeggen tegen Marie?
4: Sorry, Marie. Maar door Studio Brussel mag ik morgen naar Graspop. En ik zou heel graag mijn wishlist van live bands verder willen zien.
3: Ja, dat snap ik. Wie zou je graag willen zien?
4: Ja. Sleep Theory staat heel erg hoog op het lijstje. The Offspring ook. Dus daar kijk ik echt enorm hard naar uit.
0: Maar daar moet je niet naar vragen, Marie. Je bent gewoon kwaad en teleurgesteld dat Elisa hier jouw zendtijd afpakt. Wil je daar nog iets over zeggen, Elisa?
4: Ja, ik zeg het. Sorry. Echt waar. Sorry, Marie.
0: Okay. Dag, Bjorn.
5: Hoi, dag Fien.
0: Hey.
5: Dag, Marie.
0: Ja. Hi. Ja, Bjorn, leg het nu maar uit, hè, man.
5: Ja, Marie. Ja, sorry namens heel de metal community. Dat je maar 3 dagen op om je ding te doen op Stubrug.
3: Ja.
5: Heel hard.
3: Dat is wel lief dat je sorry zegt.
5: Maar ik ben wel zeker dat je in die 3 dagen sowieso een ongelooflijk... sterke indruk hebt nagelaten met je radioskills.
3: Dat is keilief.
5: En dan heb je op zijn minst een klein schuldgevoel gegeven bij deze metalhead, omdat je toch iets minder kunt genieten van radio.
3: Ja. Maar ga je dan stemmen voor mij volgende donderdag?
5: Sowieso. En ik stel eigenlijk ook voor dat je, in plaats van dan in een muffe studio te zitten, dat je gewoon naar Graspop komt.

0: kan de metal community u letterlijk op handen dragen als je laat de crowdsurfen naar wat voor.
1: Oh, wauw, wat mooi. Bjorn staat zijn ticket af zodat jij kan komen, Marie. Dat is zo'n ongelofelijke geste. Dag, Stef de Bakker.
2: Ja, hey, hallo, ja. Goedemiddag.
1: Heb jij ook nog iets aan te bieden aan Marie? Iets van excuses of compensatie?
2: Ja, wel ook door Stubru ga ik combi naar Graspop.
3: Ja, eigenlijk proficiat.
2: Super fijn, want wij hadden het budget niet, maar ook mijn oprechte excuses. Duizendmaal sorry, ik ga met een klein schuldgevoel naar daar vertrekken en daar aanwezig zijn. Dus sorry, sorry. Maar ter compensatie zal ik misschien heel mijn familie vragen om op jou te stemmen.
3: Amai, ja, excuses aanvaard dan. Ik kan niet anders.
1: Oh, maar dit is prachtig. Ja. Dit is prachtig. Stef en haar hele familie gaan stemmen op Marie.
3: Yay.
1: Ik voel zelf 10 kilo van je schouders vallen.
3: Dat is ongelooflijk. Ja. Ik voel mij veel lichter.
1: Na Sabotage van Graspop Metal Meeting nu ook de excuses. Nu hoor je Prospa en Clooney, Free Your Mind.

0: Nirvana, Come As You Are. Wat een prachtig, maar prachtig bericht van Cindy de Drie uit Vilvoorde. 3 dagen was genoeg om mij te overtuigen. Ik stem voor meer Marie op de radio. En van je Cindy de Drie 1. Ah nee, en van je Cindy de 3. En van je Cindy de 2. En van je Cindy de 1. Amai, sorry hoor. Ik voel de sfeer hier totaal omslaan.
1: Oei.
0: Van losbandige vrolijkheid naar complete paniek. Spanning. Het is niet dat Marie haar leven nu plots wordt bedreigd. Of toch wel. De jury is net binnengewandeld.
2: Studio Brussel. De grote prijs. Fien Germijns.
0: Dag Thibaut Christiaans.
1: Dag Fien en dag Marie.
0: Hey, wat leuk. Je hebt net 2 uur radio gemaakt, maar nu kom je pas echt voor puur entertainment zorgen.
1: Ja, ik ben eigenlijk blij dat ik hier eens langer mag blijven om in jullie programma langs te komen.
0: Oh, dat dacht ik.
1: En ik zie nu ook plots de gastenmicro's die we hier hebben liggen en dat die toch echt dringend naar de schoonkuis mogen.
0: Die zijn heel vies, hè?
1: Ja, die zijn echt smerig.
0: Ja, daar zit ook nog spuug van Andries van daarnet in. Marie, vraag je, hoe goed ken jij Thibaut?
3: Redelijk goed, denk ik. Equal Idiots, de nieuwe lichting. En ridder in de Orde van de Arbeid.
1: Wow. Oh, ik moet hier al pluspunten gaan.
3: Ja,
1: lid van de jury.
0: Voorlopig nog meneer Christiaanse natuurlijk.
3: Ja, dat is waar. Ja.
1: Nou wel.
0: Jullie hebben elkaar op zich nog niet al te vaak ontmoet, behalve af en toe oppervlakkig op de redactie. Maar zonder elkaar echt te kennen, hebben jullie al meer gemeen dan jullie denken.
1: Oh, is dat zo?
0: Je ontdekt het zo meteen. Na Equal Idiots, na de reclame, na Sam Smith en Calvin Harris en dan na nog een nummer en dan ontdek je het. Zo lang nog. Het is verschrikkelijk.

0: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
1: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
0: 2002? Ik was 1 jaar toen.
1: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
0: Oh, kom aan.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Zo had het ook kunnen heten, hè?
1: Ik voel het. Ik voel Ibiza.
0: Talk to you van Anotter en 54 Ultra. We zijn drie kandidaten ver. Ik ben benieuwd of jij er al uit bent voor wie je volgende week donderdag zou stemmen in de grote finale van...
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs...
0: Iedere stem telt, maar ik heb natuurlijk ook gezorgd voor een supergeloofwaardige, professionele, ervaren jury. En een derde daarvan is Thibaut Christiaanse.
1: Ik hoor het woord geloofwaardig en ja, dat trek ik een beetje in twijfel, maar ik voel me wel vereerd om in de directie te zitten van de jury.
0: Ja, ik heb net mogen vragen aan Marie, hoe goed ken je Thibaut? Thibaut, hoe goed ken je Marie?
1: Goh, ik heb nog niet extreem veel kunnen luisteren. Ik weet wel dat jouw vader een vat zal trakteren mocht jij de grote prijs Fien Germijs in de wacht slepen. En ik heb ook al tegen Marie gezegd, dan ben ik daarbij als dat vat gegeven wordt.
4: Ja, naar reet. Alle naar reet.
0: Alle naar reet.
1: Ah, in reet.
0: Passen wij wel allemaal in die reet?
4: Ja, denk het wel.
0: Oké, okay, dat denk je wel. Thibaut, je bent jury. Wat vind je belangrijk aan een goede Studio Brussel-presentator?
1: Oh, dat is nu moeilijk om te zeggen. Maar ik denk wel dat een bepaalde spontaneïteit heel veel doet. Ik denk zo, als je zo een micro onder je neus gestoken krijgt, is het vaak dichtklappen of gaan. En ik denk wel, iemand die bij Studio Brussel werkt, die moet kunnen gaan.
0: Ja.
1: Die moet zonder al te veel nadenken toch altijd zo een antwoord hebben klaargezet.
0: En gaan.
1: En enthousiast overkomen.
0: Ja. Ik denk dat we dat kunnen afvinken bij Marie.
1: Dat denk ik ook wel.
4: Hopelijk.
0: Gaan of dichtklappen?
4: Gaan.
0: Oké, we gaan. Thibaut, ik ken jou intussen zo goed dat ik jou volledig zou kunnen omschrijven zonder te moeten liegen. Jij houdt van muziek, jij houdt niet van mollen. Jij houdt wel van op een regenachtige dag onder een dekentje naar een Disneyfilm kijken.
1: Ja?
0: Jij houdt niet van de zon, vanwege Ros. Jij houdt wel van klompen om in de Hof te wandelen. Jij houdt niet van identiteitsloze dancemuziek. Maar dan is er iets dat jij en Marie gemeenschappelijk hebben.
1: Aha.
0: Ik ga tot drie tellen en dan zeggen jullie allebei wat jullie denken dat het is.
4: Oké,
0: klaar? 1, 2, 3.
4: Boterhammen met charcuterie.
0: Ja! Yes! Ja, wow!
1: Ik heb iets anders gezegd, maar het klopt wel. Hè?
4: Ja, charcuterie.
1: Okay. Ja, slaaikes zeg ik eigenlijk.
4: Ah ja, slaatjes.
1: Ah, maar even kort sluiten. Charcuterie, jij hebt het dan over de verzameling aan vleeswaren die op een boterham komen?
4: Ja.
1: Ik ben specifiek voor de slaaikes.
4: Ja, ik ook hoor. Allee. Bij mij zit daar ook mijn favoriet.
1: Oké.
0: Okay. Je zou bijna zeggen, mijn laatste avondmaal voor ik deze planeet verlaat, mogen pistoleetjes met charcuterie zijn.
4: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat kunnen jullie samen eten, want jullie zijn er echt zot van. Daarom heb ik een spel voor jullie bedacht.
4: Oké. Okay.
0: Onze assistente Ella komt nu binnen met 6 gesmeerde boterhammen met slaatjes.
4: Oh my god.
0: En jullie mogen nu samen smikkelen en vooral oordelen wat de top 6
1: ja.
0: moet zijn. Dus ik hoor jullie graag discussiëren. Marie, je mag naar daar gaan, er ligt nog een microfoon.
4: Ja.
0: En dus, ja, neem maar een stevige hap, proef en discussieer. We hebben tijd. We hebben alle tijd van de week.
1: We hebben alle tijd? Moet er geen identiteitsloze dance komen? Nee, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Oké, Marie, ik vind wel dat we samen moeten proeven van dezelfde boterham. Het is ook van dat licht krokant tijgerbrood, wit, goed gesneden en goed belegd, hopelijk, door onze...
0: Oké, hap 1, alsjeblieft. Okay. En wat zit ertussen?
1: Zullen we beginnen met dit?
4: Links naar rechts.
1: Wacht, hè.
4: Oké, amai, keizalig.
0: Wat zit ertussen?
4: Oh, krapsla.
0: Krapsla.
5: King krapsla.
0: Vergis je niet.
5: King krapsla.
0: En?
4: Oh, een goede stapel.
1: Oh man, ik denk dat ik met Marie nog eens ga afspreken en gewoon boterhammen ga smeren.
4: Ja, dat is goed.
1: Ik vind de krapsla dus echt geslaagd, want af en toe kan dat ook echt heel muf zijn.
4: Ja, dat is waar.
1: Krapsla, geslaagd.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
4: Moeten we ranken?
0: Ja, maar jullie mogen ook wachten tot het einde. Waar zou wij voorlopig terechtkomen, denk je? Op een schaal van 1 tot 6?
4: 3. Hele...
1: 3?
4: Niet? Of 4?
1: Jawel, ik volg wel.
0: Oké, okay, krapsla op 3.
1: Oké. Okay.
0: Wat komt er nog?
4: Ei en bacon salade.
1: Zie, en dat vind ik dus prachtig aan slaaikes, hè. De efficiëntie. Je kunt zeggen, ik ga eieren bakken en spek bakken.
0: Maar nee.
1: Bacon en ijsalade.
0: Ja, neem nu een hap.
4: Ja, voor u.
0: Dus we hebben krapsla op 3. Oh, wat een genot.
4: Mm. Wel iets zwaarder of zo.
0: Ah, oei. Dat is geen goed nieuws voor de ei en bakkel.
1: Ik vind wel, het spek komt er goed door. Er is zoiets zoutig in.
4: Ja.
1: En ik ben wel voor zout.
0: Ja, ik noteer ei en bacon op.
4: Oh, ik zou 4 dan doen.
1: Ja.
4: Of
0: 4.
4: Ja, 4.
0: Ja.
1: 5 was het dan.
0: Geen weg terug, volgende boterham.
1: We gaan naar een classic. Kip curry.
4: Zalig.
1: Zalig.
0: Kip curry, ja. Noteer.
1: Ik heb jou nog niet gezegd dat ik heel hard let op A-klanken. Hè?
4: Oh, oei.
1: Zalig.
4: Zalig.
0: Ja, kip curry op. Wat zegt dat? Ik voel veel juice.
1: Ja, en weinig kip. En ik hou wel van kip curry met zo wat van die stukjes in.
4: Ja, maar wij kopen dat wel elke week.
1: Dus?
4: een nummer 2. Ik ga voor een nummer 2.
1: Hot take.
2: Ben je het er mee eens, Thibaut?
1: Ik geef Marie het voordeel van de twijfel. Er zijn nog 3 slaatjes te gaan. En misschien ga ik zo meteen wat kwaad worden. Maar voorlopig ben ik ook...
2: Ja, ja. Kipcurry op 2. Het staat in steen gebeiteld.
3: Eerst vleessla misschien.
1: Vleessla.
2: Vleessalade.
3: Zeker de beste lijst, hè.
1: Oké, maar als je nu kijkt, dat is prachtig belegd, hè.
3: Veel stukjes vlees.
1: Ja.
2: Amai, er komt heel veel boterham mee.
1: Ik ga ook even een shout-out geven naar de bakker waar onze collega dat brood is gaan halen.
2: Perfect. Lekker. Ja. Mm-hmm. Minder praten, meer oordelen alsjeblieft. Mm. Dus, vleessalade, wat noteer ik? Op. We hebben nog 1, 5 en 6.
4: 5. Oh, maar eigenlijk vind ik deze beter dan de bacon.
1: Ja, dat, ja.
4: Dus ik vind de bacon op 5 en de vleessala op 4.
2: Oké, ik kan nog aanpassen.
1: Ja, doe maar. Doe maar.
2: Ja, ziezo. Dan hebben wij nog nummer 1 en nummer 6 over. Wauw, jullie maken het
4: wel. Eerst de boulie en tartaar.
1: Ja, want nu gaan we echt wel naar een van mijn favorieten.
4: Oei, okay,
1: dus op 1 of 6 komt.
2: En... boulie en tartaar, hè?
1: Ja, daarmee, daarmee. Dus ik ga even... Ja, okay. dit gaat tegen mijn principes in.
2: Ja.
5: Boulie.
2: Ja.
4: Wel veel smaak.
5: Wel goed.
4: Ja.
1: Ik vind de vleessalade moeten we vervangen.
2: Ja, ja, maar nee. We hebben alle tijd.
4: Vleesla op...
5: 6.
4: 6 dan.
2: Oh. Vleesla op 6. Oef, ja, die zakt.
4: Kijk. Bolie en tartaar op 3.
2: Op 4 is het.
4: Op 4, oké. Okay.
2: 4. En dan blijft er nog 1 over. Wat is het? Jullie moeten zelfs niet meer proeven.
1: Preparé. Luisteraars kunnen nu raden, hè.
4: Oh, oei, sorry.
1: Niet meer raden. Dus
2: preparé. Preparé!
5: Ja. Ja.
4: Ik vind dat toch de beste.
2: Preparé op nummer 1. Wauw. Dit was fantastisch om te mogen meemaken. Zie hen glunderen, zie hen genieten. Beste meneer de juge, Thibaut, ik zie jou volgende week donderdag terug.
5: Met heel veel plezier.
2: Met een ongezouten mening en een geleegde mond.
5: Mag je het preparé meenemen?
2: Dat zeker.

0: to know. Somebody that I used to know. Het is echt een hele mond vol. Het is van Gauthier en Chris Lake en Sante Sansone. En Kimbra en God weet wie nog allemaal. Ah, Fisher. Fisher heeft er ook nog aan meegewerkt. Mijn excuses. Ik moest even wachten tot Marie buiten was. Want ik ga zo meteen de reclame spelen en dan nog een nummer. En dan ga ik de verdwijntruc doen. Dan ben ik weg en dan moet zij het oplossen. Blijf hangen.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.

0: Dat was Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Ik sta alleen achter de micro. Zalig. Ik heb het stuur in eigen handen. Het is Sabiet aan het volgende nummer. We gaan Sabiet luisteren naar Stronger van Black Box Revelation. Er staat nog veel te wachten voor mij. Misschien moet ik in de tussentijd een anekdote vertellen. Ik weet niet of dat jullie graag luisteren naar anekdotes over konijnen. Maar ik had een konijn, Jumbo. En Jumbo, dat was 10 jaar lang een vriend van mij. een konijntje. Maar dan moesten we die laten inslapen. En het eerste nummer dat we terug horen op de radio, toen we terugkwamen van de dierenarts, was... Nee, het was geen nummer. Het was reclame van de Jumbo. Ja, echt waar. Het is echt gebeurd. dan heb ik nog een anekdote over konijnen. Ik had mijn buren, ik moest daar eens op gaan babysitten. En die hadden ook toevallig 2 konijnen. Ook een zwart konijn en een bruin konijn, zoals die van mij. Het zwart konijn had toevallig ook ooit een parasiet in de hersenen, net zoals mijn konijn. En dan vroeg ik, wat zijn dan de namen van die 2 konijnen? En dat waren de namen van mijn grootouders, Willy en Suzanne. Wie noemt er nu zijn konijnen Willy en Suzanne? Bon, dat waren mijn konijnenfeitjes. En Fien is terug aangebroken in de studio.
1: Oh, jij speelt geen muziek af.
0: Oh, maar ik weet niet hoe dat moet. Dat was dan deze. Of...
2: Ja, hier.
0: Ah, voilà.

0: Mojo en Lady. De gemiddelde hartslag klinkt eerder zo. Die van Marie klinkt als...
1: Oei, wacht. Heel snel. Boem, boem, boem, boem, boem.
0: Echt? Boem, boem, boem, boem, boem.
1: Ja, nu is hem wel gezakt.
0: Kadoen, kadoen, kadoen, kadoen, kadoen, kadoen.
1: Ah, dat is al beter.
2: Studio Brussel. De grote prijs, Fien Germijn.
0: Je leeft nog natuurlijk, maar ik heb je net even alleen gelaten in de studio met een smoes. En de smoes was dat ik naar het toilet moest. Ik moest helemaal niet. Ik stond achter het hoekje. Dag, Bram Meijlemans.
3: Hey, hallo.
0: Hey. Wat leuk dat je bestaat en dat je luistert.
3: Ja, vertel.
0: Ah, vertel, ja. Je hebt geluisterd en je zegt, ga, die knop weet ze ook weer staan. Zij, hoppa, deed het goed?
3: Ja, ja, klopt. Het leek heel... toen ze binnenkwam, riep je van, oh, zet de muziek terug op. Dus ik dacht, ja, ik stuur even om te laten weten dat ze gevonden heeft. Dus ja. Ideaal.
0: Dat is vriendelijk dat jij stuurt, dat zij de knop gevonden heeft. Dan weten we dat ook weer, hè, Bram?
1: Ja. Ja. Hopelijk vond je mijn anekdotes niet te stom om naar te luisteren.
3: Nee, goed opgevuld van het verhaal.
1: Ah, voilà.
3: Zeker en vast. Dus
0: welke
3: ja, voilà.
0: Welke nou, anekdote zou jij vertellen, Bram?
3: Ik weet ook iets meer over jou. Oei, een anekdote. Ik ben op de autostrade. Ik heb me even aan de kant gezet om te bellen met jullie. Dus dat het een beetje veilig blijft vooral.
0: Is dat de anekdote, die keer van toen je aan de kant ging staan op de snelweg om te bellen met ons?
3: Ja, wel.
0: Oh,
3: ja,
0: heel goed. Wel. Dankjewel om dat met ons te delen, Bram.
2: De grote prijs. De grote prijs. Fien Germijns.
0: Het is nauwelijks te geloven, maar we gaan zo meteen naar je laatste uur op de radio, Marie.
1: Zo snel.
0: Allee, voorlopig, hè?
1: Ja, voorlopig.
0: Voorlopig laatste uur. En gelukkig mag ik je dan muziek cadeau doen van bijvoorbeeld Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Goedenavond.

0: Intussen barst de strijd Portugal-Congo los op het WK, maar die strijd volgende week.
1: Marie, je hebt het zo goed gedaan. Heel leuk om naar jou te luisteren deze week. Maar ik denk dat het ook wel tijd is dat er een nieuwe stem aan bod komt. Want ja, ik moet natuurlijk ook wel vertegenwoordigen hoe dat ik de sfeer op Studio Brussel ga laten doorklinken. Ik heb er zot veel zin in. Tot volgende week.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
2: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
7: Jo, wat bedoelde dat?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
11: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
12: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1+1 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
17: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. Hallo allemaal, het is 7 uur.
17: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
18: 1 op de 3 gecontroleerde tweewielers was niet in orde. Bij een grote politiecontrole begin deze maand op tweewielers in het verkeer waren 1500 van de 4500 gecontroleerde mensen in overtreding. En dat waren vooral bestuurders van e-steps en e-bikes, zegt de federale politie.
19: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden, 16. Heel veel mensen doen dat niet of weten het niet. Dan heb je ook steps die bijvoorbeeld opgedreven zijn, maar ook e-bikes die te snel rijden. Speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
18: In Deelsen-Stokkum in Limburg is een man van 71 ernstig gewond geraakt nadat hij werd aangevallen met een mes op café. Het slachtoffer had verwondingen aan de buik en de hals. Een man van 31 is opgepakt, zegt het parket.
20: Het slachtoffer was ernstig gewond, is ook overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert gelukkig niet langer in levensgevaar. Op vraag van het parket werd de onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord. De verdachte zal morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
18: In Frankrijk is de G7 afgelopen. Leiders van de 7 rijkste industrielanden hebben gepraat over het Midden-Oosten, maar ook over de oorlog in Oekraïne. De Franse president Macron sprak achteraf van een succes. Bert de Vrooy, die de top gevolgd heeft, begrijpt waarom.
21: Vooral dan als het over Oekraïne gaat, er lijkt inderdaad wel sprake van een soort verschuiving in de houding van de VS en van Donald Trump in dat conflict Oekraïne-Rusland.
18: In Oostende zijn vanmorgen de eerste nieuwe maatjes geproefd. Die kwamen met de boot uit Nederland. Wendy van Wanten en chocolatier Dominique Personen vonden de kwaliteit prima.
1: Beter dan vorig jaar ga ik niet zeggen. Een maatje blijft een maatje. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je verse maatjes hebt.
3: Mijn eerste beet dat ik gedaan heb, was eigenlijk zonder ajuintjes. Puur natuur kunnen proeven. Ze zijn vettig, maals en ze leiden goed in mijn mondje.
18: De Eritreër Binyam Girmay heeft de openingsrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Voor onze landgenoot Timmer Lier en de Duitser Max Kanter. Onze landgenoot Rune Herregot leek eerst te winnen, maar werd uiteindelijk vierde. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de eerste rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij reed 70 kilometer solo en finishte met meer dan 2 minuten voorsprong. Ilan van Wilder was de beste Belg op de vierde plaats. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Portugal en Congo begonnen. De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo begint vandaag al aan zijn 6e WK. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tussen 13 en 18 graden. Morgen wordt zonnig en lokaal halen we dan tot 33 graden. 'S Avonds is er ook plaatselijk kans op onweer. Vrijdag halen we tot 35 graden en dan stijgt ook de kans op onweer.
22: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. De grote prijs Fien Germijns.
23: Ik heb naar woorden zitten zoeken, maar ik kom op niks anders dan this shit is bananas.
24: Bananas?
23: Bananas.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
25: Life is music.

0: grote prijs Fien Germijns.
1: Dat is de jeugd, hè, die denkt naar de titel van winnaar van deze grote prijs Fien Germijns. Volgende week, donderdagavond, tussen 7 en 8, krijg jij de kans om te laten weten wie dat dan wel mag worden. Je hoort Marie de Lanceer hier schitteren voor de derde dag op rij in de studio. Marie, denk snel, welke Marie hoor je hier?
2: Dat werd super. Waanzin. Ik hoor het zo. En toe?
3: Ah, wacht, Jean-Marie Pfaff?
1: Dat klopt. Welke Marie hoor je hier?
3: Anne-Marie?
1: Dat klopt ook. Welke Marie hoor je hier?
4: Marie, wilde jij mij of niet?
3: Van Nicky Dussolet.
1: Wauw. Dat is een 3-op-3. Fantastisch.
3: Thanks.
1: Jij staat op scherp, maar je staat nu in de studio. Ik wil natuurlijk het hele scala aan talenten tonen van alle vier de finalisten. Daarom is iedereen ook telkens een week reporter. En dat is deze week Daan de Vrijne. En de man heeft een missie. Dag Daan.
5: Dag Fien. Ik ben momenteel op een geheime locatie. Maar ik kan wel zeggen dat ik in het putje van West-Vlaanderen ben.
1: Oké, dus zo geheim is dat intussen al niet meer putjes slaan.
5: Ja, maar toch, waar dat het is, is toch nog een groot geheim.
1: Oké. Okay.
5: Want ik zoek naar een blokkende student, iemand dat er serieus door zit, omdat ze zo hard aan het studeren zijn. Ik wil die graag steunen. Ik heb een klein cadeautje meegenomen. Dus aan de personen die aan het luisteren zijn en de mensen die aan het luisteren zijn, ben jij een blokkende student en zoek jij naar een klein beetje motivatie of zit je er echt helemaal door, dan mocht je zeker iets sturen in de app, want dan ga ik proberen om langs te komen.
1: Versta ik nu wel dat de voorwaarde is dat je ergens in West-Vlaanderen woont?
5: Ja, liefst in West-Vlaanderen.
1: Okay.
5: Anders moet ik heel ver kijken.
1: Ja, je moest een plek kiezen natuurlijk. Dus wij richten ons tot West-Vlaamse studenten. Zie jij door het bos de bomen niet meer tijdens het blokken? Stuur dan nu iets in de app van Studio Brussel en je hebt met Daan te doen.
0: Studio Brussel. De grote prijs Fien Germijns.
1: Dit is intussen het ruimteschip van Daan dat vertrekt naar eender waar hij moet gaan. Je zou hier ook het nieuwe nummer van Muse kunnen herkennen. Cryogen. Zo bedoelen ze het zelf, denk ik.
3: Ja. Of
1: cryogen?
3: Cryogen. Geen idee.
1: Cryogen.

0: is 7:15 en voor de spanning dreigt te dalen, heeft er iemand een opdracht voor jou, Marie?
1: Oh, spannend.
0: Het is een mogelijke toekomstige collega. Wie zou je favoriet zijn? Je mag dat zeggen. Ze luisteren toch niet.
1: Ja, eerst zou ik Fien zeggen.
0: Ja.
1: En dan heb ik Nona en Thibaut ook al mogen ontmoeten. Dat waren ook toffe mensen.
0: Dat is waar.
1: En
0: Joris Grijs.
1: Die heeft ook een heel mooie stem. Ik heb hem nog niet ontmoet. Het zal wel een plezante zijn.
0: Maar hij heeft al aan jou gedacht.
2: Okay. Dag Marie. Als radiopresentator is het vooral belangrijk dat je je niet verspreekt, dat je vlot praat. Dus mijn opdracht voor jou is, praat 1 minuut over je favoriete band zonder uit te zeggen. En het verboden woord is band. Succes!
0: En je krijgt geen tijd om na te denken. Hier, hè.
1: Mijn favoriete groep is Balthazar, omdat ik Balthazar een... Zij hebben leuke liedjes. Mijn favoriet is bijvoorbeeld Changes in een remix van Juksek. Maar dan vind ik...
0: Dat was al...
1: Oh, ja. Sorry. Ik vind Changes, heb ik al gezegd.
0: Dat is weer een...
1: Maar Losers vind ik ook een heel, heel leuk nummer. Ik ben trots op hun dat ze 3 Mia's hebben gewonnen voor beste band op... Allee, band, wat je ook zegt. Oh, sorry. Nee, ja. Ik vind het jammer dat ze niet meer optreden, want die kans heb ik gemist. Ja, ik vind ze superleuk. Ik vind ze hebben heel goede muziek en ik luister er graag naar.
0: Amai.
1: Amai, mannen, dat ging slecht. I'm not the man.

0: de favoriete bandgroep van Marie Balthazar met Changes. Intussen is reporter Daan misschien wel naar jou onderweg als je hebt laten weten dat je een hardwerkende en hardblokkende student bent. Ja, Eline Verhoogen laat al weten. Ik zit hier met twee hardstuderende dochters in Dikkebus Ieper. Zou het Ieper zijn? Of heb jij er nog iets aan toe te voegen?
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Mannekes.
7: Bombi.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bombi. We gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.

0: Wedlock en Marsh 2. Waar zou hij zijn, Daan de Vrijna?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Reporter Daan, jij was op zoek naar studenten die door het bos de bomen niet meer zien, die echt aan het einde van hun Latijn zijn, die met andere woorden van geen hout pijlen weer meten te maken, die hun moed in hun schoenen voelen zakken, die het kotsbeu zijn. Heb jij zo iemand gevonden?
3: Ja, zeker. Ik sta momenteel in Roeselare aan de deur van Babette en zij heeft een berichtje gestuurd dat ze het echt niet meer zag zitten en wat extra motivatie nodig had. Dus ik ben direct naar hier gekomen als redder in nood en ik hoop dat ik haar genoeg kan motiveren om verder te doen.
0: Ja, doe vooral.
3: We gaan eens aanbellen. Ja, dus... Ik hoop dat ze open doet natuurlijk. Dat is altijd spannend wanneer je op locatie bent. Maar hier is ze. Hallo, alles goed?
4: Ja, met jou?
3: Zeker, zeker. Ik ben blij om hier te zijn. Lang onderweg geweest. Zeg, jij bent serieus aan het boken.
4: Ja.
3: Hoe gaat het? Wat ben je aan het studeren?
4: Ik ben nu sociale verandering aan het studeren. Dat is eigenlijk een beetje sociologie, maar wat meer historisch. Het gaat wel goed. Ik heb veel tijd ervoor, een week. Dus het is op het gemak, maar toch... Lichtjes een beetje stress.
3: Altijd wel spannend. En waarom heb je extra motivatie nodig?
4: Omdat het gewoon een beetje saai aan het worden is. Elke dag is een beetje hetzelfde. En het is niet per se lastig, maar het is echt gewoon saai. En dus voor die laatste week is een beetje motivatie wel welkom.
3: En misschien ook wel belangrijk, wat is de richting dat je studeert en waar?
4: Ik studeer politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Dus het derde jaar nu, het laatste.
3: Geweldig, geweldig. Ik heb dus een cadeautje meegenomen, volledig uit eigenlijk wat dat mijn grootste motivatie is om te studeren. En dat is geen herexamens hebben. Ik wil dingen doen in de zomer en ik wil mijn augustus vrij hebben. Dus daarom heb ik dus een klein cadeautje. Ik heb 1 mega drag bingo ticket. In Antwerpen wel, dus best ver. Maar de catch is... Pal in de herexamens. Dus het idee is eigenlijk dat je voor dit extra hard gaat moeten studeren om dit toch wel te kunnen doen. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. Ik heb het met mijn baggere kunstenaars ja, artistieke visie heb ik het in elkaar gestoken op de trein. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. Heb je het gevoel dat je nu extra motivatie hebt om door te gaan?
4: Ja, eigenlijk wel. En ik weet echt exact wie ik ga meenemen hier naartoe. Dus komt goed uit, merci.
3: Oh, leuk. Oké, super. Fien, ik denk dat ik iemand heel blij heb gemaakt.
0: Dat denk ik ook. Ik wil nu wel weten, wie gaat ze meenemen?
3: Wie ga je meenemen?
4: Een vriend van mij, Nederland. Dus ik moet hem wel even tot in België krijgen. Maar ik weet zeker, hiermee gaat hij sowieso komen.
3: Ja, dus het idee van de bingo show is dus eigenlijk dat het een bingo is georganiseerd door drag queens. Dus ik denk dat dat wel een serieuze bedoeling gaat zijn. Dus ik denk dat dat wel iets is waarvoor ik naar België zou komen.
0: Ja, en met vrienden uit Nederland gaat de grote prijs van Germijn zegt international. Dat is exact wat ik wou. Bedankt, Daan. En heel veel succes, Babette.

0: Hey, wij gaan eens kijken, hè, naar Babone, hoe dat het eigenlijk was met de afgelopen 3 dagen van Marie de Lanceer. Want Marie, je hebt daar straks al uitgebreide excuses mogen ontvangen van de graspop metal meetinggangers.
1: Ja.
0: Die hebben bruutweg een dagradio van jou afgepakt.
1: Ja.
0: Want morgen zendt Studio Brussel van daaruit.
1: Inderdaad.
0: Dat is dan goed voor iedereen die houdt van graspop metal meeting. Ja. Eerder jammer voor jou. Maar dat wil niet zeggen dat wij er niet alles hebben uitgehaald, hè?
1: Nee, dat is waar. Ik ben heel blij met de gasten die we over de vloer hebben gehad. En ik heb mij echt keihard geamuseerd eigenlijk.
0: Ik heb jou al eens even proberen samenvatten.
1: Een grizzly, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, dat is specialer dan de normale frituursnack. En ik eet dat ook heel graag.
0: En een beetje pikant.
1: En een beetje spicy.
2: Marie, supporter met ons mee. Voor Marie de Lanceer, voor de prijs 4 wens.
1: Want Finn, wees eens eerlijk. Jouw leven ziet er toch rooskleurig uit nu. Ik beeld me dan in dat je opstaat en dat je gaat ontbijten. En dat ontbijt staat gewoon al klaar. Zijn dat toevallig geen pistoleetjes met charcuterie? Want dat zou mijn droomwinnaarsbuffet zijn natuurlijk. En mama eend met haar baby eendjes.
3: Wat is dit?
1: Die zijn aan het waggelen op de weg. En die worden voor jouw neus omvergereden.
3: Maar zeg, kom aan.
1: Reet, dat is haar dorp. En daar is ze fier. Op. Verliezen kan ze niet. Of toch niet met plezier. Dat heeft ze van haar broer. Door Monopoly. Marie de Lanceer.
0: Er is veel gezongen.
1: O ja, nu merk ik het ook.
0: En dat deed je goed.
1: Gelukkig.
0: Je krijgt zo meteen nog een allerlaatste carte blanche.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaat daar gebeuren?
1: Wel, ze zeggen dat baasjes wel eens op hun huisdieren lijken. Zoals de meesten ondertussen al weten, heb ik 2 konijnen.
0: Ja.
1: En Fien, wat doen die graag?
0: Knabbelen.
1: Ook. Maar ook graven.
0: Oeh!
1: En wat heb ik gedaan?
0: Gegraven?
1: Inderdaad.
0: Naar?
1: Dat ga ik nog niet zeggen.
0: Allee!
4: Motorpech en Nies.
1: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Breaking news.
10: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
11: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
12: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
13: Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reis.

0: Joost featuring de Kreuners. Ik wil je waarschuwen, want ik heb geen flauw bedoel wat er komt.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Het is een vaste afspraak dat jij volledig mag beslissen wat er gebeurt om 7:15 op de radio, Marie.
3: Inderdaad.
0: En ik weet van niks, behalve dat ik af en toe op een knop moet drukken.
3: Inderdaad. Ja, ik ga mijn laatste 5 minuten hier op de radio nog op en top benutten.
0: Oké.
3: Hopelijk duw jij op de juiste jingle beat. Maar ik ga starten met te zeggen, Fien, dat jij een vies, vuil liegebeest bent.
0: Wat?
3: Ja.
0: Dat zou wel eens kunnen.
3: Ja, ja, zeker wel. Want jij zit hier al weken te zeggen dat jij bent gestart op Studio Brussel 10 jaar geleden. En oké, dat klopt wel. Maar jij zegt dat al jouw radiodebuut was.
0: Maar dat was er daarvoor al.
3: Ja. En ik ga de luisteraar dus moeten teleurstellen, want dat radiodebuut is niet waar. Nee, want ik ben dus heel benieuwd of jij het volgende nog gaat herinneren. Je mag het eerste jingeltje afspelen.
0: Ik denk dat ik weet wat er komt.
2: Stereo 03. En de rest? Dat is parking.
0: Ja.
3: Ja.
0: Daar zeg je wat.
3: Daar zeg ik wat. En moest dat nu nog geen belletjes doen rinkelen, heb ik ook de volgende klaarstaan.
0: Oh nee.
3: Ja, leg dat maar eens uit. Wat wil dit zeggen?
0: Wauw. Amai, dat is echt heel diep gegraven. Dus ik werkte ooit bij een Antwerpse studentenradio. Stereo 03 heeft even bestaan, ook niet jaren of zo. En ik mocht daar dan een programma presenteren. En ik noemde mezelf het schijfpijp. En ik klink ook als een kind van 12. Maar ik was wel 14 of 15 of 16.
3: Ah, ja.
0: Zo, ik weet het niet.
3: Ja. Maar ja, moest je nu denken, Marie, is dat jouw carte blanche? Wacht, Fien, ik heb nog mooiere dingen meegenomen.
0: Ja?
3: Je mag de volgende afspelen.
4: Balthazar ken je misschien wel, maar ken je ook hun eerste nummers? En heb je de waanzinnig goede live versie van Where the Streets Have No Name van U2 al gehoord? Of wil jij misschien gewoon jouw plaatje wel eens aanraden?
5: Wij zijn Leen
4: en Fien.
5: En op deze vragen en nog vele andere krijg je elke woensdagavond van 6 tot 8 een antwoord.
4: Allee!
5: Leg het uit. En Germijns raadplaten aan.
4: Maar zijn ijsberen nu rechts- of linkshandig?
5: Tja, zullen we wel horen, hè?
4: Allee!
3: Ja, ja, Fien.
4: Allee!
3: Dat is Fien Germijns uit 2011.
4: Allee!
0: Wauw, maar dat je het hebt gevonden.
3: Ja, ja. En wel, dat was al een eerste school, een teaser van 2011. Maar wacht, ik heb zelfs een radioshow van jou meegebracht.
4: Oh. Dames en heren. Goedendag en welkom bij het Schijfwijf.
3: Voilà.
4: Het is vandaag de 6e dag van de vakantie. Dat wil zeggen dat er nog bijna de volle 2 maanden op ons staan te wachten. Het is zalig weer. Je luistert naar Stereo 03.
3: Oh, ik vind mezelf zo schattig. Van 6 juni 2011.
4: Oh, dat vind ik schattig.
3: Ja, ja, en je had zelfs, je geeft zelfs onrechtstreeks tips aan mij voor wat ik zou kunnen doen in mijn vrije tijd als ik de prijs van Germijns niet zou winnen. Dat is de volgende.
0: Oké. Okay.
4: We zijn nu nog maar in het allerbegin van deze grote vakantie. Maar misschien tegen het einde kan er wel eens een kleine verveling opduiken. Het kan ook zijn dat je vrienden gewoon nu al met vakantie zijn en je zit helemaal alleen. Wel, dan heb ik misschien een paar tips om je wat nuttig bezig te houden. Vanzelfsprekend, je kan wat koken, je kan knutselen. Alhoewel dat op jouw leeftijd misschien niet meer zo van toepassing is. Maar de populairste dingen die je zelf kan maken zijn bijvoorbeeld milkshakes of andere sapjes. Je kan frisse slaatjes maken, gezonde broodjes waar je ook heel veel recepten terug van vindt op internet. Maar je kan ook even goed een chocoladecake maken die blinkt van het vet of zelfgemaakt ijs. Je kan gewoon helemaal zelf kiezen en je kan jezelf daarbij helpen door eens te gaan kijken op www.smoothierecepten.com of bijvoorbeeld op de website van Jeroen Meus van Dagelijkse Kosten. Ook altijd lekkere gerechtjes die je zelf heel gemakkelijk kan maken.
3: Dat is een goede tip zelf. Merci Fien, merci Fien.
0: Smoothies.com.
3: Wat is dat? En je neemt afscheid alsof je dus nu zou presenteren.
0: Ja.
4: Het zit er eigenlijk op voor vandaag. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. En dan ga ik hier niet alleen staan.
3: Ja, nee, want dan sta je hier met Tosha.
0: Wow.
3: Ja, dus voilà, ik heb diep gegraven. Hopelijk vind je mij nog een beetje leuk.
0: Allee, maar waar heb je dat gevonden?
3: Ja, geheime bronnen. Geheime bronnen.
0: Ik vond dit oprecht geweldig.
3: Fantastisch, hè?
0: Dit heeft echt een deurtje geopend dat al heel lang toe was.
3: Amai, zo schattig. Het Schijfwijf. Fien Germijns.
0: Vond je dit ook heel schattig?
3: Ik vond het wel schattig. Ik had jezelf echt niet herkend.
0: En ga jij nu een blinkende chocoladetaart of een smoothie maken?
3: Een smoothie van smoothies of milkshakes.be.
0: Of hey, Rubus, eigenlijk.
3: Ja, voilà.
0: Daar vind je toch ook veel recepten.
3: Ja, gelukkig.
0: Amai, bangelijk.
1: In Germijns.
6: En dan kan ik nu ook aankondigen dat je luistert naar Jack White met God and the Broken Ribs. Welkom op Stereo 03. Welkom.

0: En dit zijn de laatste 30 seconden van Marie de Lanceer.
1: Ja, spijtig, hè. Ik vind het echt heel tof.
0: Hoe goed heb je dat gedaan?
1: Oh, dat vind ik heel lief.
0: Ja, er stuurt iemand genaamd Rick de Lanceer. Go, go, go! Oma en opa zijn aan het supporteren. Is dat toevallig familie?
1: Ja, dat is toevallig mijn broer.
0: Dat is toevallig jouw broer. Maar ik moet wel zeggen dat de hele week lang de app volliep met hele fijne berichten over jou.
1: Ja.
0: Je krijgt nog 5 seconden om te zeggen dat ze voor jou moeten stemmen volgende week.
1: Dankjewel. En allemaal stemmen voor Marie. Volgende week donderdag.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
6: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
6: Ja, nee, niet zo'n time-out.
7: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
8: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een levensverzekering is een slimme manier om je nalatenschap te plannen. Je wijst zelf je begunstigde aan, zelfs buiten je wettelijke erfgenamen om. En je kan ze op elk moment kosteloos wijzigen. Je vermijdt ook schenkingsrechten, beperkt successierechten en beschermt je vermogen tegen eventuele schuldeisers. En dat is nog niet alles. Je kan voorwaarden opnemen en zeggenschap behouden over wat je nalaat. Je kan zelfs een regelmatige uitkering voorzien als je behoeften later zouden veranderen. Kortom, de levensverzekering is het overwegen meer dan waard. Praat erover met je makelaar en bereid in alle vertrouwen je toekomst voor. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Studio Brussel. Life is music. Life is music. Studio Brussel.
10: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op de G7 in Evian in Frankrijk zijn de leiders van de rijkste 7 industrielanden dichter bij elkaar gekomen wat de oorlog in Oekraïne betreft. Ook de Amerikaanse president Trump staat achter een verklaring waarin staat dat Oekraïne militaire steun moet krijgen en dat de druk op Rusland omhoog moet. De ommezwaai is opmerkelijk, zegt Bert de Vroei vanuit Evian.
11: Zou het eens kunnen dat dat komt omdat Trump heeft ingezien of omdat de andere leiders hem hebben laten inzien samen met president Zelensky die hier op bezoek was, dat Rusland de oorlog niet meer kan winnen. En Trump is iemand die zich van nature makkelijk aan de kant schaart van winnaars, van de sterkste in een conflict. Rusland is niet meer aan de winnende hand en dat verklaart misschien ook een beetje de verschuiving in de positie van Donald Trump. We zullen moeten zien hoe lang die verschuiving standhoudt, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat vandaag, na de G7, de eensgezindheid tussen Europa en de Verenigde Staten, wat Oekraïne betreft, groter is dan voor de top.
10: Bij een grote politiecontrole begin deze maand van 2-wielers in het verkeer was een derde van alle gecontroleerden in overtreding. Zowat 1500 van de 4500 mensen waren niet in orde. Dat is een verdubbeling van het aantal van vorig jaar. Bij e-steps en e-bikes zijn de meeste overtredingen vastgesteld, zegt Anne Berger van de federale politie.
12: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden, 16. Heel veel mensen doen dat niet of weten het niet. Dan heb je ook steps die bijvoorbeeld opgedreven zijn, maar ook e-bikes die te snel rijden. Speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
10: De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, is niet te spreken over een actie tegen de Israëlische vlag die sinds vorige week opnieuw wappert aan het Antwerpse stadhuis. Aan de Kennedy-tunnel hebben onbekenden in grote letters de boodschap haal die vlag weg aangebracht, met daaronder de Israëlische vlag met een rood kruis erover, een verwijzing naar de massamoord in Gaza. Maar dit is niet de manier om iets aan te kaarten, vindt van Doesburg.
13: Ik vind het eigenlijk wel straf dat er een redelijk kleine groep mensen is die toch menen dat wanneer zij hun zin niet krijgen, dat ze dat op allerlei en steeds escalerende vormen van gewelddadigheid proberen af te dwingen. Wat er vanochtend op de Kennedy-tunnel, het vandalisme dat daar gebeurd is, is toch eigenlijk wel hallucinant.
10: Op het WK voetbal spelen Portugal en Congo hun openingswedstrijd. De Portugezen met Cristiano Ronaldo zijn een van de topfavorieten op deze wereldbeker. Jonathan, met de penningen, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
4: Het staat 1-1 bij de rust in Houston. Heel erg warm hier, maar wel een leuke partij. Portugal controleerde het over een grote deel van de eerste helft. Kwam snel op voorsprong met een kopbaldoelpunt van de kleine middenvelder João Neves. Hield daarna ook controle tot Congo net voor de rust twee hoekschoppen kregen. Het tweede kon omzetten in een doelpunt. Johan Wissa klom het hoogste op die hoekschop en kopte keurig binnen. En dat is het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo bij de tweede deelname aan het WK van het land. 1-1 dus in Portugal-Congo na de eerste.
10: Dank je, Jonathan. Het weer vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden aan zee, kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden aan de kust, 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op wat onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
8: De festivalzender.
9: Pien Lefranc.
1: Een zonnige en warme woensdag, jongens. Kan ik die nog aftoppen met live muziek en met festivaltickets? Want dat is wat jij krijgt vanavond met vooraan in de playlist The Haunted Youth.
9: Luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.
14: Joe, pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke up with you now.

0: met de vlam in de pijp. The Haunted Youth. Forget Me. Ze staan komende zaterdag 20 juni dus over de grens op Pinkpop in Nederland. Je kan daar trouwens nog kaartjes voor kopen hoor. Welkom in de festivalzender. Ik heb zoveel leuke plannen met jou vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Where you feeling
1: out there? De festivalzender.
0: We krijgen vanavond bezoek van een festival van Werchter Parklife. Een prachtig dagfestival waar Linkin Park onder andere geprogrammeerd staat. En ze nemen ook nog een paar laatste tickets mee. Dus dat kan jij winnen, dat staat op het programma. Er zijn nog wat extra namen voor Pukkelpop aangekondigd. Zal ik iets van spelen zo meteen. Ik geef ook een festivalpakket weg. Eigenlijk een soort van pakket met de ideale voorbereiding om jou klaar te stomen voor weet ik veel wat er op je planning staat. Mag je altijd laten weten in de app. En vanaf morgen staan wij met Studio Brussel op Graspop. Het is al zover, dan gaan we radio maken. Maar er is ook Pinkpop in Nederland dit weekend, zoals ik al zei. Er is Sunrise Festival. De trein is vertrokken, zou ik zeggen. Maar sommige festivals die hebben nog maar net de line-up aangekondigd op deze 17 juni. Krammerok op 4 en 5 september in Stekenen. Die gooien vandaag met hun allereerste namen.

Jay Bernard is aangekondigd. Heeft nog maar net nieuwe muziek uitgebracht. Zoals deze 4 in the Morning. Ga je op Krammerok dus live kunnen meemaken. Jay Bernard, daarnaast nog een hele race van andere Belgische namen. Zoals Bazaar, die gaan er ook staan. Ize, onze nieuwe lichtingwinnaar Waste. Ook Goose, Pommelien, Thijs, Daan en nog veel andere Belgen. En dan zijn er ook nog een paar Britten die het affiche internationaal op gang trekken.

0: Die staan begin september ook in steken voor de beats en voor de drum and bass. Dat is op vrijdag 4 september. En dan is er nog een andere headliner die we vandaag cadeau kregen. Celeste, fantastische Britse zangeres ook. En dat is nog maar het begin. Hè. Er volgen later nog veel meer namen voor Krammerok en vooral ook tickets. En dat is zeer belangrijk, want Krammerok is populair. Was de afgelopen 17 jaar altijd hopeloos uitverkocht. Dus als jij zeker wil zijn van een kaartje, dan schrijf je je best in voor de pre-sale. Die start deze vrijdag. Dat is 19 juni om 10 uur in de ochtend. Voor de reguliere ticketverkoop dan moet je zaterdagochtend aanschuiven. Dat is 20 juni. Dat is eigenlijk ook dit weekend al.
1: Festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ik zou zeggen, check het allemaal eens uit op je gemakje. Krammerok.be. Ik zal er een gepast geluid bij geven. Live muziek van Celeste. Stop This Flame. Daarmee komt ze dus naar steken. Begin september.

0: durf al wel eens scrollen op Instagram. Heb ik daarnet ook gedaan. Ik zag iets leuk. Moby die post. So I'm going on a tour in a week for the rest of the summer. And I'm putting together the live setlist. And I need your input. Dus hij heeft zijn setlist gedeeld voor de zomerfestivals. Vraagt jouw input over welke songs hij nog allemaal moet spelen op de festivals waar het dus allemaal passeert. Bij ons is dat op de zondag van Rock Werchter binnen 2 weken. Dus mocht je input hebben voor Moby, ga naar zijn Instagram en schrijf hem een berichtje, want daar vraagt hij naar. Zeg, leuk dat jullie meeluisteren. Amy die stuurt, ik lig hier met een strandbed in de tuin de festivalsfeer op te snuiven door Studio Brussel. En Robin die stuurt ook een berichtje. Hallo, hoor ik dat goed? Hebben jullie toevallig nog tickets voor Werchter Park Live? Ja, ik persoonlijk niet, maar we krijgen straks bezoek van Joanne en Philippe van Werchter. En het kan wel zijn dat zij nog met tickets gaan smijten, maar dat is voor na 9 uur. Eerst wil ik het graag hebben over Pukkelpop, want die hebben vandaag ook nog een paar nieuwe namen gegooid. Becky Hill zag ik, ook Natasha Beringfield komt naar Pukkelpop in augustus. En heel wat Studio Brussel collega's van mij. Ik zag Jeroen de Lodder, Sea en Amber Broos. Dat is eigenlijk al een teambuilding voor ons Oens-team. En dan ook Stijn van de Voorde en Thibaut Christiaanse, die komen met wat gitaarplaten in hun set. De boel wat ophypen daar. Ik zag ook nog Belgische namen. Onder andere Ila en ook Osayuki komen naar Pukkelpop. Osayuki, dat is het project van producer Chucky Beats. Die gaat met gitaren aan de slag. Die staat er op de vrijdag van Pukkelpop. Feel It All is dit van Osayuki. Studio. Studio.
1: De festivalzender.

Ossa Yuki, Feel It All. Rampage Open Air komt er ook aan binnen 2 weken van 2 tot 5 juli in Kristalpark in Lommel. Een van de artiesten die daar staat is de Belgische Maze en die kan je kennen van dit geluid.

0: Ja, dat was een stukje van Mace en zijn nummer Moonlight. Als je dat niet kent, dan leer je hem nu kennen op Studio Brussel. Een zeer goede avond. Dag Mauro de Potter, of mag ik zeggen Mace?
1: Hallo, dag Pien, alles goed?
0: Ja, met mij alles goed, want de zon schijnt en wij zitten eigenlijk gewoon midden in de festivalzomer. Hoe gaat het met jou?
1: Eigenlijk, het is een hele mooie dag vandaag. De zon schijnt en het kan niet beter eigenlijk.
0: Wat heb je vandaag gedaan?
1: Goh, vandaag zijn veel preparaties geweest, maar ik heb ook wel van de zon genoten. Dus,
0: oké, hey, maar dat is goed. Voor mensen die jou niet kennen, Mace, wat gebeurt er zoal tijdens jouw sets?
1: Goh, ik zou het expressie noemen. Vooral expressie, zo luid mogelijk. Maar ook gewoon zo expressief mogelijk. En cinema, ik noem het cinema.
0: Cinema, maar, expressie.
1: Dus vooral expressie, ja.
0: Oké. Met die expressie sta je donderdag 2 juli op Rampage Open Air. Ben je daar klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor. Rampage is thuiskomen, dus altijd familiefeest daar.
0: Dat is zalig. Ja, het is niet jouw eerste keer, hè. Wat is jouw band met het festival?
1: Ja, zoals ik al zei, het is heel familiaal. Het is, het is al het vijfde jaar ondertussen en ook met de indoor versie ervan. Het is heel familiaal, alles voelt als thuiskomen. Elk jaar is altijd te uitkijken naar Rampage Open Air. Dus ja. Deze keer is niks minder.
0: En is dat dan familiaal of familiair tussen de artiesten? Of heb je dat gevoel ook als je in het publiek staat en kijkt naar al die drum and bass artiesten?
1: Ik denk dat het heel duaal is daarin. De mensen, ja, die laat mensen iets voelen, maar ook de artiesten zijn heel, onze Belgische cirkeltje is heel, heel close met elkaar, dus zeker de artiesten ook.
0: Ja, dat is leuk om te horen. Het is fijn om jou te leren kennen. Dat doen we ook aan de hand van jouw muzikale tips van op de affiche van Rampage Open Air. Kemo en Crooked. Vertel eens, Mauro, waar moeten we die zeker zien op Rampage?
1: Ja, mooi, Crooked is gewoon, ja, het is tijdloos, maar ook technisch tijdloos. Het is gewoon, dat zijn de absolute legendes van de scene, in mijn opinie dan. Gewoon fantastische kerels ook. En ook gewoon, ja, het zijn echt legendes.
0: Legendes.
1: Ik kan niet anders dan dat.
0: Ja, maar dat is goed. Je hebt nog een tip voor ons, Bass Tripper. Ja, dat is toch al iets harder, hè? Wat kan je daarover kwijt?
1: Bass Tripper is ook fantastisch, ook een fantastische kerel. Een van onze goede vrienden ook. En ik wil eigenlijk gewoon ook alle Belgische boys in de kijker even zetten. Zoals Used, Bass Tripper, Primate, Captain Bass, Atmos. Het zijn allemaal fantastische kerels en ze maken ook fantastische muziek, dus het valt zeker niet te ontbreken.
0: Oh, dat is, ik vind het fantastisch, Mees, wat jij doet voor de Belgische scene op Rampage Open Air. Tip 3 is San Holo. I just wanna see the light. Ga je daar zelf ook naar kijken?
1: Ik zelf ga 100% naar San Holo kijken, want het was bijna frappant om te moeten kiezen tussen al die acts natuurlijk, maar San Holo ligt heel dicht bij het hart voor mij. Heel hard mee opgegroeid ook en heel veel inspiratie uitgehaald. En het is de eerste keer dat ik hem ook in België ga zien, dus ik kan niet wachten daarop. Dat gaat echt cool zijn.
0: Oké, maar heel leuk. Het is al binnen 2 weken, hè. Ik zou zeggen, bereid je nog goed voor op je set. Geniet van het goede en het hete weer dat eraan komt.
1: Alright, super bedankt.
0: Ja, alsjeblieft. Fijne Rampage Open Air. Ik draai Light van San Holo. Dag Mees. Salutjes, hè.
1: Ja, dank u wel. De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Voetbal. Vrouwen. Voetbal. Vrouwen. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan.
2: Man, man.

lotaria, lotaria, Harry Square, hey!

0: Voetbal.
1: De jeugd van tegenwoordig met voetbal. Ben eens gaan kijken. Het is op dit moment tijdens het WK. Dus Portugal-Congo in het voetbal momenteel. Het is 1-1. En blijkbaar ook de allereerste WK-goal ooit voor Congo. Dus dat is... ja, feest, denk ik, in het stadion. De jeugd van tegenwoordig, dat is misschien nog belangrijker. Die staan op Genk on stage binnen 10 dagen. En dat is een gratis festival, hè.
0: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
1: We hebben een nieuwe pianotape gekregen vandaag. Het is een mooie mix tussen België en Nederland met Oscar en Wolf en Estine. Zij speelden hun nummer Safe and Sound op onze paarse piano. Het kan zijn dat ze deze zomer een paar keer bij elkaar op het podium kruipen. Want Oscar en Wolf komt naar de Lokkerse feesten. En Estine die verwachten wij op Pukkelpop. Dus geniet alvast van deze nog intiemere versie. En check hem zeker ook eens met beeld.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Studio Brussel.

Ik ga jouw tranen drogen met volk, met Ierse volk. En als je daarvan houdt, dan moet je naar Mudrusse Lake op de Lokerse Feesten of het OLT, want daar spelen ze ook nog. Een van de beste acts op Best Kept Secret afgelopen weekend, volgens mezelf. En ook volgens enkele artikels die ik voorbij zag komen over deze zeskoppige band. Ik heb voor jou Spencel Hill van Mudrusse Lake.

0: Russell Hill, hoe Iers kan je klinken? Hè? Staan dus ook nog op Lokerse feesten deze zomer. Hallo vrienden, ik ben zo blij dat ik jullie blij mag maken met zoveel festivaltickets in dit radioprogramma. Straks dus Werchter Park Live op bezoek met een cadeautje voor een chansaard die bij de radio gekluisterd blijft zitten. Vanaf morgen zitten wij met Studio Brussel op Graspop Metal Meeting. Maar volgende week ben ik er al terug met de festivalzender elke dag tussen 8 en 10. En bijvoorbeeld donderdag, de 25e, geef ik nog een duo-ticket weg voor Paradise City. Die waren gisteren op bezoek en die lieten nog een laatste duo-ticketje achter voor de uitverkochte vrijdag. En jij kan dat winnen. Het is voor vrijdag 26 juni. Dat is de dag van onder andere Interplanetary Criminal van BBSEC, De Jeugd van Tegenwoordig, Mallgrab, die speel ik zo meteen voor jou. En naast dat festivalticket voor Paradise word je die dag ook nog eens thuis opgehaald met de auto en veilig afgezet als het festival is afgelopen. Dat zit gewoon mee inbegrepen in de prijs. Gewoon naar de festivalzender luisteren volgende week donderdag of elke dag, dat is nog beter.
1: Festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender. Muziek geeft je nog meer energie aan het stuur van een Cupra.

0: die vind je op Rock Werchter op het ontdekkingspodium Nest. De eerste festivalgangers die hebben vandaag as we speak hun tent opgezet op Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En als ik dan over campingpijnen spreek, ik had vorige week op Best Kept Secret het probleem dat mijn luchtmatras te groot was voor mijn tent. Ik heb daar zeer slecht geslapen. Ik heb daar wel zeer veel plezier gehad. Maar bon, een voorbereid festivalganger is er misschien wel twee waard. En als je nu denkt, ik was vergeten dat er nog een gat in mijn tent zat van vorig jaar op de festivalzomer. Of mijn kampeerstoeltjes, die ben ik vergeten op een camping in de Provence. Dan kan ik je misschien wel net op tijd uit de nood helpen. Ik heb een festivalpakket te geven. Het is een pakket uit de festivalwinkel van Bol. En daar ligt heel veel. Hè. Daar ligt zonnecrème. Daar liggen tenten, koelboxen, waterpistolen. Alles wat je wil bij 30 graden. En jij kan het winnen. Als je kans wil maken op het festivalpakket, dan stuur je nu Bol in de app van Studio Brussel. Gsm-nummer erbij. Dat is misschien wel belangrijk. En dan mag jij meespelen zo meteen op de radio.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: over games gesproken. Wij gaan strijden voor een festivalpakket.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, en zo'n pakket is natuurlijk zeer welkom aan de start van de festivalzomer voor enerzijds. Helena, hallo.
2: Hallo, dag Pien.
0: Welke festivals staan op jouw planning?
2: Sowieso Couleur Café.
0: Dat hoor ik
2: en hopelijk ook Pukkelpop. Maar dat hangt nog een beetje af van mijn herexamens of niet.
0: Oké. Okay.
2: En Rock Werchter, maar ik heb jammer genoeg familieweekend dan. Dus,
0: nee!
2: Ja.
0: Oh, maar een familieuitje, dat zeg ik. Helena, een festivalpakket. Ik hoor het al, dat is welkom voor iemand met zoveel festivals. Michael, jij zou dat ook graag winnen, hè?
3: Heel zeker.
0: Wat zou er zo mogen inzitten voor jou in dat pakket?
3: Sowieso een tent en een nieuw luchtmatras zou leuk zijn. Maar wat waterspelletjes of waterspeeltjes zouden ook wel leuk zijn.
0: Dat is heel goed. Ik denk dat het er zeker in zit. Lieve vrienden, jullie nemen het tegen elkaar op in een geheugenspel. Zoals je dat vroeger graag speelde op de Giro of de Scouts. Helena, jij begint zo dadelijk met ik ga naar Graspop en ik neem mee. En dan voeg je er iets aan toe. En dan, Michael, is het aan jou om dat te herhalen en er ook nog iets aan toe te voegen. En zo ga je dan om de beurt. Degene die het eerste niet meer kan aanvullen of fout is, die verliest. Of degene die na 1 minuut nog aan de beurt is, die verliest eigenlijk ook, want er is een aftelklok. Is het duidelijk en zijn jullie klaar?
3: Ja.
2: Ja.
0: Oké, go Helena.
2: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril.
0: Oké,
3: ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril en zonnecrème.
2: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème en een pet.
3: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème, een pet en handdoeken.
2: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème, pet, handdoeken, een horloge.
3: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème, pet, handdoeken, een horloge en schoenen.
2: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème, pet, handdoek, horloge, schoenen en sandalen.
3: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème, een pet, handdoeken, een horloge, schoenen, sandalen en verse sokken.
2: Ik ga naar Graspop en ik neem mee een zonnebril, zonnecrème, een pet, handdoek, horloge, schoen, sandalen, sokken.
0: Oh nee, Helena, de tijd is op. Maar dat wil zeggen, Michael, dat jij het festivalpakket wint. Ja, voilà, kijk eens aan. Je hebt ineens een lijstje gemaakt voor dat festivalpakket, dus dat komt helemaal goed. Ik wens jullie in elk geval een schitterende zomer.
1: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: En wij bereiden voor op Graspop Metal Meeting. Het eerste festival dat eigenlijk al een klein beetje bezig is op deze woensdag. En morgen staat daar The Offspring.

0: The Kids Aren't Alright van The Offspring. Ja, voor de rest van het liedje zal je morgen naar Studio Brussel moeten luisteren, want we zenden live uit op Graspop Metal Meeting. Je kan ook meekijken via VRT Max. Dat is nieuw dit jaar. En blijf luisteren, want ik heb zo meteen Werchter Park live op bezoek in de studio.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensenbrecht Schabrechts. In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3 uur met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Verkeersdeskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer begin deze maand waren 1500 weggebruikers in overtreding. Dat is bijna een derde van alle gecontroleerden en dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen, vertelt Amber G. van de federale politie. Zij geeft enkele voorbeelden.
5: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem, e-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of fietsrijd mag niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
4: In de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft de politie bijna €700.000 cash gevonden na een routinecontrole in het verkeer. Agenten hielden een bestuurder tegen omdat hij zijn richtingaanwijzer niet had gebruikt. In de auto vonden ze een verborgenruimte met gsm's en na een huiszoeking vonden ze een smak geld. De bestuurder en zijn partner zijn aangehouden op verdenking van de witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Op de Noordzee is een oefening gehouden om een olielek te bestrijden. Onder meer het onderzoeksschip de Belgica nam deel aan de opruimactie. De olie werd voor de gelegenheid vervangen door stro. Als er een lek is, moet je meteen kunnen ingrijpen, zegt minister van de Noordzee Annelies Verlinde.
6: Omdat bij olievervuiling snelheid heel belangrijk is. En daarvoor heb je natuurlijk mensen en middelen nodig. Wij beschikken over hoogtechnologische schepen. Niet alleen de Belgica die eindelijk weer in de vaart is. Belangrijk omdat we natuurlijk ook dichtbij een aantal natuurparken hebben, zoals het Zwin, en wat kost moeten vermijden dat die olie zich verder verspreidt in de richting van die parken.
4: En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo zo net een openingswedstrijd gespeeld op deze wereldbeker. De wedstrijd is geëindigd op 1-1. Jonathan, met de penningen. Portugal heeft dus niet kunnen winnen als een van de favorieten.
7: Nee, inderdaad opvallend. Portugal en Congo 1-1, dus een openingswedstrijd. Portugal opende de score vroeg in de wedstrijd met een kopbalgoal van João Neves. Net voor de rust was er dan de gelijkmaker van Johan Wissa. Dat is de eerste goal ooit voor Congo op een WK. Historisch moment. En Portugal moest dan weer op zoek naar een doelpunt. Moeilijk, want voor Congo is een punt in deze wedstrijd vandaag gewoon mooi. En het bleef dus 1-1, want Cristiano Ronaldo kreeg veel goede kansen, maar kon die niet in doel verwerken. Zijn grote concurrent Lionel Messi maakte er gisteren 3, maar vandaag is het voor een groot publiek nog eens duidelijk geworden dat die twee niet meer op een gelijkaardig niveau acteren. 1-1 dus inderdaad, maar een punt voor Portugal. En daar zal bondscoach Roberto Martinez niet tevreden mee kunnen zijn.
4: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Morgen veel zon en heet tot 33 graden, aan de kust 25 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Pien Lefranc.
0: Omdat ik bezoek krijg van Werchter Park Live, omdat je tickets kan winnen en omdat ik alleen maar muziek speel van op hun line-up, zet je Studio Brussel best aan vanavond.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
8: Cut my life.

0: Roach, Last Resort. Ga je kunnen meebrullen binnenkort op een Belgisch festival?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Werchter Parklife.
0: Ja, de voorpret van Rock Werchter vertaalt zich dit jaar weer in twee pre-festivaldagen. Eén van die festivals is Werchter Parklife. Dat is op zondag 28 juni. Met inderdaad onder andere Papa Roach op de line-up. En ik heb Jojo.

0: voor dan Werchter Parklife. Hoe staan jullie ervoor?
1: We zitten op schema.
0: Oké. Het zijn een paar hete laatste opbouwdagen, denk ik dan. Wat moet er nog gebeuren precies?
1: Er zijn nog wat dingen die moeten afgewerkt worden, maar algemeen staat de volledige stad er.
0: Oké. Amai, maar ik ben benieuwd. Het gaat gaan gebeuren. Werchter Parklife is een nieuw dagfestival vanaf dit jaar. Nu, we kennen die naam natuurlijk al van de corona-editie, maar mag ik het zeggen dat het een nieuw festival is?
1: Het is een nieuw festival, een nieuw eendagsfestival. Wat we voelden dat het moment was om zo'n festival te lanceren.
0: Oké. Ja, Filip, je mag je microfoon zo ietsje dichter. Dan hoor ik uw mooie stem nog wat beter op de radio. Ik heb een vraagje. Want jullie hebben natuurlijk Werchter Boutique de dag ervoor. Er bestaat ook TW Classic. Wat onderscheidt Werchter Parklife dan van die twee andere rockwerchterbroertjes?
1: Het verschil is eigenlijk dat Parklife, het is de eerste editie, dus dat zal in de toekomst verder wel blijken. Het zal altijd een rockheadliner zijn, maar laat ons zeggen een rockheadliner uit de jaren 2000, jaren 90, tweede deel jaren 90. Artiesten, net gelijk als Linkin Park, die ook nog op Rockwerchter zelf zouden kunnen staan.
0: Ja.
1: Dat is het idee. Op het moment dat Linkin Park besliste om de tweede zomer te toeren, dat we ook met België een kans hadden om ook terug een show te doen, hebben we gezocht wat kunnen we doen. Werchter op Rockwerchter opnieuw was geen optie. TW Classic dekt de lading niet. Boutique dekt de lading niet. Boutique is veel meer een popfestival.
0: Ja.
1: En dan hebben we gezocht van hoe kunnen we een eendagsfestival bouwen. Mijn headliners gelijk als Linkin Park. Het idee leefde al lang dat we een aantal headliners van dat kaliber misschien toch ook een eendagsevenement op de wei moesten kunnen creëren. En de twee kwamen eigenlijk exact samen.
0: Dat is wel interessant om te horen. Eigenlijk heeft Linkin Park er een beetje voor gezorgd dat er een nieuwe broer of zus is voor Rockwerchter. Ik ben heel benieuwd, want ik wil zo meteen door de rest van de line-up gaan. Wij spelen dit uur enkel muziek van op Werchter Parklife. Er staat ook één Belg. Zet je BX, blijft de basics. Zwangere Guy, die kon niet ontbreken uiteraard. Hoe is hij tussen al die rock legends beland, vraag ik mij af.
1: Wel, Zwangere Guy is eigenlijk niet letterlijk op vraag van Linkin Park, maar op het moment dat Linkin Park akkoord was om het eendagsevenement te spelen. Het is geen gecureerd festival door een artiest, maar zij wouden wel een bepaalde soort line-up zien. En een van de belangrijke elementen was de verschillende genres die Linkin Park zelf verwerkt. Dat gaat van elektronica tot hip-hop, metal, rock en zo verder. Uh-huh. Dus ze vond het heel belangrijk van hip-hop acts ook op de beeld te hebben. En we zijn ermee aan de slag gegaan. Zwangere Guy is een hip-hop act, maar is 100% rock'n'roll. Bedoel, ja. Die shows zijn heel straf. We hebben Zwangere Guy voorgesteld. We hebben beelden van verschillende festivals laten zien. De vooral de show op Pukkelpop, waar als je die massa ziet, echt heel mooi om te zien. We hebben die doorgestuurd naar een agent die dat dan bespreekt met het team van Linkin Park. En we hebben eigenlijk heel kort een tijd antwoord gekregen van we willen hem op de bil.
0: Wat de hel? Dit is gewoon Linkin Park. Yes, de Belgische Zwangere Guy, die moet erbij zijn. Wat zeiden die dan over hem?
1: Nee, we waren eigenlijk content omdat we de juiste vibe vonden. Ik bedoel, hiphop heeft ook 1001 genres. Maar dat je zo'n act, een leftfield hiphop act, waar dat je een jong publiek ziet, die ook wel vertaalt wat er in een stad leeft, die een artiest met een boodschap. Het zijn allemaal elementen die hebben we meegegeven. En voor hen is dat natuurlijk de connectie met het land dat ze spelen, de energie dat ze van de artiest zien.
0: Ja.
1: En ook wel de sound. Er staan natuurlijk de teksten niet, maar ze zorgen wel de sound, de energie ervan.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk redelijk snel gegaan.
0: Ah, dat is zo cool. Allee, Linkin Park is fan van Zwangere Guy. Ik wil straks nog meer weten over de line-up, maar ik ga hem nu al eens knallen. Hij heeft een showcase gegeven bij Studio Brussel. Ik heb Papucho klaarstaan en Vecht voor Papier. Zwangere Guy op Werchter Parklife. De festivalzender. Studio Brussel.

écoute, Pierre disait dans le tête dans le dog. Dan ook mensen die geen mensen zijn, blijkbaar. Applausje voor Studio Brussel, alsjeblieft. Hartje voor Studio Brussel, alsjeblieft. Oh yeah. En dan nu. Iedereen.

0: Zwangere Gie, een van de namen op Werchter Park Live. Op 28 juni, die staat trouwens ook op Rock Werchter zelf. Maar daar gaat het nu niet over. Ik heb Joanne en Philippe op bezoek van Werchter Park Live. Joanne en Philippe, zijn jullie engelbewaarders vandaag? Want ze maken het mogelijk, ja, voor een paar gelukkige Studio Brussel-luisteraars om nog aanwezig te kunnen zijn op Werchter Park Live dit jaar. Joanne, wat hebben jullie te bieden?
1: Yes, Werchter Park Live is uitverkocht, maar we hebben nog een ticket voor één gelukkige luisteraar die dan met 3 vrienden naar het festival kan komen.
0: Wauw, tickets voor jou en 3 vrienden. Een groepje van 4 dus, fantastisch. Jullie mogen dan binnen 11 dagen deze muzikale waterval over jullie laten komen. Oei, en dat is een foutje van mezelf. Deze muzikale waterval.

0: Ja, dat zijn mooie namen, hè? Linkin Park, Zwangere Gie, Papa Roach, Clips. En dat zijn er eigenlijk maar een paar. Er staan er in totaal 6. Filip, Joanna, jullie weten het misschien niet meer. Maar het is vandaag, dag op dag, 1 jaar geleden, dat jullie de aankondiging van de nieuwe editie van Werchter Park Live hebben aangekondigd.
1: Exact, ja, we waren het eigenlijk vergeten, maar daar juist viel het ons inderdaad terug op dat het exact 1 jaar geleden is.
0: Ja. Dat is toch echt fantastisch? Ja, het moest zo zijn. Dat ging gepaard ook met een gigantische headliner, hè? Linkin Park, we hebben het er net al over gehad. Die dan ook nog eens enkele weken later op Rock Werchter 2025 heeft gespeeld. 2 jaar op rij, historische band. Wat maakt van hen zo een droomheadliner?
1: Een droomheadliner, omdat het ze 1 ongelooflijk straf zijn. Live, zowel in het verleden. Ze hebben in 2011 op het festival gestaan als headliner. Ze hebben in 2017 ook nog op het festival gestaan als headliner. Zij zijn denk ik plaat na plaat in het verleden toch altijd vernieuwend geweest. Het combineren van stijl, het aantal bands dat zij beïnvloed hebben, en niet alleen rockbands. Ze hebben echt wel een sound die andere muzikanten inspireert. En dat, ja, 2 decennia lang is, 2 decennia lang is straf. En het feit, zeker voor ons, op moment vorig jaar, Rock Werchter, de gesprekken waren al lang voordien begonnen. Eigenlijk nog voordat we wisten dat Emily Armstrong zangeres ging worden. We kregen ook niet zoveel informatie. Maar omwille van het verleden met het festival, de band die er was met het festival, toen het duidelijk werd dat ze terug gingen toeren, dat er nieuwe muziek gingen komen, ook al wisten we niet de details, waren we er heel snel uit van, we willen jullie op Rock Werchter. We willen absoluut deel uitmaken van het vervolg van hoe dat Linkin Park na Chester, hoe dat ze verder gaan. En die aanloop naar Rock Werchter 2025, de moment als Linkin Park hun aftelklok had en die show streamde. Op het moment dat wij die show zagen, dat we de sterkte van Emily Armstrong zagen, dat we de eigenlijk een hele straffe band die zichzelf had eruit gevonden, met heel veel respect voor hun verleden ook, met heel veel respect voor een frontman die er niet meer is. Hoe dat zij dat uitgewerkt hebben, die nieuwe sound, die nieuwe nummers, wij waren weggeblazen op het moment dat wij zagen. En ik kan op dat moment dat gevoel dat wij hadden van zo blij dat ze op ons festival gingen staan. En dat maakt denk ik, als je ook dat kan, een heel straffe frontman verliezen die mee die sound bepaald heeft. En met zoveel respect voor het verleden, een nieuw lid, en zeker frontvrouw. En die nieuwe nummers schrijven en eigenlijk een compleet nieuw verhaal schrijven. Dat toont al dat ze in het verleden straf waren, maar dat toont zeker talent dat in die band zit, waarom dat zij een headliner zijn en voor ons zeker een headliner zijn op ons festival.
0: En Rock Werchter, die toch ook een rol heeft gespeeld. Want Rock Werchter was ook de plek, een van de laatste plekken waar Chester Bennington mee op het podium stond. Op Linkin Park, waar er ook heel veel Belgische fans bij waren. Belgische fans die ze dan vorig jaar en ook dit jaar opnieuw kunnen zien. Ik stond erbij. Het was fenomenaal. Wat blijft er jullie nog bij van het concert van Linkin Park op Rock Werchter vorig jaar?
1: Van vorig jaar, ze dan live zien en die nieuwe nummers horen, de oude nummers horen en de energie van de band, de reactie van het publiek, daar krijgen we altijd kippenvel van.
0: Ja.
1: Die het begin van de set, als je dat publiek hoort, de blijdschap van die band terug te zien. Maar dan die set, een uur en een half lang op zo hoog niveau. En wat er vooral ook is bijgebleven is denk ik de wederom, dus het respect voor het verleden.
0: Bedoel, ja.
1: Emily Armstrong is een heel sterke frontvrouw. Die nummers uit het verleden zijn een deel van het publiek geworden. Is behoort tot het publiek toe. En de manier dat zij die brengt, gedraagt ze zich ook zo. Ze geeft die nummers veel meer naar het publiek. Hoe dat ze zelf zingt.
0: Momenten waarop het publiek ook gewoon kan meebrullen.
1: Absoluut. En ze creëert die momenten voor dat publiek. En dat zijn van kippenvel.
0: Ik heb echt al zoveel zin erin om ze gewoon nog eens live te zien. Het is een schitterende headliner. Dat heb je helemaal duidelijk gemaakt, Filip. Hoe dat die rest van de line-up er gaat uitzien, dat gaan we zometeen gewoon nog eens ontdekken. Maar ik ga nu even Linkin Park draaien. Eentje met Emily Armstrong. Heavy is the Crown. Studio.

0: frontvrouw, lees ik hier berichtje van Robin in de app. 55.000 festivalgangers zullen dit meebrullen binnen 11 dagen al.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Werchter Parklife.
0: Ja, bezoek van Werchter Parklife van Joanna en van Philippe. Jongens, voor zondag 28 juni, ben al eens gaan kijken in de weer-app. Geeft momenteel 29 graden en een zonnetje. Volle zon. Dat zou eigenlijk toch wel echt prima zijn, hè, voor die eerste editie.
3: Dat is een goed festivalweertje.
0: Ja. Voor sommige mensen is dat te warm, voor mij is dat echt perfect.
3: Ah wel, het is, als het te warm is, dan voorzien wij waterkanonnen en zonnecrème en dergelijke.
0: Amai, dat is echt goed om te weten. Werchter Parklife vindt plaats op het terrein van Rock Werchter, een weekje voordien. Er staat ook ergens een niet-muzikale tip.
3: Correct. We hebben rechts van Mainstage, als u ervoor staat, 3 containers. En ieder jaar worden die opnieuw ingevuld door de beste street art kunstenaars. Dus moest je tussen de changeovers even niet weten wat doen, ga zeker eens kijken. Er staan weer prachtige graffiti kunstwerken op.
0: Ja, de Northwest Walls. Heb jij ze al gezien?
3: Ja, ze zijn klaar.
0: Ja?
3: En ik loop er elke dag wel eens een keer voorbij. En het is echt waanzin om te zien hoe dat op zo'n schaal zo'n prachtige kunstwerken.
0: Ja, dat is heel cool, hè? Inderdaad. Linkin Park als headliner. We hebben het er net al uitgebreid over gehad. Ik denk dat we een uur lang Linkin Park zouden kunnen draaien. Dat we er ook een uur lang over zouden kunnen babbelen. Maar er wordt natuurlijk ook nog de rest van de line-up omheen gebouwd, Philippe. Je zei het daarnet wel mooi. We houden zo aan rekening met de verschillende genres dat Linkin Park uitdraagt. Die proberen we eigenlijk weer te geven in de rest van de line-up. We hebben Zwangere Guy, we hebben Papa Roach. Er staan in totaal 6 acts. We gaan ze allemaal spelen. Ik heb nu hip-hop duo Clips klaarstaan. Wat mogen we daarvan verwachten en wie zijn ze?
4: Clips is een hip-hop duo. Twee broers uit Virginia Beach. Die begin 2000, mid 2004, 2005 ongeveer een debuutplaat hebben gemaakt. Toen al samenwerkte met Neptunes, Pharrell Williams en Chad Hugo van Neptunes. Ook wel typisch die sound dat je terug hoort bij Neptunes, bij Pharrell Williams in het begin, bij N.E.R.D. Die beats erom, die harde beats, die synths daarboven. En zijn twee heel straffe MC's, ook live. Nadien is Pusha T vooral, denk ik, voor de meeste mensen misschien bekender door werk met Kanye West. Op een aantal platen meegedaan op zijn solowerk, geproduceerd door Kanye West, maar ook met Kendrick Lamar gewerkt en zo verder. En vorig jaar hebben zij terug als duo, na een heel lange periode niets meer samen gedaan te hebben, hebben zij terug een album uitgebracht, wat dat een van de betere hip-hop albums is van 2025.
0: Okay.
4: Terug met Neptunes, terug met Pharrell Williams en Chad Hugo in de productie.
0: Het is een beetje zoals Linkin Park, begonnen in de jaren 0 en dan een comeback gemaakt in 2025.
4: Exact. En het is ook Linkin Park die hen mee op tour neemt. Samen met Fantogram doen Clips en Fantogram alle shows van Linkin Park mee.
0: Okay, heel vet. Ik heb het nummer So Be It klaarstaan van Clips. Hoor je en zie je dus ook op Werchter Parklife binnen 10 dagen.

0: so be it.
1: Op weg naar Parklife.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Werchter Parklife.
1: Ja, Werchter Parklife, een nieuw broertje of zusje voor ook Werchter eigenlijk. De naam kennen we al uit de corona-editie van in 2021. Maar het krijgt nu een volwaardige festivaldag op 28 juni. En lieve luisteraar, mocht jij het nog niet doorhebben, je kan festivaltickets winnen. Voor geen klein festivalletje, want het is eigenlijk een ticket voor jou en drie vrienden. Dus als je een groepje van vier mensen hebt, speel zeker mee, want het is ook uitverkocht, hè, Joanna, Philippe?
4: Ja, klopt. Helemaal uitverkocht.
1: Helemaal uitverkocht. Zo meteen zullen we die tickets weggeven. Jullie hebben een vraagje voorbereid. Maar Joanna, er is ook nog een persoonlijke favoriet van jou die op de line-up staat. Landmarks.
4: Ja, klopt. Landmarks. Een Franse metalcore band uit Marseille. Super cool. Ze rappen een beetje. Ze maken metalcore. Ze zingen in het Engels en Frans. Het gaat alle kanten op, maar het is keigoed.
1: Ja, waar heb jij ze leren kennen?
4: Ze hebben al meerdere keren in België gespeeld. Twee keer een indoor show, alle twee sold out. Twee keer Graspop Metal Meeting. Dus op zich al kansen genoeg gehad. Maar als je ze toch nog nooit live gezien hebt, het is echt de moeite.
1: Ja, en ik las ook op jullie website dat zij zelf enorme fan zijn van Linkin Park en dat ze daar veel inspiratie hebben uitgehaald.
4: Ja, het is ook, je hoort het ook echt aan de sound. Het is ook zo dat de rap in combinatie met dan de zwaardere gitaren of metal en rock, ja, het is echt top. Ja,
1: dus Linkin Park heeft ook zijn ja-woord gegeven voor Landmarks.
4: Ja.
5: Inderdaad, we hebben ook die vraag gesteld. Dus op het moment dat Against the Current jammer genoeg moest cancelen. Landmark staat ook al op Rockwerchter. Maar we hebben toch voorgesteld, omdat we weten dat Landmark grote fans zijn van Linkin Park. En hebben voorgesteld van, kunnen we Landmark dan als vervanger van Against the Current zetten? En ik denk dat de ja, dat we die sneller gekregen hebben dan dat we de vraag gesteld hebben.
1: Oké, maar dat is de max. Heel goed. Uit Marseille, Landmarks met Sulfur.

0: wordt een dag waarop veel mensen hun stem gaan verliezen aan al die straffe bands. Landmarks, ook op Werchter Park Live. Ja, het is zover, hè. Je maakt kans op het allerlaatste ticket voor de eerste echte editie van dit nieuwe dagfestival van Rock Werchter. Namelijk Werchter Park Live. Op 28 juni met Linkin Park, met Zwangere Guy, met Papa Roach, met Clips, met Landmarks en met Fantogram. Die ga je zo meteen nog horen. Jullie hebben een goede vraag kunnen bedenken, hè?
1: Ja, ik denk het wel. Welke Belgische metalband sampled Zwangere Guy in het nummer Vecht voor Papier?
0: Oké. We zijn dus op zoek naar een Belgische metalband die Zwangere Guy heeft gesampled. Ik laat jou een fragmentje horen.

0: rustigere nummer, hè? When I'm Small, Phantogram. We staan ook op de line-up van Werchter Park Live 2026. Komen uit New York en zijn met drie, wist Philippe mij net te vertellen. Jongens, het is zover. We gaan hier smijten met festivaltickets. We hebben een vraag gesteld in de app van Studio Brussel. Wat staat er in onze prijzenkast? Dat is namelijk één ticket voor jou en drie vrienden. Goedenavond, dag Arno.
1: Goedenavond, dag Pien.
0: Er komt mij hier net ter oren dat jij nog nooit echt als festivalganger zelf naar een festival bent gegaan.
1: Nee, dat is waar. Ik heb enkele festivals al meegemaakt als werknemer zijn in foodstands, maar ik ben nog nooit echt naar een festival kunnen gaan. Nee.
0: Zo, vers vlees op Werchter Park Live, is dat een goed idee voor jullie?
2: Ja, welkom.
0: Wat is jouw advies misschien voor zo'n verse festivalganger?
2: Als het heel warm is, smeer u zeker in. En veel plezier, have fun, geniet ervan.
0: En go with the flow. Yes. Ik ga nog eens even laten horen welke line-up jij krijgt, Arno, als je zo meteen wint.

0: Ja. Linkin Park, Zwangergie, Papa Roach, Clips, Landmarks en Fantogram. Hou jullie telefoon in de gaten, want als Arno fout antwoordt, dan bel ik gewoon iemand nieuw op. Arno, weet jij wat je gaat winnen zo meteen? Dat is misschien een ticket voor jou en voor drie vrienden.
1: Dat
0: is redelijk gestoord.
1: Goed, ja, oké. Okay.
0: Maar dat is oké. Okay. Het zal misschien wel lukken. Kijk, ik zal de vraag nog één keer stellen. De vraag was, Joanne...
2: Welke Belgische metalband heeft Zwangergie gesampled in het nummer Vecht voor Papier?
0: Ik zal het nog eens laten horen voor jou. Dit is haat, haat omdat er niemand voor u staat. Dit is haat, omdat ze constant liegen bij de staat. Arno, heb je er enig idee van?
1: Volgens mij was dat Channel Zero.
0: We gaan eens luisteren. Yes, dat is juist, Arno!
1: What the fuck? Oké, okay, wow.
0: Laat het er maar uit, hoor. Je mag naar Werchter Parklife.
1: Ja, ja, what the fuck? Ja, oef. Ja, ik mag niet schelden, hè. Je mag... de radio. Nee, ja, wat is dat? Oh, shit.
0: Dat is heerlijk. Arno, je mag van mij alles op de radio. Ga jij drie vrienden vinden die mee kunnen? Want je mag gratis.
1: Ja, die zeker vinden. Ja. Zeker vinden. Ja.
0: Naar welke, ja. naar welke naam kijk jij het meeste uit?
1: Ja, sowieso Linkin Park vind ik wel mega zot. Maar ook wel Pentagram. Het is wel zot dat ze nog eindelijk naar België komen. En zeker Papa Roach. Dus ja, ik ben wel blij, ja.
0: Amai, maar voor zo'n muziekkenner vind ik het straf dat je nog nooit op een festivalgrond bent geweest. Arno, het is jou zo gegund. Laat ons zeker weten hoe het geweest is daar, hè.
1: Ik wil dat zeker doen.
0: Yo, yo. Studio Brussel. De festivalzender. Channel Zero, die hebben er gestaan op een vorige editie, hè, Filip?
3: Inderdaad, in de twee covid-jaren hebben het eerste... Deze jaar in 2020 hebben we de zomerbar georganiseerd op 400 man in al die kleine bubbels met vier. Maar in 2021 hebben we Parklife voor op 2500 man kunnen organiseren, wat dat voor ons wel een nieuwe flow in het team gaf. En zowel Zwangergie als Channel Zero's toen op de affiche.
0: Amai, zalig. Ik ga ze nog een keer draaien. Staan er dus niet dit jaar. Hebben er wel gestaan op Werchter Parklife. En het heeft Arno zomaar eens 4 festivaltickets opgeleverd. Dat wordt beuken op Werchter Parklife. Dit is Channel Zero met Black Fuel.

Godfrey stuurt een app. Ja, Werchter Parklife. Ik ben er 2 jaar geweest. Zo'n mooie herinneringen. Dat was wel de corona-editie. Hij stuurt een fotootje door van een zonnige festival. Wij met van die bubbels. Gaan we dit jaar toch anders aanpakken, hè? Het was wel met Channel Zero. 5 jaar geleden, in 2021 was dat.

0: Joanna, Philippe, het zit erop, onze uurtje. Ik heb nog één straffe live plaat klaarstaan van Linkin Park in 2017, waar het misschien wel allemaal begonnen is voor vorige en deze zomer. Jullie kunnen in één rechte lijn naar het festival toe werken, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat staat er nu zo op jullie planning nog? Jullie gaan naar Graspop Metal Meeting.
1: Ja, vanaf morgen zitten wij op Graspop.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, en dan inderdaad, het weekend erop gaat bij ons ook voor de eerste keer het festivalpark open. Eerst werd er boutique, dan werd er parklife. Dus wij kijken er super hard naar uit om iedereen weer te verwelkomen.
0: Ja, dat zal wel zijn. Hebben jullie een favoriete festivalsnack van op Werchter Parklife waar je nu al naar uitkijkt?
1: Ja. ik ga toch nog een keer langs bij de Aperolstand en bij de Banh Mi.
0: Oké, dat is een hele vaste bestelling.
1: Klopt.
0: En bij jou, Philippe?
2: Voor mij zijn dat de poffertjes.
0: Ah, poffertjes.
2: Daar kijk ik altijd naar uit. En die zijn nu terug van weg geweest.
0: Oké. Okay. Hey, maar dat is wel hele goede informatie. Fijn dat ik het nog meekrijg. Poffertjes en dan Linkin Park. Vraag mij af, gaan jullie dan ook kijken met het team? Is er tijd voor?
2: Er is niet voor iedereen tijd voor. Maar bij de afsluiter, denk ik, kunnen de meeste mensen wel
1: een
2: stuk van de show gaan kijken. Dus je moet het ook beleven, wat iedereen een jaar aan het werken is, langer. Die weken voordien, dat moment als die headliner speelt, iedereen staat er toch wel.
1: Iedereen maakt
2: niet de volledige set, maar toch een groot stuk.
0: Ja, het zal wel zijn. Inderdaad, een moment waarop iedereen naar aan het uitkijken is. Ik wens jullie veel zon. Ik wens jullie een schitterende eerste editie van Werchter Parklife. Dankjewel om langs te komen. Ik speel nog Numb van Linkin Park in 2017.
1: Super, jullie bedankt.
2: Bedankt.
0: Tot daar. Hè.
1: Doei.
0: Ook op Rock Werchter trouwens, met nog de stem van Chester Bennington. Ja.

0: So be no more, so for one last time, people make some noise. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
3: It's just one of those days.
1: Mis niets van Graspop Metal Meeting. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op VRT Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Hello.
5: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
6: De nachtmerrie blijft duren. In thuis.
7: Femke!
6: Moet gedaan zijn. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
8: Wacht.
7: Is er iemand?
6: Toch?
9: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
7: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
6: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT 1 en op VRT Max.
1: Dit is Studio Brussel.
10: Brussel. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De VS heeft de tekst van het voorlopige akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. De inhoud daarvan was al gelekt. In het akkoord staat dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de Straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleaire programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken gemaakt, zegt Thomas de Grave in Washington.
11: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
10: En daarnaast is ook afgesproken dat er een fonds komt van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Iran laat weten dat het de tekst bestudeert. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer waren 1500 van de 4500 weggebruikers in overtreding. Dat is een derde van alle gecontroleerden. Het is dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Amber Zee van de federale politie geeft enkele voorbeelden.
12: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem, e-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
10: De komende week wordt het bijzonder warm in ons land, met temperaturen boven de 30 graden en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim.
13: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook vrijdagavond en vrijdagnacht verwachten we felle onweersbuien voor het centrum en voor het oosten, met hagel, met veel regen op korte tijd en harde rukwinden.
10: Op het WK voetbal heeft een van de favorieten, Portugal, zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. De ploeg van Cristiano Ronaldo speelde 1-1 gelijk tegen Congo. Het verslag is van Jonathan met de Benningen.
14: Het was een slappe vertoning van Portugal dat eerst nog wat zand in de ogen strooide van de voetbalfan, door na 5 minuten al op voorsprong te komen via een kopbal van João Neves. Congo brak daarna af en toe uit de controle van de Portugezen met scherpe counters. En op een hoekschop net voor de rust zorgde Wissa ook met de rake kopbalgoal voor het eerste WK-doelpunt in de geschiedenis van Congo. Na 52 jaar staat Congo weer op een wereldkampioenschap en dat hebben ze nu feestelijk geopend met een eerste punt tegen een tegenvallend Portugal. Roberto Martinez houdt bij de Portugezen vast aan de 41-jarige voetballende legende Cristiano Ronaldo, maar die kwam ook vandaag niet uit de verf. 1-1 dus tussen Portugal en Congo.
10: En in de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt er duchtig gevierd. Zo'n resultaat van de luipaarden hadden ze niet verwacht.
15: 5 minuten 1-0 achter staat. Moed zegt er in de schoenen. Marcelio Paars.
16: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht?
4: top tegen Portugal.
16: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de World Cup. Allee, ik heb geen woord.
10: Zo net is al de volgende wedstrijd begonnen, die tussen Engeland en Kroatië. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden, aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: 2016.
1: Strauss.
0: Bruxelles, Lutèce.
1: Strauss.
0: Bruxelles, Harry. Yeah.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en die komt overeen met de inhoud die eerder vandaag al was gelekt. Zo lezen we dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de Straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleair programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
1: En er is ook sprake van een fonds van 300 miljoen dollar voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Het is niet duidelijk wie dat gaat betalen. In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3 uur met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Verkeersdeskundigen zouden precieze omstandigheden moeten onderzoeken. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië aan de gang. Nicola de Brabander, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar aan de rust?
3: Wel, het is 2-2 na een heel erg boeiende eerste helft, waarin Engeland na amper 10 minuten al een penalty kreeg na een fout van Luka Modric op Madueke. Harry Kane die miste eerst, maar hij kreeg een herkansing omdat doelman Livakovic te snel weg was. En vervolgens scoorde Kane wel. Engeland domineerde vervolgens, maar Baturina trapte uit het niets de 1-1 binnen in minuut 36. En de slotfase van de eerste helft was dol, want weer Kane kopte Engeland op hoekschop overtuigend. Weer op voorsprong, verdient 2-1 dus. Maar de Kroaten knutselden diep in de toegevoegde tijd een prachtig doelpunt in elkaar, waarbij Moussa gelijk maakte. Topfavoriet Engeland heeft offensief dus enorm veel weelde met onder meer Kane, maar zijn ogen vandaag defensief toch wel wankel, moet ik zeggen.
1: Dank je, Nicola. Eerder vanavond heeft Congo 1-1 gelijk gespeeld tegen Portugal, een van de andere favorieten. In de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt dat gevierd als een overwinning. Want zo'n resultaat van de Luipaarden tegen Cristiano Ronaldo en co. hadden ze niet verwacht.
4: 5 minuten 1-0 achter staat. Moed zegt er in de schoenen. Marcelio Paars.
5: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
6: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in World Cup. Allee, ik heb geen woord.
1: Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Rádio Brusu. Het is middernacht. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Franse president Macron heeft zijn Amerikaanse collega Trump ontvangen in het kasteel van Versailles. Het was het toetje na de G7 eerder vandaag in Evian, de top van de rijkste industrielanden. Daar is onder meer afgesproken dat er meer steun komt voor Oekraïne in de oorlog met Rusland. Op het programma vanavond stonden een diner, een concert en een bezoek aan een galerij, gewijd aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Dat vertelt Steven de Kranen in Versailles.
1: Wel, officieel gaat het om een diner ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. En daar heeft Frankrijk een grote rol in gespeeld. Lodewijk XVI heeft in feite die onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten gefinancierd, ook gesteund met soldaten. En de onafhankelijkheidsverklaring is in 1783 onder andere voor een deel hier opgesteld. Dus dat is één reden. Maar natuurlijk, dit is het ultieme wapen van de Fransen in hun diplomatie. Dit straalt macht grandeur uit. En vooral niet vergeten, iemand als Donald Trump is gevoelig voor zoiets. Zeker als hij ontvangen wordt met heel veel egaars. En dat is hier gebeurd. Le tapis royal. En je zag ook dat hij er zin in had. En net ervoor had hij nog gezegd van, ja, Versailles, it's the real deal, wil hij zeggen. Het is echt goud dat daar in dat kasteel zit. En dat wil hij natuurlijk zien.
0: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en de inhoud komt overeen met wat eerder vandaag al was gelekt. In dat akkoord staat dat de ondertekening, of dat na ondertekening, de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, dat hoort Thomas de Grave in Washington.
2: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen. Maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
0: In de komende week wordt het bijzonder warm in ons land, met temperaturen boven de 30 graden elke dag en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim. Hij legt uit wat dat is.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd, stapelwolken. Die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook vrijdagavond en vrijdagnacht verwachten we felle onweersbuien voor het centrum en voor het oosten. Met hagel, met veel regen op korte tijd en harde rukwinden.
0: Op het WK voetbal heeft Engeland zo net zijn openingswedstrijd op deze wereldbeker gewonnen. Tegen Kroatië werd het 4-2. Nicola de Brabander, jij hebt het gevolgd. Het was een overtuigende overwinning voor de Engelsen.
4: Ja, absoluut. Hè. Maar wel misschien iets moeizamer dan nodig. Want Engeland domineerde de hele wedstrijd. Maar pas in het absolute slot kregen ze echt zekerheid over de winst. Bij de rust mochten ze eigenlijk al niet helemaal tevreden zijn. Want Harry Kane had 2 doelpunten gemaakt en Engeland 2 keer op voorsprong gezet. Van op de stip en na een corner. Maar Kroatië, dat daar weinig tegenover stelde, scoorde wel 2 heerlijke goals. Via Baturina en Moussa, op die manier dus 2-2. Verrassend halverwege. Engeland zette dan in een indrukwekkend openingskwartier van de tweede helft orde op zaken. Bellingham scoorde meteen de 3-2 na een mooie ren. En Livakovic die moest kans na kans uit zijn doel weren om Kroatië in de match te houden. Invaller Rashford zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende 4-2 eindstand. De Three Lions hebben dus offensief heel veel weelde, maar moeten toch nog een beetje sleutelen aan hun verdediging.
0: Dank je, Nicola. Eerder vanavond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 18 graden aan zee. Kans op nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts dus kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Zo, woensdag 17 juni. Zit erop. Een goede nacht.
5: Je luistert naar Studio Brussel. is music.

0: Brussel. Het is 1 uur, een heel goede nacht, 14 nieuws met allerlei korte. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben het eerder bereikte akkoord vanavond al ondertekend. Dat werd vanuit het Witte Huis kort voor middernacht bekendgemaakt. En ook Iraanse staatsmedia hebben dat ondertussen bevestigd. Eerder was gezegd dat de ondertekening pas morgen in Zwitserland zou plaatsvinden. De Amerikaanse president Trump zette zijn handtekening in het bijzijn van de Franse president Macron in het kasteel van Versailles. Vanuit Versailles, Steven de Kranen.
1: Laat op de avond ook opvallend nieuws uit het kasteel van Versailles. Wat begon als een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, kreeg onverwacht na middernacht ook nog een geopolitieke dimensie. Volgens de Franse media heeft Amerikaanse president Trump daar tijdens het diner een akkoord met Iran ondertekend. Naar verluidt zelfs op papier als start van de vredesonderhandelingen en om een staakt het vuren in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Iran bevestigt ondertussen dat beide landen het akkoord hebben erkend. Trump zou de uitnodiging van de Franse president Macron voor Versailles, aansluitend op de G7-top, trouwens bijzonder geapprecieerd hebben. Daarnaast hebben Macron en Trump vanuit Versailles ook samen nog eens telefonisch overleg gevoerd met de Oekraïense president Zelensky. Het kasteel van Versailles vormde zo niet alleen het decor voor een herdenking, maar ook opnieuw voor diplomatie op het hoogste niveau.
0: Bij een grote politiecontrole van tweewielers in ons land waren 1500 weggebruikers in overtreding. Dat is 30% van alle gecontroleerden. Het is ook dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen werden vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Anne Berger van de federale politie geeft enkele voorbeelden van overtredingen.
2: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem. E-steps die opgedreven zijn. En ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat ook gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland zijn openingswedstrijd gewonnen tegen Kroatië. Het verslag is van Nicola de Brabander.
3: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nochtans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft twee keer op voorsprong na twee goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal naar corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië twee keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
0: In dezelfde groep is zo net het duel tussen Ghana en Panama gestart. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden aan zee, kans op nevel. Donderdag veel zon en het wordt heet, tot 33 graden in de Kempen, aan de kust 25 graden. 'S Avonds en 's nachts is er kans op onweer, vooral in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Studio Brussel, live.